Wil je meer weten over het werk van een rechter? Dit is jouw kans. Je kan rechter Frans Kozijn maandag het hemd van het lijf vragen over zijn werk en het strafrecht. Stuur je vraag nu vast via westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. Zo worden we allemaal een stukje wijzer. Dit is Radio.

Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Feurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag, vooral in het oosten, flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Waterpolo.
1: 7 spelers per team. Het is een fysiek spel. Veel duw- en trekwerk onder water is normaal, zolang de scheidsrechter het niet ziet. Hier staat het wel een beetje onbekend, hè?
2: Ja. Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
3: Sper, toch?
4: Dat is een high five, hard.
3: Ik denk altijd in het begin, bowlen is gewoon een krachtsport. Zo hard mogelijk echt doorgooien, maar dat is het niet.
4: Dat is helemaal niet.
3: Nee, het is echt een suppressie sport.
2: Je ziet het in het speelveld. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: op Radio West.
1: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat dat hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
2: Het ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspasjes doen met elkaar.
3: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
2: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijkjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo'n beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen. En dan gaan die vleugels bijt van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog. Ik zie een beetje een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou, nu dat vrouwtje van Mingo, die zwicht natuurlijk, dat snap je. Dat begrijp je. Ja, die denkt inderdaad van, oelala, wat is dit voor een leuke man, zeg. Potverdorie, zeg, hé.
3: Goed zo, genoeg.
2: Nou, en dan gaan ze, ja.
3: Het is helemaal duidelijk, Bob. Tot zo, hè.
2: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Na zo'n vrijpartij. Ja, precies. Ja.
0: Radio West. Altijd dichterbij.

0: 9. Elke werkdag op TV West het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Er komt een hele bak zand voor de deur en je weet niet of dan de stroming bijvoorbeeld heel erg verandert. Wat dat zou doen met strandgangers en met mensen die zwemmen in de zee.
1: De zandmotor voor de kust van Monster werd in 2011 aangelegd. Een innovatief project. De hele wereld keek mee en er waren voor- en tegenstanders.
2: Toen we het voor het eerst hoorden, dacht ik bij mij gedaan dat het veel bezwemmers en baders het leven zou gaan kosten.
3: Als wij dingen kunnen doen waardoor de natuur er rijker van wordt, maar wij ook er rijker van worden, ja, dan is 1 en 1 2.
1: Je ziet het in de documentaire De Zandmotor. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
4: Alleen op TV West.

0: Radio West.
1: Jij krijgt natuurlijk een kleinigheidje van ons. Weet je nog wat je toen zei?
2: Oh, ja, toen zei je, kom Bob het langsbrengen.
1: Ja, maar ja, we kunnen die verrassing natuurlijk niet de hele tijd...
2: Oh, nee, dan meen je niet.
1: Wat gebeurt er?
2: Pyjama.
1: Wat is er? Wat gebeurt er dan? Dan gaat een bel hierheen, hè?
2: Ja, maar ik kan de deur niet open doen.
1: Natuurlijk wel, wat maakt het uit?
2: Dan moet je wel blijven, want...
1: Wij wachten wel even.
2: Wat erg dit.
3: Ik kom voor Irene.
4: Ja, die zit bovenaan de
3: telefoon. Die zit bovenaan de telefoon. Ja, in de pyjama begrijp ik. Mag ik naar boven komen, Irene?
5: Kijk, ik sta dus mijn baby om.
3: Het is 11 uur geweest, Irene. Ja. Je zit nog in je badjas. Nou, jij vroeg zo expliciet, kom Bob Brinkman het langsbrengen.
5: Ja, klopt. Ja.
3: Dan ben ik de moeilijkste niet.
5: Nee, hartstikke leuk. Leuk om jou in het echt te zien.
3: Nou, ja. Valt het mee, valt het tegen?
5: Nee,
3: het
5: valt wel mee.
3: Oh, gelukkig.
5: Valt wel mee.
0: Radio West, altijd dichterbij. Dit.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

and lace, and I said, well, all right. Mm-hmm.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de Straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de Straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Nou, hij staat al iets van 12 jaar. En 12 jaar groet ik hem iedere keer als ik hier voorbij loop of met de auto voorbij rijd. Hij is mijn stukje Zuid-Afrika in Den Haag, zeg maar.
1: In Den Haag staan ruim 500 beelden in de openbare ruimte. Kunstwerken, gedenktekens en installaties die allemaal hun eigen verhaal hebben.
0: Hi Nelson, dat zeg ik dan. Je voelde de kracht van die man, de aura om hem heen.
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.

0: Elke zondag op Radio West, adres onbekend.
1: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
3: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
4: Omroepbestadverteren.nl.
5: Installatiebureau van Ginderen.
6: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren er 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
11: Juni geeft ons de langste dagen van het jaar. De zomer begint, we vieren Vaderdag en genieten van buiten. Maar voor families die knokken tegen de zeldzame ernstige ziekte, staat de tijd stil. Voor hen telt werkelijk elke dag. Het Zeldzame Ziektefonds financiert daarom onophoudelijk en gericht medisch onderzoek. We moeten nu concrete resultaten boeken voor patiënten. Die doorbraak kan niet wachten. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
12: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
13: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
14: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Heb jij je vakantiegeld al binnen?
4: Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
19: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
20: Tot 9 uur, morgen weekend.

periode is wel dat ik dacht van deze Doobie Brothers, dat dit nou ja, een soort hetzelfde beentje was als Tavares of de Four Tops. Maar ja, niets bleek natuurlijk minder waar. Dit waren gewoon blanke jongens met lang haar. En een Doobie, ja, ik ben nooit geweten wat een Doobie is. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb dat ook pas op latere leeftijd geleerd. Natuurlijk gewoon een hartstikke joint is dat. Ja, gewoon zo'n lekkere pijp in je mond. En gaan met die banaan. Ja, leuk liedje. Lekker om erbij te hebben. In elk geval, goedemorgen zeg. Ja, het is alweer zaterdag, hè? Het is alweer licht en het is zaterdag. Ja. Het is de hele dag zaterdag 6 juni. Wat lekker dat je erbij bent al zo vroeg. Dat de luiken open zijn. En dat je Radio West aan hebt staan. Dit is je vaste weekendwekker. Dit is morgen weekend. Als je denkt, nou, is meer verkouden of zo? Nee, meer is er niet. Nee, er is niet meer. Maar meer is er ook niet. Die zit tegenwoordig door de week hard te zwoegen in de vroege ochtend. Dat betekent dat ik de komende weken een beetje de honneurs mag waarnemen hier in de vroege ochtend op Radio West met eer en genoegen. Ik hoop je een beetje zonneschijn op de radio te kunnen presenteren na al die regen van de afgelopen week. Och, het zou wel lekker als het een beetje droog is, hè? Dat zou wel lekker zijn voor vandaag. We gaan straks even kijken of dat het geval is. De echte weerkundige hoor je pas om 9:30, maar ik kan wel een beetje kijken. In het koffiedik dat Jordi Bloem hier met enige regelmaat achterlaat. Dus die een bakje is wezen drinken natuurlijk. Dus dat doen we. En het is vandaag de nationale of internationale dag van het bordspel. En daar wil ik toch ook wel eventjes bij stilstaan. Zometeen hoor je van mij waar je vandaag bijvoorbeeld lekker naartoe kan. En dat zijn natuurlijk ook prettige dingen om te horen. Zoals je dat gewend bent bij deze morgen weekend. Ik zou zeggen, wat fijn dat je er bent. En blijf er lekker bij.

Het is Crisscross samen met Frans Bauer en Jan Smit. Alle drie jubilaris hè, dit jaar. Goed, dat is uiteindelijk bij elkaar gekomen. Leuke manier trouwens hoe ik kennis heb gemaakt met dit plaatje. Je vraagt het me niet, maar ik vertel het gewoon uit eigen initiatief. Ik was op Bonaire en Henny Huisman is daar ereburger. En Henny Huisman is weer de oom van de twee jongens van Crisscross. En die vond het toch wel leuk om dat plaatje te komen aanbieden. En toen hebben we samen een beetje gebabbeld over de liedjes en zo. Het is een leuk liedje geworden met Frans Bauer en Jan Smit. Goedemorgen, Radio West. Dit is morgen weekend van deze zaterdag, de 6e juni. Je weet dat wij straks hier op Radio West natuurlijk het programma uit hebben... waarin je allerlei tips krijgt hoe het weekend te besteden... en misschien ook wel de rest van de week. Maar wij nemen altijd even een schot voor de boeg. Dat gaan we de komende weken ook in elk geval doen. Ik geef je rond deze tijd alvast wat tips. En een vroege vogel, dat zeggen ze, hè, vangt altijd meer. We beginnen in Gouda. Je moet je popcorn wel meenemen en je bootje alvast opblazen... want het is gisteren al begonnen, maar het is ook nog vandaag en morgen. Museum Haven Gouda is er een openluchtbioscoop. En dan kun je genieten van live muziek. Kun je in je eigen strandstoel liggen. Kun je een kleedje in het gras leggen. Muziek, film en het uitzicht op die historische schepen van... De sfeervolle museumhaven in Gouda. Toegang tot alles is gratis, dus dat is lekker. Je kan er eten en drinken kopen, dat wel, dat is niet gratis. Je kunt dus picknicken op je eigen kleedje... met dingen die je daar eventueel op de kop tikt. En dan denk je, zijn er dan ook films? Ja, zeker. Vanmiddag al, vanaf 3 uur, een kinderfilm. De Piraten van Hiernaast. Is leuk om te zien. Dan is er om 5 uur wat live muziek in het IJsselhuis. Dat is daar. En dan hebben we om 8 uur vanavond een avonturenfilm. The Life of Pi. Dat is volgens mij met die tijger. Life of Pi. En dus een kinderfilmpje. Leuk om te zien. Maar vooral natuurlijk belangrijk wat het weer doet. Ga ik je straks proberen te vertellen. Hey, en dan nog tarot. Dat is een manier om vanuit je onbewuste informatie te halen naar het bewuste. Daar zijn heel veel mensen stiekem geïnteresseerd in. Hè? Want een kaart trek je nooit per ongeluk. Vertelt je altijd iets. Ook als deze niet resoneert, zet hij je aan denken. En maakt je bewust van hoe je je voelt over bepaalde dingen. Nou, er is een workshop. Ja, workshop is er. In Studio Sali in Leiden. Haven 4 is het adres. Begint al om 11 uur. Maar je kunt er zo naartoe. En tot 12:30 duurt het. Krijg je kaartles, zeg maar. Maar dan wel een boekje met verschillende leggingen. En dan kan je thuis ook aan de slag. Dus ze gaan niet echt in op de kaarten. Maar je leert wel hoe je een legging kan doen. En hoe je de kaarten kan interpreteren. Het is dus geschikt voor mensen die graag willen werken met tarot. Maar niet goed weten waar ze moeten beginnen. En dan krijg je van die stichting een eigen begin aangeboden. Studio Sali zit op de Haven 4 in Leiden. Als je verder informatie wil over hoe uit te gaan in onze regio, ja, dan is er maar één mogelijkheid. Dat is dat je luistert straks na 9 uur naar Radio West naar het programma Uit. Dat duurt dan weer tot 12 uur natuurlijk. Lekker vroege vogels, leuk dat jullie er zijn. Ik ben er blij mee. Ik heb extra leuke liedjes ook voor jullie meegenomen. Ik vind namelijk dat je Boney M veel te weinig hoort op de radio.

0: Het is wel mooi om te zien dit, hè? Dat zo'n Ilse de Lange heeft een ontzettende lieve uitstraling. Net als Dolly Parton eigenlijk. Maar het zijn hele gehaaide zakenvrouwen. Weet je dat? Ja, dat wist je wel. Nou ja, dat is wel mooi om te zien, toch? Die tegenstrijdigheid. Maar ze doet het lekker. En ik ben er apetrots op altijd als we zo'n plaatje opzetten. Ilse de Lange, gewoon uit Almelo. En Puzzle Me. Ken je de uitspraak?
1: Een vroege vogel vangt gewoon meer.
0: Ja, en zo is het ook natuurlijk. Een vroege vogel vangt gewoon meer. En omdat jullie hier al zijn, willen jullie toch belonen voor het feit dat je er al bent. Ja, hoe dan?
2: Een vriend zoals jij, dat wil iedereen.
3: Ja, dat wel natuurlijk.
4: 6 uur uit, ik heb net mijn ontbijtje op.
5: Vroege vogel?

uit anonimiteit en laat het weten. 070-307-8080, dat is het appnummer van Radio West. En word mijn vroege vogel voor deze zaterdag. You know.

De Eeuwige Groenlijst heeft al laten zien dat jullie daar, aan de andere kant van de radio, deze muziek zeer waarderen. Wij ook hoor, trouwens. En daarom nemen we hem ook gewoon elke keer weer mee, natuurlijk. The Doors en Light My Fire. Precies wat wij ook doen natuurlijk hier. Aan het begin van het weekend op zaterdagochtend. Even het vlammetje ontsteken voor die twee leukste dagen van de week. Want zo worden ze toch altijd genoemd. Zelfs als je met pensioen bent, heb ik begrepen, dan is het weekend toch nog altijd wel iets heel speciaals. En nou ja, dat is ook belangrijk, toch? Ja, er komen vaak mensen bij elkaar. En dan zijn er toch mensen uit je familie gewoon lekker vrij en zo. En kun je andere dingen doen. Nou, niet leukere, maar andere dingen doen. Ik ga je een beetje bijpraten over het weer. Want het ziet er wel redelijk vriendelijk uit vandaag. Ja, beginnen de dag in elk geval droog. Een mix van wolken, heel af en toe. Maar dat zal lokaal zijn, de zon. Ja, en de temperatuur, nou, die zal zo rond de 12 tot 14 graden zijn. Maar Het blijft dankzij een zwakke tot matige wind vanaf zee. Nou, misschien ietsje koeler landinwaarts, maar het ziet er prima uit als je vandaag een wandeling moet gaan doen aan de markt of een bordspel aan een tuintafel. Ja, dat kan gewoon. En dat bordspel, daar kom ik straks natuurlijk nog even op terug, hè, want het is vandaag de dag van het bordspel. De hele dag, zaterdag. En dat is natuurlijk weer vragen om nostalgie, zou ik bijna zeggen. Dus ik zou het leuk vinden om daar straks iets meer van jou van te horen, maar daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. Ben je in elk geval een beetje bijgepraat? Het lijkt toch wat droger te worden dan dat het de afgelopen week is geweest. Goh, wat is er een hoop nattigheid gevallen. Blah. Ja, dan is het jammer. Dan zit je toch ineens weer binnen. Dat is jammer. Maar dan heb je altijd Radio West. Met nu Whitney Houston en Enrique Iglesias.

maken dat dit uit 1979 is. Nou ja, en ook van dat het van een hele tijd geleden is. Want Ray Parker Jr. en zijn groep Radio zingen dus over... You can change your address and your phone number. En dan is die klaar, weet je. Tegenwoordig zou je moeten zeggen, ja, dan moet je je e-mailadres... maar dan moet je ook je Instagram, je Facebook, je TikTok... en nou ja, eventjes je adres daar. En ja, dat is tegenwoordig een beetje anders geworden. Vroeger waren mensen op twee manieren te vinden. Dat was via het adres of via een telefoonnummer. En verder was er niks. Lekker overzichtelijk, vind je niet? Ja. Er zijn wel eens momenten dat ik daar nog naar terug verlang, hoor. Naar die overzichtelijkheid, als ik heel eerlijk ben. Hey, het is zaterdag vandaag in het verleden. Maar ja, toen waren de dagen wat anders. Was dit natuurlijk altijd boodschappen zaterdag, hè? Mensen stonden in de rij op zaterdag bij de kassa. Volgens mij is dat nog steeds wel zo. En is het extra druk omdat je dan met het gezin kan. En er wordt heel veel aan de heilige koe gewerkt, hè, op zaterdag. Er wordt vaak getankt. De auto wordt vaak gewassen, ook op zaterdag. En in dat kader wilde ik je toch iets vertellen. Het is misschien niet onhandig om even je hele auto eens goed binnenste buiten te keren. Dat deed een meneer in Engeland ook. Die zei, of nou ja, Amerikaan was het, ja. Die zei tegen zijn vrouw, ik ga even de auto doen. Ah, zegt ze, dat is prima, dan neem even de tijd. Die dacht, lekker, dan heb ik even wat tijd voor mezelf. Maar die ging dus ook echt in de kastjes. En die ontdekte dus in zijn dashboardkastje een lot dat hij ooit eens gekocht had. In een opwelling. Voor een loterij. Nou ja, hij ging naar binnen, ging eens even kijken. En hij heeft het ook wel tegen zijn vrouw verteld. Maar $50.000 waard. Hé, ja. Dus kijk ook even of er niet iets in je auto ligt waarvan je kan zeggen... dat kan mij nog wel eens mijn dag nog wel eens een verrassende wending geven. Dat zou leuk zijn. Hé, dit is Radio West. Goedemorgen. Dit is morgen weekend. We hebben vandaag geen moedje luisteren. Dat begint straks bij Rogier. Maar omdat jij een vroege vogel bent, laat ik de stem wel twee keer horen. Dus een vroege vogel vangt altijd meer geld vandaag wel. 070-307-8080. En dan heb ik eigenlijk maar één vraag aan je. Welk bordspel speelde je vroeger en welk bordspel speel je nu nog steeds? Makkelijk, toch? Ja, het is de dag van het bordspel en het geeft zoveel plezier aan mensen... om lekker 's avonds met een drankje en een klein snackje aan een tafel te zitten... en elkaar lekker op dat soort vlakken uit te dagen. Dus... doe je dat nog steeds? Wat is het spel wat je adoreert? En laat het even weten. 070-307-8080. Je mag me ook een e-mail sturen. Dat is ronald@omroepwest.nl. ronald@omroepwest.nl. Welk bordspel vind jij leuk? Nou, ik heb zelf gekozen voor Stratego. Dat heb ik vroeger wel vaak gespeeld. Ja, en ganzenboorden. Mensen ergen je niet. Allemaal van dat soort dingen eigenlijk. Heel gangbaar.

Mooi, hè, Frankie Valli. Ja, en Frankie Valli, die dus dit Grease song, is inmiddels 92. Ja, dan denk je, wat heeft dat met het plaatje te maken? Nou, het volgende, Frankie Valli zingt nog steeds. En die heeft nog steeds uitverkochte zalen op 92-jarige leeftijd. Dat is buitengewoon bijzonder. Maar wel lekker voor hem dat hij in Nederland nog steeds zo vitaal is. Maar hij heeft nu toch de rest van dit jaar zijn concerten moeten annuleren. Hij moet zich even richten op zijn gezondheid. Het zit even niet mee. Hij deed dat met deze mededeling. Ik vind het heel erg om mensen teleur te stellen die een kaartje voor een van mijn shows hebben gekocht. Ik kijk ernaar uit om jullie snel weer gezond en wel te zien. Bedankt voor al jullie beterschapswensen. Het is niet zo dat ze zeggen, nou ja, hij ziekt even uit en over 2 weken hervat hij zijn concertserie. Nee, het is allemaal toch wel wat serieuzer, denk ik. Maar, 92 in 27, 2027 wil hij weer fris en fruitig op het podium staan. Dus de oudjes doen het nog best. Ik heb dat pas zelf ook mogen ervaren. Een avondje geweest bij Ferry Maat, weet je wel, van de Soul Show. En Ferry stond op de poster, op het affiche, met zijn Soul Show. Ja, dat deed hij nog steeds. Het is heel raar om anno 2026 ergens naartoe te gaan en horen. Oh, die horror van Soul Show. Maar het is wel leuk. Het was een hele gezellige avond. En Ferry had de dansvloer meer dan volstaan. Dus wat dat betreft doen de oudjes het nog best. Daar nog even een voorbeeld van te geven. Je hoort zo Rod Stewart. Die heeft trouwens ook zijn concerten moeten afzeggen. Ook al vanwege ziekte. Ja, het zit toch een beetje in de lucht, denk ik. De zomer komt eraan. Hè? Het gras 2 kontjes hoog is. Hey, even over die bordspelletjes. Blijf het sturen, hè? Want er komen een paar leuke binnen. Maar wel heel veel dezelfde. Dus laat even weten als je een bordspel liefhebber bent. Welke spelletjes jij eigenlijk nog steeds speelt. En nou ja, welke je vroeger speelde. Welke het thuisfront een beetje domineerde. Is altijd leuk om even te weten. 070-307-8080. 070-307-8080. Straks in de 2e uur hoor je van mij ook de nieuwe stem van Moet Je Luisteren. En dan gaan we ook even met dat... Wat

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie. Uit de nieuwe wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
7: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
3: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hanta-virus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hanta-virus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
6: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
7: Start nu met adverteren. En ga naar omroepwestadverteren.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Oh, heerlijk hier, hè?
11: Ja, eindelijk even niks.
12: Dit is echt nice.
13: Hola, le pongo dos cervezas.
11: Hola, señor. Sí, 2 bier.
12: Voor mij?
10: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
13: Por favor.
11: Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
17: Tot 9 uur, morgen weekend.

eentje opgeschoten als je level 42 hebt. Als je het 42e level haalt van de Love Games. Nou, volgens mij heb je dit dan wel begrepen, toch? Ja, dan zit je een aardig rentomstreek. Ja, dan snap je het wel. Ik denk, ik pak dit liedje erbij, omdat we het vandaag over spelletjes hebben. Maar ja, die Love Game, dat is natuurlijk een heel ander spelletje. Hè? Zo'n bordspelletje ligt op tafel. Als je die Love Game op tafel zou doen, dan krijg je toch hele andere reacties. Moet je ook niet aan denken, nog zo vroeg in de ochtend. Het is even na 8 uur. Goedemorgen, van harte welkom. Dit is Radio West op zaterdag. Ja, morgen weekend zonder meer, maar zonder meer wel gezellig, want... Ik ben er. Ik heet Ronald. En jou natuurlijk weer van harte welkom bij deze show. En ik zei net, het is vandaag de dag van het bordspel. En daarom heb ik jullie gevraagd om appjes te sturen op 070-307-8080. 070-307-8080. Om eens te kijken wat jullie vroeger speelden. En wat... er tegenwoordig op tafel staat. Ria, dag Ria, goedemorgen. Ik speel nog regelmatig Rummy Cup met mijn buurvrouw. En vroeger stond Mens Erger Je Niet elke zondagmiddag op tafel. Jan komt uit Voorburg. Schaken doe ik nog steeds, al gaat het wel wat langzamer dan vroeger. Als kind speelden we urenlang ganzenbord. Ja, dat heb ik ook gespeeld, maar ik zou niet meer weten hoe dat ging. Was dat niet met die ganzenpoppetjes, ja. Arnie uit Leiden, Rummy Cup blijft favoriet. En toen de kinderen klein waren, speelden we vaak Monopoly. Ja, dat is ook leuk natuurlijk. Kees uit Zoetermeer, tot slot even. Kolonisten van Catan speel ik met mijn kleinkinderen. En vroeger was het bij ons thuis vooral Stratego. Ja, is ook leuk, ja. Nou ja, blijf ze maar sturen. Ik kan ze ook niet allemaal voorlezen, maar 070-307-8080. Ik moest zelf ook even aan een spelletje denken. Dat was Cluedo, ken je dat nog? Dan had altijd de butler het gedaan in de huiskamer, volgens mij. Maar dat was een soort detectivespel. Ja, ik zou niet meer weten hoe het werkt, maar ik heb er wel heel veel plezier van gehad. Ik ga zo meteen ook wel even wat mensen bellen. En we maken bekend wie de vroege vogel is van deze ochtend natuurlijk. Het is zaterdagochtend, wees welkom. Gezellig dat je er bent, hoor.

0: Soms heb je ineens je eigen gedachten bij liedjes. Hè? John Mayer en The Daughters. Ik dacht ineens van, ja, binnenkort is het natuurlijk Vaderdag. Was dat niet de derde zondag van juni? Ja, volgens mij wel. Hè? En hoe lang is dat voor mij eigenlijk al geen dag meer om te vieren? Hè? Nou, Vaderdag is, mijn vader is in 2004 overleden. Dus ja, dat is al 22 jaar geleden, zo lang al. Daar ging even mijn gedachten naar uit. Ik denk, nou, ik deed het even met je. Hè? Dat kan helemaal geen kwaad. Het is de vroege ochtend van zaterdag 6 juni. En wat leuk dat je met ons wakker wil worden op deze zaterdag. Er is genoeg te doen, dat gaat Rogier straks wel vertellen. Tussen 9 en 12 in het programma uit. En nou ja, het lijkt erop dat je misschien een pluutje mee moet nemen, maar dat nog niet de hele dag op je hoofd hoeft te staan. Dus boven je hoofd hoeft te staan. Dus dat het misschien een buitje is, maar dat het zeker niet zo hard gaat regenen als dat het de afgelopen week gedaan heeft. In deze show heb ik al een paar keer gezegd dat het vandaag de dag van het bordspel is. En dan gaan we twee vliegen in één klap slaan. Want ik heb ook gevraagd om een vroege vogel. Nou, daar hebben best een paar mensen gereageerd. En die waren er dus al om. Even kijken, 7:50 bij. Hier bij Radio West. Klaas Nico Bosjes was één van hen. Dus ik heb hem al eigenlijk buiten de uitzending gefeliciteerd met het feit dat hij die veer heeft gewonnen. Maar we gaan het hebben over het bordspel ook met hem. Want nou ja, toen ik hem net sprak, zei hij, ja, daar weet ik toch wel het een en ander over. En dat is mooi. Klaas Nico Bosjes komt uit Zoetermeer. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij zei, nou, daar weet ik wel wat over. Maar eerst even, waarom ben je er al zo vroeg bij op zaterdagochtend?
1: Ik ga straks even naar het voetballen van mijn kleinzoon. Dus zodoende ben ik vroeg op.
0: En waar speelt hij?
1: Hij moet vandaag thuis nog spelen, Langsveen.
0: Oké. En ben je een frequent bezoeker of ben je alleen een mooi weerkijker?
1: Nou, het is meestal een mooi weerkijker. En als opa een paar foto's of een paar filmpjes moet maken, dan is opa goed.
0: Oh ja, ja, dan is opa de held van de dag natuurlijk.
1: Ja, van het hele team.
0: Ja, maar vind je het zelf ook leuk of niet? Ben je een voetbalfan of niet?
1: Wat zeg jij?
0: Ben je een voetbalfan?
1: Ik vind het leuk, maar ik blijf er niet voor thuis.
0: Nee, niet zo fanatiek. Je hebt nog niet het huis oranje gemaakt en de mensen uitgenodigd op alle dagen dat het Nederlands elftal gaat spelen, zeg maar.
1: Nou, ik denk, als ik dat ga doen, sta ik zelf ook op straat. Dus.
0: Je woont niet alleen, begrijp ik. Je woont niet alleen. Nee, dat hoef je dan niet eens te vragen, hè, dat soort dingen. Alleen kun je patiënten, maar met z'n allen kun je hartstikke leuke bordspellen doen. Welke was jouw favoriet, of is jouw favoriet?
1: Nou, ik zeg, heel vroeger was het Pim-Pam-Pet, maar dat is al een hele tijd geleden.
0: Ja. Oh, dat is leuk.
1: Dat is leuk. En met zo'n schijfje was dat. Dat was wel heel erg grappig.
0: Natuurlijk, ja.
1: Ik zeg, het is al een aantal jaren Stratego. Ik zeg, dat hebben de kleinkinderen geleerd. En ja, een aantal kleinkinderen zijn er nou beter in dan ik.
0: Oh, ja?
1: Ik heb me aardig onthouden. Maar er is eentje die weet nog precies waar het vlaggetje staat. Dus dan ben ik meestal de pineut.
0: Ja, even voor de mensen die Stratego niet kennen. Hoewel, dat zullen er niet veel zijn. Je moet uiteindelijk de vlag van de tegenstander vinden. Hè? Dat doe je met verkenners, met mineurs doe je dat. En uiteindelijk heb je de veldmaarschalk, de generaal. En zo ga je steeds. Je hebt 5 sergeants en dat soort dingen. En je moet uiteindelijk het leger veroveren natuurlijk.
1: Ja. En als je dat inderdaad een beetje goede opstelling, dan kom je aardig. Je bommetjes zet je rechts en dan zit je aan de andere kant, zit je vlaggetje. Dus dan gaan ze meestal wel de goede kant op. Maar heb je heel goed geheugen, dat zie ik met die kleinzoon. Dan zeg ik na een paar zetten van, weet je nog waar mijn generaal stond? En dan wijst hij hem precies aan.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel zo knap.
0: Ja,
1: ik ben meestal na 2 zetten ben ik alles kwijt waar het staat.
0: Ja, en dan heb je nog niet eens gedronken, hè?
1: Nee, dan zit je nog steeds aan een spaantje rood door een bakje koffie.
0: Ja. Hey, maar de kinderen vinden dit dus wel leuk, hè?
1: Ja, de kinderen heb ik het geleerd. En nou, de kleinkinderen. Ik zeg, en soms gebeurt het wel eens, dan moet ik hier 2 borden op zetten. En dan zit ik in mijn eentje tegen die 2 gasten te spelen.
0: Hey, en is de opzet van het spel, want ik heb het vroeger ook gehad, maar dat was gewoon met zo'n echt een bordspel. Hè? Dus je legde het neer en dan zette je die dingen neer. En die vielen dan ook steeds om als iemand door de kamer liep. Maar is het tegenwoordig net zoals zeeslag helemaal met effecten en zo, of niet?
1: Nee. Het is nog steeds heel ouderwets. Het is gewoon die kasteeltjes. De rode kasteeltjes en de blauwe kasteeltjes.
0: Het is gewoon basic.
1: Het bord is nog ziet zo. Ja, allemaal nog helemaal basic.
0: Oh, wat leuk, man.
1: Dat is wel heel erg leuk.
0: Ja.
1: Hey, er komt geen batterijtje of lampje in voor.
0: En word je nog wel eens uitgenodigd ergens om, behalve dan strategen, om ergens een keer een gezellig een bordspelavondje te doen? Of...
1: Nou, nee, dat niet. Nee, ik zeg, dit is allemaal binnen de muren.
0: Ja.
1: Het is gewoon, thuis. Maar nee, ik zeg, het is niet ergens... Kijk, je hebt natuurlijk van die, die kroegquizzen dan.
0: Ja.
1: Ik zeg, van de week was er weer één. En dat is ook leuk.
0: Ja, maar rummikrippen en zo zijn jou niet besteed en zo.
1: Hebben we ook nog wel eens gedaan. En ik ga met mijn vrouw nog wel eens krabbelen.
0: Okay,
1: maar dan krijg ik vaak een discussie over van... hoe hebben we het eigenlijk gespeld? Dan heb ik het gespeld en dan wordt er gezegd van... dat klopt helemaal van geen kanten.
0: Nee.
1: Nou, volgens mij wel, als ik me goed kan herinneren.
0: Ja.
1: En vroeger deden we dat scrabbelen met mijn schoonmoeder. En die was heel goed in de Nederlandse taal. Dan kon ik het ook weer niet winnen.
0: Maar ja, schrijf jij poepen met twee oes of met één?
1: Nou, het is maar net hoeveel drank ik op heb.
0: Hey, wat ik leuk vind is dat ik heb het liedje van de Pimpampet er even bij gehaald. Sander en de Waterlanders hebben daar ooit een singeltje van gemaakt. Zullen we die gewoon lekker even opzetten?
1: Ja.
0: Als afsluiting van dit gesprek. Dankjewel voor je reactie in elk geval. En nou ja, we gaan lekker. Ik ga het ook eens opzoeken. Gaan we lekker strategen over. Dankjewel, hè.
1: Oké, hey, nog een fijne dag verder.
0: Jij ook. Groetjes. Hoi, hoi.
1: Oké, dankjewel. Doei.
2: Je luistert naar Morgen Weekend met Ronald van der Geer. Dit is

dat je daarmee wakker mag worden. Hè? Dat is een eer. Patti LaBelle en Michael McDonald hier op Radio West in morgen weekend. En On My Own. Kijk, als ik ga zingen, is het gelijk een stuk minder natuurlijk. Maar het is, misschien is het ook wel heel actueel, hè, dat On My Own. Er zijn toch mensen die een druk leven hebben en druk omringd zijn door tal van mensen. En dan op zaterdagochtend of zondagochtend, maar vooral die weekendochtenden, even net iets eerder uit bed gaan, even het ontbijtje pakken en even op zichzelf zijn. Even dat krantje, weet je wel, even krantje lezen. Het is toch heel ouderwets, omdat natuurlijk op papier te lezen, maar ik vind het nog steeds zo leuk. En dan gewoon even bakkie erbij, even lekker, even niks, weet je. Ja, de radio, Radio West, tuurlijk, die hoort er wel bij. En zorgen dat je natuurlijk op het moment dat de rest van de familie erbij komt, dat je dan ook wel een beetje bijgepraat bent over dingen die ertoe doen. En een van die dingen zou het weer kunnen zijn natuurlijk. En wij hebben hier in morgen weekend, volgende week is hij trouwens weer om 8:30, onze weerman Jordi Bloem, of een van zijn collega's. Straks om 9:30 zullen ze debuteren voor deze zaterdag in elk geval. Dus even kijken hoor, even mijn vinger omhoog. Nee, zo erg is het niet. Nee, het ziet er eigenlijk best redelijk uit, het weer. Ja, we zijn droog begonnen. Tenminste, hier in de buurt van West. Mix van wolken, af en toe wat zon. Temperatuur tussen de 12 en 14 graden op dit moment. Maar er blijven gewoon droge perioden, af en toe zon. Er kan later mogelijk nog wel een enkel buitje vallen. En dan vanmiddag, nou ja, gaatje of 20. Daar kunnen we het eigenlijk best mee doen. Als je kijkt naar de ellende die de afgelopen week allemaal op ons hoofd is uitgestort, is dat zeer acceptabel. Hoe zeggen ze dat in het mooi? Bruikbaar weer is dat natuurlijk. En je paraplu zou ik wel meenemen en ook iets tegen de regen. Maar ja, dat is meer omdat we Nederlanders zijn. Hè? En omdat we in Nederland wonen. Maar ik denk zelfs dat je er wel eens een keertje lekker tussendoor kan fietsen vandaag. Lekker wakker worden met morgen weekend. Zometeen nog even praten over de boordspelletjes. Ja, want het is er tenslotte toch de dag voor. Het is maar één keer per jaar. Ze zijn er.

0: altijd een beetje een flauwe en voorspelbare combinatie natuurlijk. Om bij het horen van Eros Ramazzotti te denken aan Italiaans eten. Maar ik denk wel, nou ja, ik moet even Italiaans gaan eten bij mijn favoriete restaurant in de Mol of de Netherlands. Maar het schijnt dat die Italiaan inmiddels verdwenen is en is vervangen. Dus daar hoef ik dan niet meer naartoe. Dat mogen duidelijk zijn. Goedemorgen. Ja, van harte welkom. Dit is Radio West. Dit is morgen weekend. En gezellig. We gaan alweer eigenlijk richting het einde van deze show. Langzaam maar zeker. En dat kan ook, want de tijd vliegt als het gezellig is. En gezellig is het. Maar ik heb je nog beloofd dat je een kleine hulp zou krijgen. In het kader van ons spelletje natuurlijk. Ons spelletje moet je luisteren. Ik heb de stem vast even klaargezet. En nou, dan kun je hem even horen. En ik kan je alvast zeggen, de enige naam die daarbij gevallen is de naam van Estefana Polman. Dit is de stem die je straks bij Rogier moet gaan raden. Je krijgt alvast een schot voor de boeg, zeg maar.
1: Moet je luisteren.
2: Dan ben je in het veld, dus...
1: Moet je luisteren.
0: Dan ben je in het veld. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je Estefana Polman zegt, natuurlijk. Zullen we nog één keer doen, want hij was wel heel kort, hè?
1: Moet je luisteren.
2: Dan ben je in het veld, dus...
1: Moet je luisteren.
0: Volgende week dan spelen we het spelletje ook zelf weer live hier in morgen weekend. En dan, nou ja, dan kun je vast weer een karrevracht aan prijzen verdienen. Ik ben dan wel benieuwd of deze er dan inmiddels uit is. Ik wens je succes ermee zo meteen. Bij Rogier kun je voor de eerste keer die prijzen weer verdienen. Dan gaat hij er voor de tweede keer in. Ik ken iemand en ik weet bijna zeker dat ik die een groot plezier doe. Als ik een liedje van Coldplay opzet in deze show. En nou ja, de eeuwige roemlijst heeft wel bewezen dat er veel mensen zijn die Coldplay een warm

0: moest eraan denken toen ik dit van de week las op de website van Radio West. Of van Omroep West eigenlijk. Waarin het ging om dat een vriendschap 9 ton had gekost. Toen dacht ik, ja, vriendschap is een illusie. In veel gevallen is dat natuurlijk ook zo. We hebben nog snel een telefoontje. Want Danielle heeft ons nog gebeld over spelletjes en over bordspelletjes. Danielle, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ronald.
0: Dat klinkt nog vrij timide. Ben je net wakker? Net begonnen aan deze zaterdag?
1: Ja, nog niet zo lang wakker, maar we gaan wel aardig fris en fruitig worden.
0: Heb je mooie plannen voor vandaag?
1: Nou, vandaag is het historische voetbaltoernooi op Duindorp, wat één keer per jaar gegeven wordt. En daar gaan we vandaag heen. Is altijd heel gezellig.
0: Ja.
1: Met de voetballers en een drankje en een muziekje. Dus daar ga ik straks heen.
0: Nou ja, kijk eens aan. En waar is dat dan?
1: Op voetbalvereniging Duindorp. De mensen daar die zorgen voor de entourage. En dat wordt altijd georganiseerd door Rob Pronk. Die doet het volgens mij al voor de 12e jaar.
0: Ja, en dan komen er allemaal clubs die niet meer bestaan. Hè? Die vroeger de krantenkoppen hebben gedomineerd, maar er gewoon nu niet meer zijn.
1: Ja, klopt. Er is ook een walking voetbal voor de hele oudere mannen onder ons. Dat begint al 's morgens en dan krijgen ze al een ontbijt. En daarna de wat iets jongeren die nog ietsje sneller zijn, die gaan tegen elkaar voetballen. Maar het is meer een feestje onder elkaar. Is heel leuk om mee te maken.
0: En wat is jouw vergeten club dan?
1: Nou, ik vind alle voetballerij is wel leuk. Amateurvoetbal leuk in Den Haag. Ja, vergeten. SV PTT, daar heeft mijn vader nog wel eens wat gedaan. Scheveningen heeft mijn vader nog wel eens wat gedaan. Dus ja, ik vind het allemaal erg leuk om ook die mensen weer te ontmoeten.
0: Nou, er wordt een leuke dag. Vandaag wordt er dus geen bordspel gespeeld. Maar jij belde om te zeggen dat je echt een fanatieke en een frequente speler bent. Hè? Van welk spel?
1: Mens, erger je niet.
0: Kijk.
1: Als het kan. Als het kan, iedere zondag. Maar ja, ik moet om de twee weekenden ook werken. Maar mijn ouders worden daar erg blij van. En die maken daar mens, erger je gelukkig van.
0: Echt waar? Ja, dus elke als je zondag niet hoeft te werken, dan weet je gewoon, op zondag ga ik naar mijn ouders. Dan krijg ik waarschijnlijk een kopje soep onder me snufferd. Maar vooral mens, erger je niet spelen.
1: Ja, dat klopt. Nou, en ik vind ook, ik erger me wel. Maar ik vind het wel fijn dat ik, mijn ouders zijn ook bijna 80, dat ik ze blij kan maken. En ja, het is toch een beetje een saamhorigheid. Dus ik erger me wel, vooral bij een 5e of 6e potje. Maar ik doe het met liefde.
0: Ja, dat snap ik ook wel. En vroeger, heb je vroeger ook nog andere

0: Nou ja, Monopoly of Monopoly, hoe je het wil noemen. Dat deden we natuurlijk vroeger. Even denken, Memory. Zo gingen je hersens.
1: Met die kaartjes draaien was dat, hè?
0: Ja. Dan ging je hersens wat beter werken.
1: Ja,
0: wat nog meer? Dammen.
1: Dammen, oh ja, ja, ja.
0: Dat was ook altijd dammen. En dat soort spellen, heerlijk.
1: Leuk, ja.
0: En ik vind tegenwoordig dat mensen veel meer dat soort spelletjes weer moeten doen. Voor de samenhorigheid. Lekker met je familie onder elkaar. Drankje, een beetje lachen. Ik vind dat het erbij hoort.
1: Ja, kleine moeite, groot plezier, hè, een bordspel.
0: Zeker weten.
1: Ja. Ik wens jou een onvergetelijke dag langs de voetbalvelden. En dan weet ik dat het morgen zondag is. En dan is het weer een mens erger je niet, hè? Of not?
0: Ja, niet doorvertellen, hè. Maar ja, ik denk het wel. Ik voel hem dat hij eraan komt. Okay. Ik hoop niet dat mijn ouders luisteren, maar ik denk dat hij eraan komt.
1: Okay, ja. Hey, dankjewel voor je reactie. En ik wens je een hele leuke voetbaldag. Dankjewel, hè.
0: Dankjewel, Ronald.
1: Groetjes. Bye. Hoi, hoi.

0: Griekenland. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
9: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
10: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
11: Ik kraste mijn naam op de

0: Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
1: In Bodegraven is het 14 graden, in Leiden 15. Vandaag bewolkt, af en toe een buitje.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio
1: West. Op een aantal plekken bij ons in de regio zijn vannacht auto's in brand gevlogen. Ook een scooter ging in vlammen op. De brandweer moest aan het werk in Voorburg, Zoetermeer, Voorschoten en Den Haag. De politie doet onderzoek. Het zomerspektakel aan het meer in Alphen aan de Rijn, dat gisteren is begonnen, zou graag Marco Borsato zien optreden op dat festival. Vorig jaar al, nog voor de zanger was vrijgesproken, heeft de organisatie een poging gewaagd om alvast een eerste recht te claimen, zegt voorzitter Stanley De Loze van het zomerspektakel. De bekende modewinkel Elite aan de Frederik-Hendriklaan in Den Haag gaat eind van het jaar dicht. De eigenaren Bert en Nelleke Spijksma gaan met pensioen. Een opvolger is er niet. Tot zover de regio hoofdpunten, dan nu het overige nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hanta-virus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hanta-virus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer nieuws? Blijf luisteren en gebruik de app.

0: En dan wachten we nog even op de commercial break, denk ik.
1: En dan aan je hotel.org. Ja.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.

0: Fleetwood Mac, Rhiannon, 9:10. Goedemorgen. Er wacht ons een beetje een wisselvallig weekend, maar dat is helemaal niet erg, want ik heb weer een hele lijsten en overzichten met mogelijke uitjes. En veel dingen zijn gewoon binnen. En bovendien, een paar spatjes, daar kunnen we ook wel tegen. Hè? Het regent niet de hele tijd natuurlijk. Maar Gauw Ribberink gaat ons zo meteen vertellen tot in detail welke kant het opgaat met het weer. En ook of er al verbetering in zicht is. En uiteraard heb ik zo meteen ruimte voor een spelletje. Ons spelletje moet je luisteren. Met een stem in het spel die nu voor de tweede keer meegaat. En dat betekent weer een prijs erbovenop.
1: Uit.
0: Maar eerst naar het Lammuseum in Lisse, want daar kun je sinds deze week kijken naar hele kleine kunstwerkjes. Denk aan een netje mandarijnen van 6 mm groot of een theezakje van een beetje vergelijkbare omvang. Bezoek je deze tentoonstelling, dan krijg je als bezoeker een loop mee om de kunstwerken te bekijken. Sietske van Zanten, directeur van het Lammuseum. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Rogier.
0: Hoewel die loop eigenlijk niet eens per se bedoeld is om de kunstwerken te bekijken, geloof ik, hè? Dat heeft een andere reden.
2: Nee, de loop, ja. Ik denk dat je met die loop naast de kunstwerken in het museum kijken, daarna ook weer anders naar de wereld om je heen kan kijken. Dus ook thuis of op andere plekken. Want dat is wat we altijd eigenlijk willen. Je aanzetten tot opnieuw kijken naar de dingen om je heen.
0: Ja, en je kunt hem ook gebruiken voor de speurtocht, heb ik begrepen. Die je in heel klein formaat ook meekrijgt.
2: Ja, klopt. Ja, die heb je ook nodig inderdaad om het boekje te kunnen lezen. Ja,
0: ik zeker, want ik ben 50 en ik heb overal een leesbril voor nodig tegenwoordig. Dus ik denk ook dat ik de kunstwerken met de loep moet gaan bekijken. Het zijn werken van Bianca van der Hulst-Seizenaar. En ik vroeg me vooral af, hoe maakt ze dat op zo'n klein formaat? Dat is toch niet te doen?
2: Nee, het is echt niet te doen. Ik heb zoveel bewondering en respect voor haar de afgelopen 1,5 jaar gekregen in de tijd dat zij dit project met ons aan is gegaan. Maar het is, zij is echt een uitvinder, want overal om haar heen zoekt ze naar materialen en naar spullen om alles maar zo na te maken op dat hele kleine detail. Mm-hmm. Want je kan niet zomaar iets alleen maar verkleinen. Want dan, dan klopt het bijvoorbeeld niet. Hè? Ze wilden een eierdoos maken. Maar als je dan een gewone eierdoos verpulvert en daar weer een kleine eierdoos van maken, dat wordt veel te grof. Dat werkt niet. Dus je moet dan echt op zoek naar nieuw materiaal. Maar het is ongelooflijk hoe ze dat doet.
0: Dus echt een zoektocht. Het is niet zo dat ze één materiaal heeft waar ze alles van kan maken. Bij alles gaat ze bedenken, hoe kan ik het beste imiteren?
2: Ja, ze is bijna meer uitvinder, denk ik, soms wel eens dan kunstenaar in hoe creatief zij is in het bedenken van oplossingen.
0: En hoe zet ze dat in elkaar dan? Want daar heb je dan toch ook een soort van instrument voor nodig, denk ik?
2: Ja, zij heeft denk ik hele goede ogen. Niet zoals die van ons beiden, geloof ik. Want ik heb ook echt bij alles een bril nodig. Maar ze heeft hele goede ogen en heeft hele secure, geen trilling in haar handen. Veel geduld, want ik moet zeggen, ik heb zelf in aanloop ook een keer een poging gedaan tot iets kleins maken. Om een heel klein appeltaartje te bakken. Nou, je moet daar heel veel geduld voor hebben. Meer dan voor een gewone formaat appeltaart, kan ik je vertellen.
0: Ja.
2: Dus zij heeft veel geduld. En wat ik wel heel leuk vind, is ze is niet alleen maar alles letterlijk aan het namaken wat ze in het museum heeft gezien, maar ze heeft echt een eigen interpretatie gegeven, waardoor je opnieuw naar de kunstwerken kijkt die in het museum te zien zijn. Dus het zijn extra verhalen en je kan daardoor nog veel meer dingen ontdekken.
0: Ja. Kun je een klein tipje van de sluier oplichten van zo'n extra verhaal zonder alles weg te geven?
2: Ja, een van de dingen is, ze heeft een mini ijskastje gemaakt en met alle producten daarin, zoals kaas en plakje spek voor ontbijtspek. Mm-hmm. En eigenlijk elk object wat in die ijskast staat verwijst weer naar andere dingen die in het museum te zien zijn. Onder andere de blikjes. Ik weet niet of je het nog kan herinneren, maar een paar jaar geleden is een liftmonteur bij ons een kunstwerk weggegooid. Ja. Wat handgeschilderde blikjes zijn. Nou, die staan dus ook in de ijskast van Bianca. Dus zo zitten er in al haar scènes eigenlijk die ze gemaakt heeft, allemaal verwijzingen naar de andere kunstwerken uit het museum.
0: Deze tentoonstelling is woensdag geopend en we kunnen hem tot en met 4 oktober gaan bekijken in het Lammuseum in Lisse. Dankjewel, Sietske.
2: Graag gedaan.
0: Fijne weekend. Dit is Tadej, The Sweetest Taboo.

0: De agenda.
1: Het is morgen proef de polderdag in de regio Zoeterwoude. Tussen 1 en 4 kun je onder meer op geitenboerderij het Geertje komen proeven, plukken, ontdekken en ervaren hoe rijk de natuur is. En zo maak je dan kennis met de wereld van voedsel, bodem en biodiversiteit. Alle activiteiten zijn helemaal gratis. Je kunt naar het voedselbos in het Geerpolderpark, het wildpluk-avonturenpad, de evolutietuin aan het Hazelland en het polderpad door het Prielenbos en de Geerpolder. Dit is heel veel MDR morgen op de Proef de Polderdag. Meer informatie kun je krijgen bij het Geertje. Bij Kunstpost in Den Haag kun je vanaf morgen naar een tentoonstelling over muzikant, kunstenaar en dichter Tino van Leeuwen. Hij maakt schilderijen die worden omschreven als een universum van kleur, ruimte en intuïtie. Nou, dat moet je zien, denk ik, om het te begrijpen. Je kunt je bezoek aan Kunstpost combineren met bijvoorbeeld een wandeling door die naoorlogse wijk. Die wordt gezien als een van de mooiste wederopbouwwijken van Nederland. Deze expositie is te bezoeken op donderdag en 2 keer per maand op zaterdag. Meer informatie bij Kunstpost in Mariahoeve in Den Haag. En de parkeerplaats van Van de Ende Racing Inn in Poldijk verandert morgen in een heuse Amerikaanse Valley. Daar is namelijk een bijeenkomst van liefhebbers van de Ford Mustang. Van 10 tot 5 kun je daar gratis langs. Er is een markt, er zijn kraampjes, miniaturen en allerlei andere dingen die eigenaren en liefhebbers van de Ford Mustang interessant zullen vinden. Ze verwachten in totaal 200 van die auto's van alle bouwjaren vanaf 1964. En er zijn ook allerlei soorten modellen te zien. Morgen van 10 tot 5 bij Van de Ende Racing Inn in Poeldijk.
2: De leukste uitjes voor Zuid-Holland.
3: Tot 12 uur uit.

0: The OJ's used to be my girl. Het is bijna 2:40. Tijd om eens te praten over het weer. Ik heb gisteren hele mooie nieuwe tuinmeubelen binnengekregen. Die ik had besteld. Met van die hele mooie kussens ook. En ja, je weet hoe dat gaat. Je bent dan hartstikke zuinig als je iets nieuws hebt. Dus het is nu voortdurend de vraag. Moet ik die kussens voor de zekerheid binnenleggen? Of kan ik die buiten laten liggen? Want je wil natuurlijk niet dat ze gelijk helemaal lelijk worden als het heel hard gaat regenen. Nou, misschien dat Margot Ribberink mij een beetje advies kan geven vandaag. Margot, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rogier. Nou, ik zou ze nog even binnenlaten. Want als ik even kijk naar de radar, het is nu nog droog, hoor. En ze hebben zelfs een streepje zon gezien vanochtend. Ja. Heel vroeg. Maar ja, de bewolking is inmiddels toegenomen. Ook de wind is aan het toenemen uit het zuidoosten. En dat duidt erop dat er weer een regengebied aan zit te komen. Mm. Nou, ik denk dat dat vanmiddag gaat komen. Maar het is waarschijnlijk vooral de middag. Dus zeg maar tussen 12 en 6. Valt er langdurig toch regen. Dus wat dat betreft eventjes nog geduld AUB. Want dat is dus vanmiddag zo. Daarvoor uit kan die temperatuur met een zuidoostelijke wind nog oplopen van de minimumtemperaturen waren rond een graadje of 12, 13... Mm-hmm. naar zo'n 18 tot 19 graden. Op zich is dat helemaal niet zo heel erg slecht. Bij een aantrekkende zuidelijke wind langs de kust wordt die toch vrij krachtig. Dus het gaat ook harder waaien. Maar vanavond dan wordt het ook wel weer droog en dan klaart het toch wel weer op. Dus dan zul je, na regen komt er ook weer zonneschijn.
0: Ja, en wat je ook merkt is dat we echt al in juni zitten. Hè? Want gisteren bijvoorbeeld was het droog. En dan is het ook gelijk eigenlijk een hele aangename dag. Zitten dat soort dagen nog in het vat de komende tijd?
1: Ja, zeker. Over het algemeen blijft het wisselvallig en is een stabiel zomerweertype nog niet in zicht met hogere temperaturen. Maar je moet gewoon de dag of de dagdelen eruit pikken. Ja. En dus vanmiddag regen. Vanavond is het even droog. Vannacht gaat het vooral in het westen weer regenen. En wat er vannacht gebeurt is dat het heel hard gaat waaien langs de kust, windkracht 7. Want dat regengebied hoort bij een depressie, ligt nu nog boven de Ierse Zee, schuift naar de Noordzee. En daaromheen gaat het even flink waaien met het hoogtepunt van de wind de komende nacht. En morgenochtend, als we wakker worden, waait het ook nog flink, hoor. Uit het zuidwesten, een windkracht 5 tot 6 langs de kust. Dus het is nog niet heel aangenaam. Maar de meeste regen is dan alweer weg. Wel hebben we morgenochtend nog met restbewolking te maken. En dan, Rogier, dan wordt het rustiger. En in de loop van de ochtend komt de zon tevoorschijn. En dan kun jij het beste die tuinmeubelen weer buiten zetten.
0: Juist.
1: Met temperaturen, die zijn niet zo hoog, hoor. Morgen 18 graden, dus een graadje lager dan vandaag. Maar als de zon erbij komt en het is een overwegend droge dag, dan denk ik dat we zo'n meevallende de dag wel te pakken hebben morgen.
0: Kijk, nou, daar gaan we ervan genieten. En na het weekend, wat kun je daar vast over zeggen?
1: Ja, ik heb je net al verklapt. Echt stabiel zomerweer zit er niet aan te komen. Dus het blijft wisselvallig. Maar ja, er zitten wat betere dagen tussen en wat slechtere dagen. Wat ik zo nu kan zien is dat maandag een enkele bui valt. Mm-hmm. Met ook daarbij wat zon en temperaturen die weer naar 20, 21 graden gaan. Maar dan volgt er weer een dip op dinsdag en woensdag. Dan gaan we naar 16, 17 graden. Nou, dat is echt wel onder de norm. En dan gaan er ook flinke buien vallen met onweer. Oh, ja. Dus wat dat betreft is het nog niet zover dat we juichend de zomerstoelen en de tafel buiten kunnen laten staan.
0: Beetje oud-Hollands zomerweer eigenlijk, hè? Dat herinner ik me van vroeger van de vakanties op de Veluwe, dan op de camping, weet je wel. De ene dag was je lekker buiten en dan was geen de zon en dan kon het de volgende dag weer heel hard regenen. En dan zat je elke dag een beetje.
1: Ja, nou, zo is het ook. En kijk, dat warme zomerweer, dat komt er vast nog wel aan. In de tweede helft van juni en juli geven modellen aan dat echt dan de warmte gaat binnenkomen met de zuidelijke aanvoeren. Dus wat dat betreft is dit weertype eigenlijk ook best lekker. Want het is nog lekker weer om van alles bij te doen natuurlijk als het droog is.
0: Ja.
1: En die buien, die zijn natuurlijk super voor de natuur en voor onze tuintjes.
0: De tuintjes zijn er blij mee. Dankjewel, Margot.
1: Graag gedaan.
0: Hier zijn de Bengals. Manic Monday.

0: De Bengals, Manning Monday. Het is tijd voor het spelletje. Moet je luisteren. Je hoorde het net al van Ronald. Er is een stem in het spel en die is al een paar keer meegegaan. Dus het prijzenpakket heeft zich al behoorlijk opgestapeld. Dat is nu een ADO-sjaal. Twee kaarten voor de Queen Musical We Will Rock You. Daar wordt om gevochten hier bij ons op Radio West. De Omroep West sokken en de cadeaubon van Taal Taal voor €300. Waarmee je een vreemde taal mag leren. Dat hele pakket zou je in één keer kunnen winnen als je me kunt vertellen van wie de stem is. Van wie we nu een heel klein snippertje laten horen.
1: Moet je luisteren.
2: Dan ben je in het veld, dus...
1: Moet je luisteren.
0: Ja, dat is wel heel kort. Ik ga hem zo meteen nog wel een keer draaien, hoor. Maar ik kan vast vertellen dat het niet Estefana Polman is. Dat is het enige foute antwoord dat tot nu toe is gegeven. Van wie is die stem dan wel? Op 070-390-5454. 070-390-5454. Spits je oren nog een keer, want hier komt hij wederom.
1: Moet je luisteren.
2: Dan ben je in het veld, dus...
1: Moet je luisteren.
0: Ik ben benieuwd. 070-390-5454. Wie zijn de cats? Sure, he's a cat.

0: The cat, sure, he's a cat. We gaan eens eventjes kijken. Het was een beetje hectisch, want jullie belden allemaal wel, maar jullie belden allemaal een beetje aan de late kant voor het spelletje. Dus ik was nog aan de telefoon met luisteraars. Maar we hebben er drie die het gaan proberen in het spelletje Moet je luisteren. Marga was de laatste die ik opnam. Marga, blijf hangen, want je zit erbij. Het spelletje Moet je luisteren. We willen weten van wie deze stem is.
1: Moet je luisteren?
2: Dan ben je in het veld, dus...
1: Moet je luisteren.
0: Ja, wie zou dit nou kunnen zijn? We weten in ieder geval dat het niet Estefana Polman is, want dat antwoord is gegeven. De prijzenlijst is toch behoorlijk indrukwekkend. De Omroep West ADO Sjaal, 2 kaarten voor de Queen Musical We Will Rock You, de Omroep West sokken en de cadeaubon van Taaltaal ter waarde van €300. Dat hele pakket zou naar je toe kunnen komen als je een goed antwoord kunt geven. En de eerste die het mag gaan proberen, dat is Gineke. Goedemorgen, Gineke.
3: Goedemorgen.
0: Uit Rijswijk, hè?
3: Ja, uitreizen. Ja, dat klopt.
0: Ja, nou mooi. Heb je hem al eerder gehoord, de stem, of hoorde je hem nu voor het eerst?
3: Nee, volgens mij heb ik hem van de week ook al, of vorige week ook al gehoord. Ja. Zo van, ja, wel in het veld en zo over in het veld. Maar...
0: Ja, ja, precies. En waar ging jouw eerste gedachte dan naar uit?
3: Moet ik het al zeggen? De...
0: Nou, je mag het al zeggen. Ja hoor.
3: Ja, nou, Asma Lala.
0: Moet je me even helpen?
3: De Tweede Kamerlid, die had toen gezegd van... zat in de partij. Ja, en die wilde dus meer in het veld zijn.
0: Oh.
3: Had ik vorige keer ergens gelezen. Dus ik dacht, nou, misschien vandaag...
0: Ja, dat vind ik... Dat vind ik een hele slimme... Je bent er echt over na aan denken. Zij is toch die politica die ook gesolliciteerd had als burgemeester van Delft en Tilburg. En het was toen uitgelekt, hè?
3: Ja,
0: precies. Ja, dat was eigenlijk de reden dat zij in het nieuws was, dat haar kandidaatschap was uitgelekt. Wat helemaal niet natuurlijk de bedoeling is. Esma Lala van Pro tegenwoordig. Hè? Ja, dan weet ik wie je bedoelt. We gaan eens even kijken of zij ook degene is die bij de stem hoort.
1: Fout.
3: Oké, okay, nou, ja, jammer.
0: Maar je hebt er wel over nagedacht, Gineke. Ja. Dat vind ik wel, wel heel leuk. Dankjewel voor het bellen.
3: Oké, goed.
0: Okay.
3: Ja, fijne dag.
0: Dag. En ik zeg altijd als tip, laat je niet te veel afleiden door wat er gezegd wordt. Want soms dan pak ik ook expres een fragment wat werkelijk totaal niet te maken heeft met de persoon. Het gaat om de klank van de stem. Herkennen we de klank van de stem? Nou, die vraag die stel ik ook aan Yvonne. Dat is de tweede kandidaat. Goedemorgen, Yvonne.
4: Goedemorgen.
0: Ja, hoe zit dat bij jou? Is het een twijfelaartje of had je gelijk het idee van, nou, dit zou wel eens goed kunnen?
4: Nou, ik hoorde hem inderdaad en mijn man ook. Hij zei, volgens mij weet ik het. Ik ga gauw bellen. Dus ik, wij dachten eigenlijk Astrid Kersenbaum. Dus toen zei hij tegen mij, toen ging ik nog een keer denken. Ik, ja, daar lijkt er wel heel veel op.
0: Astrid Kersenbaum.
4: Ik hoop dat het goed is. Ja.
0: Ja, ja, goede nieuwslezeres. Aardige collega volgens mij ook. Hè. Ik ken haar niet, maar de collega met wie ik aan de andere kant van de lijn zit nu, de technicus, kent haar wel, toch?
4: Okay.
0: Ja, ja, zegt hij. Hele leuke, aardige vrouw. Zit er nou één prijs bij waarvan je zegt van, goh, daar ga ik voor?
4: Nou, die tickets voor de musical van Queen zou toch wel heel erg leuk zijn.
0: Die zijn populair, hè? Ja, daar hebben we echt daar is veel om gebeld de afgelopen week. En ik zou het je heel erg gunnen. Je zou dan daarna, als je wint, ook nog erbij krijgen de Omroep West ADO Sjaal, de Omroep West sokken en de cadeaubon van Taaltaal. Mocht je een vreemde taal willen leren, anders kan je die aan iemand cadeau geven natuurlijk. We gaan eens even kijken naar die jury of het Astrid Kersenbaum is.
1: Fout.
0: Helaas. Maar, je moet het wel een beetje in deze hoek zoeken. Dat zeg ik dan wel. En daarmee help ik dan Marga, dat is de volgende kandidaat uit Alphen. Ja, die help ik dan eigenlijk een klein beetje. Die heeft dan eigenlijk misschien wel het geluk, zou je kunnen zeggen, dat ze als derde kandidaat is. Dankjewel, Yvonne, voor je deelname. En tot de volgende keer.
4: Graag gedaan, geluk voor de volgende.
0: Oké, fijn weekend.
4: Zelfde, dag.
0: Marga, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Uit het mooie Alphen aan de Rijn.
5: Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Ja.
0: Ga je daar nog wat leuks doen in Alphen dit weekend?
5: Nee, ik ga naar de markt. Ik ga boodschappen met de hond wandelen.
0: Oh, lekker. Ja, dat is het fijne aan een hond. Hè. Je hebt altijd een excuus voor jezelf om de deur uit te gaan. Anders doe je dat misschien niet zo heel snel.
5: Dat is
0: wel
5: helemaal leuk.
0: Ja, precies. Wat voor hond heb je?
5: Een
0: Ierse setter. Oh, Marga, de vraag is van onze collega van de techniek. Zou je je telefoon even van de speaker af kunnen halen? Want daardoor kunnen we je heel slecht verstaan.
5: Zou beter?
0: Ah, dat is veel beter. Ja, nu horen we je. En we waren gebleven bij de eerste setter. Hoe heet die?
5: Flynn.
0: Flynn. Oké, en moet je me even helpen? De eerste setter, hebben die van die hangen horen?
5: Ja, dat klopt. Oh, dat is rood, hè?
0: Ja, dan zie ik ze voor me. Ja, dat zijn hele leuke honden. Aan jou de vraag, Marga. Van wie denk jij dat die stem is? We hebben dus, we weten dus dat het niet Estefana Polman is. Dan hebben we Esma Lala en dan hadden we Astrid Kersenboom. En ik gaf daar nog een aanwijzing bij Astrid Kersenboom. Heb je daar wat aan die aanwijzing? Of heb ik je nu alleen maar meer in verwarring gebracht?
4: Ja, nou, ik had Sarina Wiegman, maar ik denk dat dat niet goed is nu na jouw aanwijzing net.
0: Oh ja, dat zou wel eens kunnen. Ja, vanwege in het veld, Sarina Wiegman, natuurlijk voetbal. Op zich is dat helemaal geen onlogische gedachte. We gaan eens even kijken. Is het
1: jammer, Sarina? Dat antwoord is fout.
0: Nou ja, je voelde hem al, hè, Marga?
4: Oké, ik ga verder zoeken.
0: Oké, nou, veel plezier met wandelen met de hond vandaag.
4: Ja, bedankt. Fijne dag. Dag.
0: Zometeen gaat hij iets door. Zometeen na 12 uur zit hier Jeroen Latijnhouwers en die speelt een nieuwe editie van het spelletje Moet je luisteren met misschien wel een aanwijzing. Wie weet. Dit is Duncan Lawrence, Skyboy.

0: Duncan Lawrence, Skyboy.
1: De agenda.
0: Het is weer slootjesdag in het Zuiderpark in Den Haag morgen. Dat is een heel leuk evenement voor kinderen van 4 tot 12 met hun ouders of grootouders. En ze gaan daarbij met een schepnetje door het water. Dat wordt uitgeschud boven een bak en dan kijken wat erin zit. Wat je ontdekt, wat er kriebelt. Aan de hand van een zoekkaart kun je daarna nog gaan uitzoeken wat het is. En zo leer je van alles over onze onderwaterwereld. Dit is morgen van 11 tot 4 in het Zuiderpark. En meer informatie bij het IVN in Den Haag. Het Hipfest is er aankomende vrijdag weer in de Keizerstraat in Scheveningen. En dat is een muziekfestival dat niet doet aan gepolijste pop, maar een ontdekkingsreis is langs acts met een heel eigen geluid. Rondom de Oude Kerk staan twee buitenpodia en er zijn optredens in de concertzaal van Podium aan Zee. In totaal zijn er 13 nationale en internationale acts, van rauwe gitaarrock en indie tot afro-groove en elektronica. De toegang van dit festival is helemaal gratis. Ze beginnen vrijdagmiddag rond 17:30 en ze gaan dan door tot 2:00 in de nacht. Galleria heet een nieuwe tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Of eigenlijk zijn het 12 kleine tentoonstellingen onder één dak. Je dwaalt hierin van ruimte naar ruimte en van tijd naar tijd. En zo kom je kunst, erfgoed en archeologie tegen in allerlei gedaantes. Elk met een eigen invalshoek en verhaal. En het gaat over de archeologische vondsten in Palmyra, over schilderingen uit de middeleeuwen, een Egyptisch labyrint en over kleding uit allerlei tijden. En dat is allemaal in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden vanaf aankomende donderdag.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

Paul McCartney, Listen to what a man said. 7:07. Zometeen in het tweede uur van Uit gaan we naar Leiden, waar vanavond de musea de deuren openen tot middernacht tijdens de nieuwe editie van de Leidse Museumnacht. Nu tot aan het nieuws Paul McCartney. Nee, die hebben we net gehad. Nee, nu tot aan het nieuws Douwe, Bob en Mo. Nog even blijven.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Dijksman in Katwijk.
7: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
8: In Hillegom is het 14 graden, in Delft 15. Vandaag over het algemeen bewolkt, later in de middag wat regen.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben Paul van der Lucht met het belangrijkste regionieuws. Op een aantal plekken bij ons in de regio zijn vannacht auto's in brand gevlogen. Ook een scooter ging in vlammen op. De brandweer moest aan het werk in Voorburg, Zoetermeer, Voorschoten en Den Haag. De politie doet onderzoek. Er wordt steeds meer geklaagd over de vuilnisoverlast op de Haagse markt. Zowel marktkooplui als bezoekers vinden dat het met de rotzooi, de spuiga,

0: uitloopt. Eén grote pleurensooi, merkt iemand op. De ondergrondse containers worden dagelijks geleegd als dat nodig is, zegt de gemeente, die verder spreekt van een hardnekkig probleem. De bekende modewinkel Elite aan de Frederik Hendriklaan in Den Haag gaat eind van het jaar dicht. De eigenaren Bert en Nelleke Spijksma gaan met pensioen. Een opvolger is er niet. Tot zover de regio-hoofdpunten, dan nu het overige nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Na de reclame, meer muziek bij Radio West. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
2: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
3: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
4: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
6: De hete zomer, Crayon rolluiken.
7: Geluidsoverlast?
6: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Crayon rolluiken.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Voor half uur uit.

0: Shout, het is 8:08. Twee keer per jaar kun je in onze regio in de avonduren musea bezoeken. In het najaar is dat in Den Haag en in het voorjaar in Leiden. En daar is dat dus vanavond weer. Je staat er versteld van hoeveel musea Leiden eigenlijk heeft. Daar ga je zo meteen meer over horen. De bedoeling van die museumnacht is om een zo breed mogelijk publiek naar de musea te trekken. Dus niet alleen maar van die kakkers. Nou, over kakkers gesproken, cabaretier Daniel Arends kent ze. Die groeide op tussen de kakkers en zijn mening over de groep is niet mals. Dat ga je zo meteen horen. En nog vier keer tot aan de zomerstop is haar adres onbekend hier op Radio West. Ik blik zo meteen weer vooruit met presentator Ron Kats.
1: Het boek van de week.
0: Ja, deze week werd bekend dat schrijfster Lieke Marsman is overleden. Wrang is dat vandaag haar laatste boek verschijnt. Daar is ze zelf dus niet meer bij. Marijn de Koeier van boekhandel Douwers in Den Haag wil het graag over dit boek hebben. Marijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Voor wie jij niet kende, wat voor schrijfster was Lieke Marsman?
2: Lieke Marsman was dichter, voormalig dichteres vaderlands. Mm-hmm. Schrijver ook van romans. En ze was vooral heel erg openhartig. Daarin ook over haar ziekte. Ze had een zeldzame vorm van kanker. En ze was er heel openhartig over. Een van de bundels is ook de volgende scan. Duurt nog 5 minuten. Mm-hmm. Een prachtige stem inderdaad. Een prachtige manier waarop zij dat kon verwoorden inderdaad. Over wat er gebeurde.
0: En is het puur toeval dat dit boek een paar dagen na haar dood verschijnt?
2: Nee, dit boek stond al aangekondigd voor nu. Ik weet niet precies of dat uitgeverij daar nog iets in heeft geschoven. Dat durf ik niet te zeggen.
0: Nee.
2: Maar ja, het is natuurlijk wel heel typisch dat het 2 dagen na haar overlijden inderdaad in de winkel ligt.
0: Ja, de titel is De Dichter en de Duivel. Een roman volgens mij, hè? Waar gaat die over?
2: Ja, het is eigenlijk het is heel erg gebaseerd op de Goddelijke Komedie van Dante. En dan vooral het gedeelte De Hel. Mm-hmm. De dichter ontdekt in haar kelder een ruimte naar beneden. En ze daalt dus af in de hel. En zoals bij Dante krijgt dan metgezellen die haar begeleiden daardoor. En in dit geval is bijvoorbeeld de eerste is Dick Schoof die haar meeneemt. ze ontmoet ook nog gek Gerrit Salm. Ja. En zo gaat ze dus door de hel. En dan in de hel, wat komt ze er allemaal tegen? Ja, er komt ze alles tegen uit de moderne tijd. Influencers, opiniemakers, columnisten, politici. Ze beschrijft dus eigenlijk haar blik inderdaad op Nederland. Nu, ik bedoel, het is een enorme satire. Het is heel erg satirisch. Het is heel erg scherp. Mm-hmm. En het is fantastisch mooi geschreven.
0: En ik kan me zo voorstellen, als je bijvoorbeeld influencer bent en je leest dit boek, dat je je dan toch wel een beetje aangevallen of aangesproken voelt. Of valt het wel mee?
2: Nee hoor. Er zullen zich een aantal mensen behoorlijk aangesproken voelen in dit boek.
0: Ja,
2: absoluut.
0: Nee. Ja, nou, dat is de vrijheid van een schrijver. De Dichter en de Duivel dus, het laatste boek van Lieke Marsman. Ja, en als ik het zo hoor, ontzettend jammer dat er niet meer aan zit te komen. Of er moet nog eens een keer iets uit een laadje tevoorschijn komen wat niet gepubliceerd is nog. Maar we gaan even vanuit dat dit dus haar laatste roman is. Dankjewel, Marijn.
2: Graag gedaan.
0: Een fijn weekend. Dit is Phil Collins, Another Day in Paradise.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise.
1: De agenda.
0: De Julianakerk in Den Haag bestaat 100 jaar en dat vieren ze met een hele feestweek. Er is twee keer reden tot feest, want die kerk heet sinds 10 jaar Juliana Plaza en het is een soort ontmoetingsplek. Een 10-jarig bestaan wordt dus ook gevierd van de Plaza. Er is muziek, eten, er zijn ontmoetingen. Je kunt naar een tentoonstelling over de wijk. Er zijn ontmoetingsmomentjes tussen ouderen en jongeren. En alles is gratis. Dat is in de Julianakerk ofwel Juliana Plaza in Transvaal in Den Haag. Vanaf morgen tot en met volgende week zaterdag. Het moet je ding zijn, maar het is morgen de open dag van het natuurisme. En dat wordt onder meer gevierd op natuuristenkampeerterrein De Bessenhof in Reewijk. Een heel mooi groen terrein met een zwembad, een sauna, zonneweide. En je kunt vanaf daar ook mooie fietstochten maken. Ik denk dat je misschien wel even iets moet aantrekken als je de camping verlaat op de fiets. Maar op de camping zelf is dus de open dag. Morgen van 10 tot 3. Vrijwilligers leiden je rond en zo vieren ze daar in Reewijk de open dag van het natuurisme. Er komen asielzoekers in het leegstaande gebouw van het Rode Kruis ziekenhuis in Den Haag. En het is logisch dat iedereen daar iets van vindt. De een is fel tegen, de ander heet de asielzoekers van harte welkom. En dan zit er ook nog van alles tussenin. Al die meningen komen langs in de theatervoorstelling Room Service van de firma MES. Die wordt gespeeld in dat gebouw, dus echt in het gesloten ziekenhuis. En dat laat alle kanten van de asielcrisis zien. Dit stuk kun je bekijken tot en met 27 juni. Meer informatie op de website van de firma MES.
2: Tot 12 uur uit. Muziek.

0: Vincent Edwards, thanks. Ik denk dat de gemeente Wassenaar statistisch gezien het hoogste percentage kakkers heeft van heel onze regio. En dan dringt zich er ook de vraag op, wat is nou eigenlijk een kakker? Wanneer ben je er een? Die vraag wordt vanochtend beantwoord door cabaretier Daniel Arends. En hij heeft recht van spreken, want hij groeide op in het Gooi. Dus ja, dan weet je wel waar je het over hebt.
1: Dat zijn mensen die hebben in principe alles wat hun hartje begeert, maar die doen alsof ze tekort komen. Die doen alsof ze in het nauw zitten. Ik heb het niet over die oude jongens met zo'n groot huis en zo'n grote auto. Dat is gewoon allemaal te laat. Maar ik heb het over die jonge jongens, weet je wel. Met zo'n stropdasje en zo'n jasje die bij zo'n sociëteit zitten. Dat soort jongens. Dat lijkt een hele onschuldige groep. Maar dat is de gevaarlijkste groep die wij nu hebben. Dat is de groep die later, als ze volwassen zijn, gaan zij zinnen uitspreken als... sorry mevrouw, u heeft waarschijnlijk kanker. De uitslag komt volgende week pas binnen. Dan ben ik zelf skiën in Colorado. Ik kom wel weer terug, maar ja, dan bent u er waarschijnlijk niet meer. Lopen we elkaar net mis. Dat soort gevaarlijke jongens. Met de gevaarlijke combinatie van een goed stel hersens en slechte bedoelingen. Dat soort jongens. Ik heb het over Reinoud Oerlemans, Winston Gersanovic, John de Mol en Joop van den Ende. Het soort jongens dat broodjes bakt voor andere mensen die ze zelf voor geen goud zouden vreten. En u denkt nu, maar wat weet jij nou van kakkers? Maar ik ben opgegroeid in het Gooi, snap je? En u denkt op uw beurt nu natuurlijk ook weer van... ben je opgegroeid in het Gooi? Wat interessant, dat moet een heel warm gedeelte in het Gooi geweest zijn... aangezien je hele hoofd helemaal bruin is en zo. Maar, u kent mij natuurlijk niet... maar ik ben ooit aangeschaft door twee witte mensen die... die mij met heel veel liefde hebben opgevoed. Maar mijn vader is een kakker, mijn moeder is een kakker... en mijn vrienden van vroeger zijn ook allemaal kakkers. Mijn vader vertoont ook echt nog fout kakgedrag, weet je wel, op straat. En dan komt er een zwerf naar ons toe en die zegt dan... heeft u een euro voor mij? En dan zegt mijn vader van... nee, voor jou niet, achter jou wel. En dan gaat die zwerf, die gaat zo achter zich kijken en dan zegt hij, nee, ik zei zo achter je. En dan gaat hij zo rondjes, zo. En als hij duizelig is, dan slaat mijn vader hem met een gouden stok. Met robijnen erin en zo. Die heeft. En, bij deze distancieer ik mij heel graag van het gedrag van mijn vader. Ik geloof namelijk dat als iemand jou om een euro vraagt, dan geef jij die euro. Ik heb geen reden waarom ik dat vind, maar dat voel ik diep van binnen. Als iemand jou om een euro vraagt, geef jij die euro. En al mijn vrienden van vroeger, daar spreek ik ook echt nog kaks mee als we elkaar tegenkomen. Maar het echte kak, hè? Niet het kak wat u kent van tv, maar het echte onverstaanbare hardcore Gooise kak. Snap je? Soms wordt een accent zo bekakt dat het hele mechaniek van je bek het helemaal niet meer aan kan.
2: Ik had laatst wel zeker zo. En toen ging zo kak. En toen was ik zo met mijn nieuwe polopaard. Was ik zo in de heuvels, zo galoppende pop. Zo. En toen viel ik neder. Viel ik van mijn polopaard neder. En toen stond ik op. En toen was ik hier. Had ik allemaal caviar. En hier. Niet.

0: In White Tees. Hey there, Delilah. 2:58 is het. Je kunt vanavond in Leiden weer op ontdekkingstocht. Op zoek naar kunstschatten, naar erfgoed en historie tijdens de Leidse Museumnacht. Als ik goed heb geteld, zijn het 17 locaties waar je terecht kunt. Musea en andere culturele instellingen. En ik ga het erover hebben met Dirk van der Bos van de organisatie. Dirk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het leuke vind ik, het is een traditie in Leiden dat het altijd studenten zijn die de organisatie van die museumnacht op zich nemen. Dus ja, dat betekent dat het voor jullie allemaal een hele nieuwe ervaring is eigenlijk.
1: Ja, ja, klopt. Het is vanuit Quintus wordt het georganiseerd. Mm-hmm. We zijn een groep van 16 man. En elk jaar is er een hele groep nieuwe mensen die zich een heel jaar lang inzetten om dit te laten gebeuren. Dus het is voor ons een hele grote ontknoping.
0: Ja, en hoe begin je dan? Ga je dan eerst bij al die musea langs om kennis met ze te maken of praten met wat ze kunnen bieden? Of hoe ga je te werk?
1: We hebben allemaal toegewezen functies. Dus ik ben zelf van de PR, mm-hmm. Vandaar dat ik hier zit.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook 7 programmeurs. En die programmeurs krijgen allemaal een museum toegewezen.

0: En wat hun taak dus is, is om naast de gewone tentoonstelling van dat museum ook een heel programma samen te stellen met allerlei verschillende acts. En je krijgt van je voorganger een draaiboek. Maar goed, het is elke keer weer een beetje het wiel opnieuw uitvinden. Ja. Maar dat maakt het juist heel erg leuk.
1: En het is inderdaad, je zei het al, meer dan alleen maar een museum bezoeken. Want overal gebeuren toch bijzondere dingen. Wat voor locaties kunnen we terecht eigenlijk vanavond?
0: Er zijn 13 locaties uit mijn hoofd. Mm-hmm. Ik denk eigenlijk elk groot museum in Leiden doet mee. Ik denk aan de Hortus, het RMO, het Wereldmuseum, de Lakenhal, maar ook kleinere locaties. Dit jaar doet ook de Pieterskerk mee. Daar kun je naar een Silent Dixo. Maar ook het Pilgrim Museum. Echt van groot naar klein. En er is voor ieder wel wat wils.
1: Ongelooflijk hoeveel musea Leiden heeft. Die stad is rijk bedeeld, hè, wat dat betreft.
0: Ja, het is echt bizar. Maar ik vind het daarom ook zo vet om aan zo'n groot cultureel Leidsproject mee te mogen werken. Zeker als student. Om zo ook je steentje bij te dragen aan de stad.
1: Kun je wat voorbeelden geven? Wat kunnen we zo meemaken vanavond?
0: Er is over het algemeen vaak veel muziek. Zo speelt bijvoorbeeld Head First bij de Hortus, buiten. Het is een beetje, ze omschrijven zichzelf als een 60s sound met een 90s rock. Mm-hmm. Het is eigenlijk een beetje zo'n klassieke Engelse rockband. Ze zijn net op tour geweest in Engeland, dus dat is zeker leuk. Je kunt ook bij Boerhaven naar de Leugen Lounge. Dat is een meneer die onder begeleiding van muziek waarheden en onwaarheden vertelt over het ontstaan van het heelal. En hij daagt je uit om de twijfelachtigheid die het met zich meebrengt te ontarmen. En het dus niet op je telefoon op te zoeken. Wat wel heel erg interessant is om dat in een wetenschapsmuseum te doen.
1: Ja.
0: Je kunt dit jaar ook van je eigen urine zeep maken bij de Lakenhal.
1: Oh.
0: Dit is een artiest, Arthur Guimot. En hij probeert mensen te laten nadenken over de wegwerpmaatschappij waar we in leven. Zeker omdat urine vroeger heel erg veel werd gebruikt om juist dingen schoon te maken. De Romeinen wasten gewoon hun kleding in urine.
1: Ah.
0: Vanwege de ammoniak.
1: Ja.
0: En zo probeert hij dus de mensen die daar meedoen een beetje na te laten denken van, goh, wat gooi ik eigenlijk allemaal weg? En hoe bruikbaar is het stiekem wel nog?
1: Ja.
0: Zeker met iets als urine, wat wij allemaal als heel vies beschouwen.
1: Ja, precies. Nou, sowieso leer je ook nog wat van de museumnacht.
0: Zeker.
1: In Den Haag hebben we ook een museumnacht. Alleen het punt daar is dat alle musea ver uit elkaar liggen. Dus dat mensen eigenlijk met bussen soms ook vervoerd moeten worden van A naar B. Dat is in Leiden denk ik niet nodig, hè?
0: Nee. Het Rapenburg wordt afgezet. Dat wordt omgedoopt tot het nachtpad. Er worden overal lichtjes opgehangen. Er zijn kraampjes. En het voordeel van Leiden is natuurlijk dat alles te lopen is. En zeker de grote musea. Dus even nadenken, het RMO, de Hortus, de Sterrenwacht, het Academiegebouw. Daar zit Naturalis dit jaar.
1: Ja.
0: Dat is allemaal op loopafstand. Maar goed, ik denk de verste afstand die je kan lopen op deze avond is een kwartier.
1: Kijk,
0: dan pak je de twee uiterste.
1: Ja, precies. Nou, dat is wel weer handig. Mensen kunnen een kaartje kopen. Is dat per locatie of is het één kaartje voor het totale programma?
0: Je koopt een. Het makkelijkste om het te zien als een paspartoutpas. Je koopt één kaartje, krijg je een polsbandje en dan kan je dus bij al die locaties die meedoen, kun je naar binnen. Er is ook een terugkomactie. Dus als je je polsbandje omhoudt, kun je tot 5 juli bij een aantal van de musea weer gratis naar binnen.
1: Oh ja.
0: Heb een hoofd doen, RMO, Lakenhal, Molenmuseum De Valk, Wereldmuseum, nog een paar. Die doen allemaal mee.
1: Ja.
0: Dus je koopt niet alleen een kaartje voor de avond zelf, maar je koopt ook nog een toekomstig museumbezoek.
1: Ja, nee, en dat is ook wel logisch, want ik kan me voorstellen hoe het gaat. Je wil op heel veel plekken wil je toch even rondkijken. Je neemt niet echt de tijd, je hebt niet echt de rust om het museum zelf uitgebreid te gaan bekijken. Dus
0: nee,
1: dat kan dan hier mooi. Vanavond dus, hoe laat gaan jullie van start?
0: Om 8:00 is de openingsceremonie op de Beestenmarkt. Dus er zal een bandje spelen, toespraakje. En vanaf daar is het alles opgebouwd en kun je je eigen pad gaan zoeken.
1: En op museumnachtleiden.nl, daar kunnen luisteraars alle informatie nog terugvinden. Dankjewel, Dirk.
0: Zeker.
1: Maak er een hele mooie avond van.
0: Dank u wel. Heel erg bedankt. Leuk dat je even spreken.
1: Dit is de Electric Light Orchestra. Shine a Little Love.

0: De agenda.
1: De auto- en motoclub de Skymasters organiseert vanmiddag weer een puzzelrit in de omgeving van Nieuwekerk aan de IJssel. Een rit van 38 kilometer waarbij je aan de hand van opdrachten en raadsels je weg moet zien te vinden. Bij de rit van vandaag mag iedereen meedoen, dus je hoeft geen lid te zijn van de Skymasters. En ze doen ook nog een loting na afloop. Inschrijven kan straks tussen 1 en half 2 aan het kleine Hitland 2 in Nieuwekerk. En vanaf 1:15 wordt er dan gestart. Meer informatie op de website skymasters.nl. Het theaterfestival Delft Fringe is er weer, tot en met dit weekend. Op meer dan 30 locaties in Delft zijn kleine voorstellingen op bijzondere plekken. Van een 17e-eeuwse molen tot een historische kerk. Bij Delft Fringe kan alles dienst doen als podium. 23 gezelschappen of acts brengen cabaret, dans, familietheater, muziek en van alles ertussenin. 10 voorstellingen zijn helemaal nieuw en zijn dus nooit eerder te zien geweest. Op de website Delft Fringe Festival is meer informatie. Den Haag is deze week weer een pop-up openluchtmuseum met het evenement Blow op Jabali. Dat zijn die grote opblaasbare kunstwerken. Het is een jubileumeditie, want ze bestaan 5 jaar. Rondom het Lange Voorhout en de Hofvijver liggen die kunstwerken, 20 in totaal, en ze geven de stad een heel andere aanblik. Denk aan grote kleurrijke cilinders, een enorme gele donut en een grote paarse krul. Deze kunstwerken zijn te zien tot en met 21 juni in het Museumkwartier in Den Haag.
0: Uit.

0: UB40, Here I Am.
1: Adres onbekend.
2: Elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
0: Nog 4 keer is adres onbekend er tot aan de zomerstop. En dan, ja, na die zomerstop, dan breken echt de laatste 4 maanden aan. Dat vind ik toch een pijnlijk... Nou, daar wil ik eigenlijk nog even niet aan denken. We gaan eventjes op de korte termijn nu zitten, denk ik. Lucas, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. En wij werken voorzichtig ook aan een plannetje om ons ergens onszelf te behouden. En iedereen en al die verhalen. Anders is er geen één plek meer in Nederland waar je met je zoektocht terecht kan op grote schaal. Wij zijn de laatste der zoektochten. Dus.
0: Ja.
3: Maar goed, wat wij wel merken is dat heel veel mensen, net als jij, denken... oei, als het vak niet meer er is, dan moet ik er nu zijn. Dus we krijgen ineens heel veel mensen die bijvoorbeeld hun vader zoeken... of mensen die al jaren denken, dit is een mysterie, laat ik het oplossen. Nou, zo hebben we er hierheen een mysterie in een trouwalbum. Al jaren wordt er gebladerd door Frauke in haar trouwalbum... en dan ziet ze een vrouw staan op verschillende foto's. En ze weet maar niet wie dat is. Ze hebben die mevrouw nog nooit gesproken. Dus wat doet iemand dan op je bruiloft? Ze zijn naar stiefmoeder gegaan en die zegt alleen maar... oh ja, dat is een nichtje. Ze was toen 32, 50 jaar geleden. Wij weten inmiddels dat dat nichtje Geraldine Stoof heet.
0: Ja.
3: Dat ze in Den Haag woont of woonde. En er is toch een soort mysterie waarom die nou op de bruiloft aanwezig is geweest. Dus als Geraldine Stoof dit hoort, misschien is het wel heel eenvoudig. Misschien wilde je eens een keer bij een mooie bruiloft ver in de familie zijn.
0: Ja.
3: Misschien was er meer aan de hand. Maar dan willen we het wel weten. Ze moet dus een nicht zijn, denken wij. Elisabeth Stoof van een vrouwke. En ze zou getrouwd zijn of zijn geweest met een Dirk de Wal.
0: Geraldine Stoof, dus dat is de naam die we allemaal moeten onthouden. Vraag het rond.
3: Ja, en dan hebben we Jannie uit Den Haag. En die zegt, ja, mijn eerste verkering is pijnlijk ten einde ooit gekomen met Tonnie van Beveren. Het duurde een half jaar. Ze zegt, maar het voelde dan toch wel als langer. Want ik denk eraan alsof we heel lang iets gehad hebben.
0: Mm.
3: Zij was 15, hij was iets ouder. Dat was ook het probleem. Ze moest het uitmaken. Zij is zelf gaan zoeken. Komt hem tegen, een Tonnie van Beveren, bij een biljartvereniging in Zierikzee. Weet niet of dat hem is. Hij moet 75 jaar oud zijn. Een lange, dunne man. En ze komt een foto van hem tegen en denkt dat hij muziekrecensent is geworden. Kent iemand? Een Tonnie van Beveren. En nog hier, wat zou jij doen? Er komt een man naar je toe en die zegt, ja, ik heb een onmogelijk verhaal, maar ik wil het zo graag vertellen. En bij jullie lukt het nog wel eens. Ik ben in 1971 geboren uit een Chinese vader en ik heb mijn moeder ontdekt. En mijn moeder die zegt, ja, ik moet je iets heel naars vertellen. Ik heb jou toen gekregen. En ik heb later nog meer kinderen gekregen. En jij bent een geheim. Dus ik heb de hele familie nog nooit over jou verteld.
0: Ach.
3: Dat ga ik niet doen ook. Dus hij heeft in feite helemaal niemand. Hij mag wel vertellen dat zij Els of Els Elisabeth heet. Els Elisabeth. Geen achternaam. En een Chinese ober, mogelijk in Amsterdam, kan ook erbuiten zijn geweest. Hij heeft het verhaal zo goed verteld dat wij zeiden, nou... We geloven niet per se in de goede afloop.
0: Nee.
3: Kom naar de studio, vertel morgen bij ons in Adres Onbekend het verhaal. En ergens geloven we toch wel in wonderen.
0: Ja, en kleine wondertjes gebeuren regelmatig bij jullie in de uitzending. Hè? Dus je weet het maar nooit.
3: Het moet maar zo zijn, ja, inderdaad. Nou, oké, dat gaan we dus morgen doen. En dan zoeken we nog een Rien Hoogland, een vriend die op Sting leek. De stoerste van allemaal was. Hij is nog een keer gezien op een reunie. Geen idee waar hij gebleven is. We vermoeden wel ergens in Zuid-Holland. Terwijl bij alle vriendjes de jongens om 8 uur 's avonds thuis moesten gaan... stapte Rien Hoogland nog op zijn brommetje... en reed gewoon op 14-jarige leeftijd bijvoorbeeld helemaal naar Texel. Deze Rien Hoogland verwachten wij morgen ook in het eerste zoekprogramma van heel Nederland.
0: Ja. 0800 30 30 300 of zoeken het adresonbekend.nl. Daar kunnen alle tips naartoe. En ook nieuwe zoektochten, hè? Het kan nog steeds. Dus stuur die ook gewoon naar Ron en naar het hele team van Adres Onbekend. En morgen tussen 12 en 2 dan horen we meer. Tot dan.
3: Tot morgen.

Sweet Sensation, Sad Sweet Dreamer. Zometeen meer, dan gaan we onder meer naar Laak in Den Haag, waar een heel bijzonder amateurtoneelgezelschap actief is. Namelijk een gezelschap met alleen maar senioren. En ze zijn goed ook, hoor. Die komen zometeen hier langs. Nu OMD, Forever Live and Die.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
12: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
14: In Wateringen is 14 graden, in Leiden 15. Vandaag zwaar bewolkt, eind van de dag wat regen.
15: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
14: Het is 11 uur, ik ben Paul van der Lucht met het belangrijkste regionieuws. Er wordt steeds meer geklaagd over de vuilnisoverlast op de Haagse markt. Zowel marktkooplui als bezoekers vinden dat het met de rotzooi de spuigaten uitloopt.

0: één grote pleurenzooi, merkt iemand op. De ondergrondse containers worden dagelijks geleegd als dat nodig is, zegt de gemeente, die verder spreekt van een hardnekkig probleem. Op een aantal plekken bij ons in de regio zijn vannacht auto's in brand gevlogen. Ook een scooter ging in vlammen op. De brandweer moest aan het werk in Voorburg, Zoetermeer, Voorschoten en Den Haag. En de politie doet onderzoek. De bekende modewinkel Elite aan de Frederik Hendriklaan in Den Haag gaat eind van het jaar dicht. De eigenaren Bert en Nelleke Spijksma gaan met pensioen. Een opvolger voor de winkel aan de Fred is er niet. Tot zover de regio hoofdpunten en dan nu het overige nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Na de reclame, meer muziek bij Radio West. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
2: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
11: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
13: Tot 12 uur

0: Tom Jones, Funny, Familiar, Forgotten Feelings. Dat zijn de titels. De afgelopen weken heeft een groep actieve senioren uit de wijk Laak in Den Haag heel hard gewerkt. Ze hebben onder begeleiding van een ervaren theatermaakster een voorstelling gemaakt en zelf geschreven. We zijn er bijna, heet die. En straks heb ik een aantal van de acteurs hier in de studio te gast. Dus ik ga zo meteen vast koffie zetten. Maar Margot Ribberink kan ons vertellen of er al een einde komt aan de wisselvalligheid. En als je dol bent op puzzelen, dan weet je ook wie Jan van Haaster is. De ontwerper van hele chaotische legpuzzels. Over hem gaat het momenteel in het museum MoCA in Noordwijk.
1: Uit.
0: Proeven, plukken en ontdekken, dat kan morgen allemaal in Zoeterwoude op de Proef de Polderdag. Op verschillende locaties zijn activiteiten en het gaat dan vooral om voedselbeleving. Nou, daar wil ik meer van weten. Arno van Dijk van de organisatie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik stel me voor dat voor dieren inderdaad zo'n polder een bron van voedsel is, maar is dat ook zo voor mensen?
2: Nou, zeker, ja. En daar proberen we inderdaad aandacht aan te besteden morgen, dat wat jij in de supermarkt koopt, dat eerst natuurlijk ook al ergens vandaan is gekomen. En dat willen we laten zien. Mensen laten beleven, ja.
0: Ik denk dan altijd dat het komt uit verre landen, waar het met vervuilende vliegtuigen naar onze supermarkten is gebracht. Maar dat is dus niet altijd het geval.
2: Nee, ik denk als je in de gemiddelde winkel kijkt, dat inderdaad wel het geval is. Mm-hmm. Maar je ziet wel dat steeds meer verandert. En wij dragen daar graag ons steentje aan bij door te laten zien dat het helemaal niet van ver hoeft te komen. Je kunt bij ons zien dat de appels gewoon aan de boom groeien. Dat de bessen die jij in je jam hebt, die kun je ook gewoon plukken. Weet je, heel veel planten die groeien in de kruidlaag, die kunnen we gewoon, zijn allemaal eetbaar. Maar we moeten even anders naar eten kijken.
0: Nou, ja, dat is het inderdaad.
2: Morgen aandacht aan besteden. Ja.
0: Startpunt morgen is geitenboerderij Het Geertje. Vanaf daar kun je van alles doen. Onder meer een wildpluk avonturenpad. Dat klinkt heel spannend. Wat is dat precies?
2: Het is vooral een leuke activiteit. We hebben eigenlijk twee grotere activiteiten wat betreft plukken. Dit is een pluktocht die vooral voor kinderen leuk is. Die kunnen gewoon op zoek gaan naar bloemetjes die eetbaar zijn. En die verzamelen ze en dan kunnen ze terugkomen en dat laten zien. En dan kijken wij of dat inderdaad eetbaar is. Maar we hebben ook een grotere speurtocht, waarbij we mensen echt het besef willen geven van de bramenjam die jij koopt in de winkel, of de aardbeienjam, die komt hier uit de buurt. En wat nou als jij dit kunt herkennen door blaadjes of door bloemen te zien? Mm-hmm. En dan kunnen we ook het verhaal vertellen van dat potje jam wat jij thuis hebt staan, dat daar een heel proces aan vooraf gaat voordat jij het op je boterham kunt smeren. En dat is dus ook een speurtocht.
0: En ik zie nog meer dingen in het programma staan. Bijvoorbeeld de evolutietuin. Dat vond ik ook heel interessant klinken. Wat is dat precies?
2: Ja, evolutietuin is... De evolutie lijkt altijd iets te zijn wat in het verleden gebeurt. En dat ontwikkelt zich door. Maar in de evolutietuin kun je gewoon laten zien hoe de natuur zich in de afgelopen 500, 600, 2 miljard jaar heeft ontwikkeld. En we beginnen dus gewoon met de algen. Mm-hmm. Een van de eerste levensvormen op aarde. En je eindigt bij wijze van spreken bij de broccoli die in de zelfoogsttuin groeit. Dan zie je dus dat hele proces van plantenontwikkeling tot aan de gecultiveerde planten die wij nu eten. Nou, dat is een leuk wandelingetje, klein wandelingetje, maar prima te doen.
0: Ja, en er gebeurt nog heel veel meer dan dit. Hè. Mensen kunnen dat waarschijnlijk op internet terugvinden. Wat is jullie missie met deze dag, naast mensen een leuke dag bezorgen?
2: Ja, wij willen laten zien dat er nu natuurlijk niet zomaar iets is wat ver weg van ons is, maar we staan er gewoon middenin. En zeker hier in de regio, we hebben echt wel wat mooie polders om te tonen. En in die polder, daar gebeurt gewoon heel veel in de grond. Dus die grote lappen groen die tussen onze steden in liggen, ja, daar kunnen we heel veel moois mee doen. En dat willen we vooral laten zien. Dus we willen stad en natuur meer met elkaar verbinden. Waar komt ons voedsel vandaan?
0: Ja, en in de omgeving Zoeterwoude en Zoetermeer, daar is dat echt, echt naast elkaar, hè? Polder en stad. Dat zit allemaal op één plek en toch is het er allebei. Dat is wel bijzonder eigenlijk.
2: Dat denk ik wel, ja. Het is ook wel echt... Ik woon zelf in Zoetermeer. En als ik naar het Geertje toe fiets voor het vrijwilligerswerk bij de Groene Ontmoeting, dan lijkt het alsof je echt even een kort uitstapje maakt naar buiten. Ja, en dat delen we graag met anderen natuurlijk, met het verhaal wat we te vertellen hebben.
0: Hoe laat zijn mensen welkom morgen?
2: Ja, ze zijn vanaf 1 uur welkom. Tot 4 uur duurt dat ongeveer. Nou, informatie is te vinden op www.degroeneontmoeting.nl. En daar staat ook bijvoorbeeld bij dat we een heerlijke brandnetelsoep serveren. Dus nou ja, waarom niet?
0: Ja, en de locatie, het startpunt eigenlijk is het Geertje. Nou, dat kent iedereen, dat is een bekende plek in de regio. Dus daar kun je vanaf 1 uur naartoe. En het wordt aardig weer, geloof ik. Hoorde ik net van onze weervrouw. Dus nou, prima ingrediënten voor zo'n proef de polderdag. Dankjewel, Arno.
2: Hey, hartstikke bedankt.
0: Heerlijk, Koen. Laugh about it.

0: The Rubettes, You're the Reason Why. Zeg je Jan van Haasteren, dan zeg je chaotische puzzels met heel veel poppetjes en komische situaties. Ik heb er ook zelf heel wat uren aan gezeten in de afgelopen jaren. Vooral in de wintermaanden natuurlijk. Maar Jan van Haasteren is zoveel meer dan alleen maar een merk puzzels. Striptekenaar, reclametekenaar en illustrator. De man heeft een gigantisch oeuvre. En dat kun je nu zien op een tentoonstelling in het MoCA in Noordwijk. Van Haasteren is zelf 90, maar is nog steeds volop aan het werk, vertelt John Asselbergs van het museum.
1: Ja, hij is nog steeds betrokken bij de studio. Die bestaat inmiddels uit 6 medewerkers, die ook natuurlijk zeer bekwaam zijn. Maar hij bemoeit zich nog steeds met de puzzels die nieuw gemaakt worden. En hij tekent ook nog mee, voor een man van 90 is dat wel uniek natuurlijk.
0: En het is echt een merk geworden, hè? Jan van Haasteren, dat is een merk puzzels bijna.
1: Ja, hij is zo bekend. Mensen die ons museum bezoeken, die vragen altijd, wat komt hierna? En dan zeiden we Jan van Haasteren en dan was het gelijk het antwoord, oh, de man van de puzzels.
0: De echte naamsbekendheid kwam natuurlijk met die puzzels, maar dat was een beetje het glorieuze slotstuk van zijn carrière, zou je kunnen zeggen. Want ja, daarvoor gebeurde ook van alles. Wat heeft hij gedaan voordat hij hier inrolde?
1: Nou, hij is uiteindelijk heel vroeg in de jaren 60 begonnen bij Toonder Studios en Gezing Studios. Dus daar heeft hij het eigenlijk het vak geleerd, zeg maar, het striptekenen.
0: Ja. Goede basis en, lijkt me, zo'n studio.
1: Ja, goede leermeester natuurlijk, hè? Ja, Martin Toner. Zeker, hebben zelfs wat een origineeltje waarbij Toner zijn correcties worden aangegeven in een pandastrip. Die heeft hij jarenlang getekend voor Toner Studios. Maar hij heeft ook Kappie getekend, om maar een nog bekende van Toner te noemen. Maar ook voor de Donald Duck maakte die in opdracht van Toner Studios. Werden strips gemaakt voor Donald Duck, zoals Hiawatha.
0: Ja.
1: En die tekende Jan van Haasteren dan.
0: Nooit geweten. Kijk, ik heb het al gelezen als kind natuurlijk. Heeft hij ook eigen stripreeksen geïntroduceerd? Of was het vooral werken in opdracht van?
1: Nee, hij heeft zeker eigen stripreeksen geïntroduceerd. Hij heeft op een gegeven moment ging hij ook werken voor de PEP. Een jeugdblad uit de jaren 60-70. En daarvoor bedacht hij zijn figuur Baron van Tast. Nou, die allemaal doldwaze avonturen beleefde. Maar eigenlijk is die figuur nooit meer weggegaan. Want die komt ook nu in zijn puzzels voor. Dat is altijd een soort zoekplaatje van zoek de baron. Maar die zit er nog steeds in. Maar hij heeft ook een stripfiguur Tine Strotel bedacht. Nou, dat was een strip die eindigde altijd met een enorme ontploffing. Nou, en daar moest hij op een gegeven moment mee stoppen, omdat de IRA in Ierland allerlei aanslagen pleegde. En toen vond men toch niet zo gepast dat er een strip was waar die eindigde met een enorme knal. Maar die figuur komt ook nog steeds in zijn puzzels voor. Dus hij heeft daar wel een basis gelegd om zijn eigen stripfiguren toch voor te laten leven.
0: Daar ga ik toch eens naar zoeken dan. Want ik weet wel dat er altijd een Sinterklaas in verstopt zit. En een haaienvin ook vaak, hè? Maar deze
1: figuur. Ja, haaienvin. Hij heeft allerlei. Een periscoop, een gevouwen vliegtuig, een papieren vliegtuigje. Een spin zit erin. Allerlei gekkigheid en een aantal vaste figuren.
0: Terwijl hij zelf helemaal niet van puzzelen houdt, heb ik wel eens begrepen.
1: Ja, dat beweert hij. Maar ik denk dat hij wel heel geniepig aan zijn tekentafel zit. En dan denkt, hoe kan ik al die mensen eens eventjes lekker bezighouden met een gezellige puzzel.
0: Wat laten jullie zien op deze tentoonstelling?
1: Nou, wij laten uiteraard zien het begin van zijn carrière tot en met de puzzels. Dus dat betekent heel oud werk wat hij voor Toner maakte. Zelfs we hebben een schetsboekje liggen uit zijn jeugdjaren waar hij al cartoons in tekende. Ja, en zo loopt het eigenlijk door. Dus de pandastrip, de Kappie, maar dan Baron van Tast. En dan gaan we zo het hele rijtje af eigenlijk. En we hebben een aantal fantastisch mooie originele van de puzzels hangen. Nou, dan weet je ook niet wat je ziet. Tekent hij op vrij groot formaat. Maar dat zijn gewoon prachtige platen. Daar kan je alleen al uren naar kijken.
0: De ontbrekende stukjes dus van Jan van Haasteren. Die tentoonstelling is nu te zien in het MoCA in Noordwijk. En dit is Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Het is 11:30 precies. Ik weet dat er vanmiddag regen aankomt. En dat komt eigenlijk slecht uit. Want eigenlijk was ik van plan om even van Den Horen, waar ik woon, naar Maasland te fietsen. Dat is een fietstochtje van een half uur door de polder. Ja, is dat slim? Lukt dat met een regenpak aan? Misschien dat Van Gogh Ribberink daar enig advies over kan geven. Maar gewoon goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rogier.
0: Als je bedenkt dat het een recreatief fietstochtje zou moeten worden, wat denk je dan? Uitstellen of...
1: Nou, het is natuurlijk niet fijn in de regen fietsen, maar je bent niet van suiker. Dus
0: nee.
1: Het is geen onweer erbij. Zuidoostelijk windje, windkracht 4 tot 5. Dus ik weet niet of je nou van noord naar zuid of van zuid naar noord fietst.
0: Nee,
1: of andersom.
0: Weet ik eigenlijk ook niet.
1: Oh, weet je ook niet. Nou ja, wind in de rug is natuurlijk ook is meegenomen. Wind tegenwind is natuurlijk wat minder fijn. En regen. Op dit moment is een eerste spatje al gevallen in de omgeving van Den Haag. Daarvoor uit hebben we een klein beetje zon gehad. En temperaturen zijn toch nog oplopen naar 19 tot 20 graden. Maar ja, dat is ook wel het hoogst haalbare. Want vanuit het zuidwesten komen er dus nu regengebiedjes aan. Nou, tussen nu en 2 uur is dat af en toe. Wat regen en tussen 2 en 6 is het wel een tijdje dat het op meer plaatsen wat vaker gaat regenen. Mm-hmm. Dus dat is de meest natte periode van deze zaterdag. Tussen 2 uur en 6 uur regen. Een stevige wind uit een zuidoostelijke richting en temperaturen die in de regen natuurlijk weer terugzakken naar een graadje of 16.
0: En moet ik dan denken aan enorme hoogstbuien?
1: Nou, het kan wel af en toe stevig doorplensen. Want het is eigenlijk buiige regen. En dat betekent dat het af en toe even droog is. Dat het af en toe een beetje mottert. Maar dat het af en toe ook even stevig kan plensen.
0: Mm-hmm.
1: Maar vooralsnog zie ik daar geen onweer bij. Dus wat dat betreft is dat wel positief.
0: Ja, het kan altijd slechter.
1: Het kan altijd slechter,
0: ja. Hebben we morgen een betere dag wat dat betreft?
1: Ja, maar eerst eventjes de avond en nacht. Want daar wil ik toch wel eventjes over praten. Want het gaat namelijk zo rond middernacht of net iets na middernacht behoorlijk flink waaien uit een zuidelijke richting. En dat is langs de kust natuurlijk altijd het hardste. Windkracht 7 is dat. Maar boven land gaat het ook flink waaien in de loop van de avond en vooral vannacht. En er gaan ook buien vallen. Eerst zijn dat de buien langs de kust. Maar daarna breiden ze zich ook over het binnenland uit. Temperatuur komende nacht gaan dalen naar 13 graden. En als het goed is, is het als het morgenochtend weer licht wordt eigenlijk al weggetrokken. En ook de wind gaat dan weer afnemen. Dus dan wordt het eigenlijk best een aardige zondag, mag ik zeggen. Met in de ochtend nog wel wat restbewolking. Maar vanuit het westen, vanaf de Noordzee, eigenlijk vanaf een uur of 10 alweer de zon erbij. En de middag verloopt met zonnige perioden en stapelwolken. En die wind die gaat dus afnemen in de ochtend het sterkst. Een windkracht 5 tot 6 nog langs de kust uit het zuidwesten. 'S middags afnemend en temperaturen iets lager dan vandaag, 18 of 19 graden.
0: En we moeten de goede dagen, de goede momenten een beetje pakken, hè?
1: Ja, kijk, het blijft wisselvallig. Vanuit het westen trekken er af en toe regen- of buienstoringen over. Maar tussendoor zijn er natuurlijk ook droge dagdelen met af en toe wat zon erbij. Maandag wordt het een graadje of 20, 21. En daarna krijgen we een flinke dip op de dinsdag en de woensdag. 16 graden. Dat is echt veel te fris voor deze tijd van het jaar. Dat is uitzonderlijk. En op dinsdag vallen er ook stevige buien, ook met onweer. Maar daarna is het toch eventjes kijken van wanneer is het droog buiten, wanneer gaat de zon even schijnen. En als het dan weer na dinsdag, woensdag een graadje of 19 wordt en de zon schijnt, is dat toch best lekker.
0: Zeker. Nou, daar gaan we gewoon van genieten. Dankjewel, Margot.
1: Graag gedaan.
0: Die zijn Fluitsma en Van Tijn. 15 miljoen mensen. Toen waren het er nog 15 miljoen.

0: Fluitsma en Fantijn, 15 miljoen mensen. Ik ben inmiddels 50 en het fijne van die leeftijd is dat ik nu toch wel heel veel meer snap en heel veel meer weet dan toen ik 25 was. En dan heb ik het niet alleen over feitenkennis, maar ook dat je mensen een beetje begrijpt en je snapt hoe dingen, sociale structuren werken en hoe de samenleving in elkaar zit. Wijsheid komt met de jaren. En in de studio heb ik twee gasten die nog veel meer wijsheid hebben dan ik. En die hebben ze gestopt in een theatervoorstelling die je morgen kunt zien in het Laaktheater in Den Haag. Sigrid de Zwart is hier van het Laaktheater en twee acteurs, Nivessa Morsey en Kees van der Meer.
1: Ja,
0: beide welkom. Sigrid, om met jou te beginnen. Je bent één van de drijvende krachten achter de theatergroep Vertel Mij Wat. Wat voor groep is dat?
2: Ja, ik noem mezelf altijd een beetje de facilitaire dienst. Mm-hmm. Ik produceer meestal. Dus dat betekent gewoon eigenlijk alles wat niet te maken heeft met het schrijven, spelen, beleven van die voorstelling, dat regel ik.
0: Ja, maar is ook belangrijk.
2: Is heel belangrijk. En bovendien doe ik het eigenlijk al heel lang. Volgens mij ben ik al bijna 9 jaar, denk ik, bij jullie. Mm-hmm. En het is altijd een feest om mee te doen, mee te helpen en te zorgen dat het weer gebeurt allemaal. Ja, ieder jaar weer.
0: Ja. Ik vind de naam van de groep ook zo mooi. Vertel mij wat. Want dat is iets dat je heel vaak, dat je steeds, als je wat ouder wordt, steeds vaker denkt. Hè? Als iemand iets vertelt dat je denkt, dat weet ik al. Dan denk je bij jezelf, vertel mij wat. Herken je dat, Kees?
1: Ja, dat herken ik, ja.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Hij is eigenlijk ontstaan omdat hij niet zo goed een titel wist. Mm-hmm. En toen kwam op een gegeven moment, kwamen we zeggen, vertel mij wat. Toen dachten we, laten we dat zo houden, die titel. Ja, vertel mij wat, theatergroep, vertel mij wat.
0: Ja, dus jullie heten nu daarom nog steeds zo.
1: Ja, nog steeds, ja.
0: Ja, en jullie hebben nu, Nivessa, jullie hebben gewerkt aan deze nieuwe voorstelling. We zijn er bijna. Hoe komt zo'n voorstelling tot stand?
3: We zijn vaste groep, oudere groep, misschien 60 plus. Mm-hmm. En we zitten met de regisseur en ieder die geeft een idee of een vertellen over zijn levensverhaal. Mm-hmm. En we komen aan die voorstelling.
0: Dus je hebt echt je eigen een eigen levensverhaal verteld aan de regisseur?
3: Precies. Ik ben een ervaringsdeskundig. Ja. Huiselijk geweld en armoede. Ach. En ik heb een scène in die voorstelling over huiselijk geweld. Mm. En je weet, het is hier in Nederland, elke 8 dagen vermoord een vrouw. Of van zijn vrienden of een man of een familie. Yeah. En dit is echt triest. En gelukkig heb ik de kansen om naar voren te brengen.
0: Maar dat is ook wat, want dat zijn natuurlijk hele heftige ervaringen, grote emoties. Om dat zo, dat lijkt me wel heel spannend om dat zo even te vertellen aan iemand.
3: Ja, maar niet alleen dramatische scènes. We hebben ook heel comedische scènes. Je gaat ook lachen.
0: Zoals het hele leven.
3: Ja, precies. Ja, goede tijden en slechte tijden.
0: Ja, wat is jouw verhaal, Kees?
1: Mijn verhaal is, het gaat onder andere over kakkelak. Want ik ben gay.
0: Ja.
1: En kakkelak is een scheldwoord.
0: Oh.
1: En daar hebben we ook een gedeelte over gemaakt.
0: Dus een scheldwoord voor
1: LHBTQ
0: noem je dat tegenwoordig.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Okay.
1: En dat je in zoveel landen verboden bent.
0: Ja.
1: En in zoveel landen staat de doodstraf.
0: Ja.
1: Ik vertel niet het aantal. Dat moeten de mensen maar komen horen.
0: Ja. En ik heb de indruk dat we in Nederland ook een paar behoorlijke stappen achteruit aan het doen zijn.
1: Wij zijn hier ontzettend veel achteruit gegaan, ja.
0: Ja, allemaal belangrijke grote thema's. En hoe gaat dat dan, Sigrid? Want zij vertellen hun verhaal. En er zijn hoeveel acteurs zijn er in totaal?
2: Er zijn er 11. Alleen helaas, onze lieve Jeannette, die heeft net een operatie ondergaan. Die kon uiteindelijk niet meedoen. Mm. Dus normaal is de groep 11, maar nu staan er 10 op het podium. En dat zijn allemaal 10 verhalen eigenlijk. Ja. Die we aan elkaar monteren. Waar inderdaad veel te lachen valt. Want het is echt niet alleen maar zwaar. Laten we dat even vooropstellen. Nee, het is echt ook echt heel humoristisch en leuk. En want eigenlijk de bottom line is gewoon, als je ouder wordt, ja, mensen kijken toch op een bepaalde manier naar je. God, die oude mensjes daar, weet je wel, achter een Sanseveria. Maar eigenlijk zie je nooit het hele plaatje. Je ziet nooit het plaatje dat die mensen met heel veel humor, met heel veel innovatie, vermogen, met heel veel creativiteit zich door het leven slaan.
0: Ja.
2: Omdat, ja, soms sta je voor een trap met je rollator, moet je ergens omhoog en wat ga je dan doen? Nou ja, dan ga je misschien wel achteruit op je kont naar boven. zo, weet je wel, mensen, het is zo ook heel fijn te zien dat zeker de mensen in deze groep allemaal nog steeds zo gemotiveerd zijn om lekker door te gaan. En ook al zijn ze 80, 82, 85, ze redden het allemaal nog. En met elkaar natuurlijk. Hè?
0: Ja,
2: de samenhang in die groep is ook belangrijk. Ja.
0: Laten we zo meteen even verder praten. Ja. We gaan eerst even luisteren naar Neil Diamond. Longfellow Serenade.

0: Neil Diamond, Longfellow Serenade. Bij mij in de studio zijn nog steeds Sigrid van het Laagtheater, Nivessa en Kees, die spelen in de voorstelling. Vertel mij wat, maar dat is de groep. De voorstelling heet We zijn er bijna. Ja, eigenlijk ook wel een beetje een ironische titel, Kees.
1: Ja, dat is zeker een ironische titel. Ik bedoel, je bent te ver over de helft van je leeftijd. Ja. Van de 100 eigenlijk. En de een wordt 90. Maar de meeste, ik vind de gevaarlijkste leeftijd eigenlijk zo rond de 75 als je er om je heen kijkt tegenwoordig.
0: Ja, waarom vind je dat de gevaarlijkste leeftijd?
1: Je ziet mensen om je heen wegvallen.
0: Ja.
1: Op die leeftijd.
0: Mm-hmm.
1: En nou, dan ben ik al blij dat ik straks over een halfjaartje 80 mag worden.
0: Ja, zeker. Ja, maar je neemt ook één voor één langzaamaan afscheid van steeds meer mensen. Dat lijkt me ook wel.
1: Ja, dat is heel moeilijk. Ja. Heel moeilijk. Maar ik bedoel, als je helemaal niks doet en achter de graans gaat zitten, dan ga je zitten piekeren. En ik vind, je moet gewoon bezig blijven, zolang je kan.
0: Ja, zeker, zeker. En Nivessa, jij doet het ook al behoorlijk lang, hè?
2: Ja, precies.
0: Hoeveelste voorstelling is dit?
2: Voor wat?
0: Je hoeveelste keer?
2: Heb ik vaak gedaan. Ik ben echt dankbaar aan Laagtheater.
0: Ja.
2: Die is laagdrempelig voor alle bewoners in Laak om iets te doen.
0: Mm-hmm.
2: En ik ben blij met Laagtheater en die toneelgroep. Als ik thuis zit, dan word ik helemaal gek.
0: Mm,
2: maar ja. Ik voel jong, ik voel sterk door de toneelgroep en de kansen van Laagtheater.
0: Ja,
3: maar zeker al 10-11 jaar, hoor.
2: Ja, ik ben heel lang. Zeker wel. Heel lang. Ja,
3: minimaal.
2: Ja, minimaal. Ja.
0: Maar het is wel, het daagt je wel uit ook, hè, denk ik. Want je moet, we hadden het net over het persoonlijke verhaal dat jij daar hebt ingebracht. Maar je moet het ook brengen, je moet het spelen, je moet tekst uit je hoofd leren.
2: Precies.
0: Dat is toch wel wat op je.
2: En niet vergeten ook de Nederlandse taal. Hè. Dat is voor ons. Die blijft ook heel moeilijk. Maar hoe meer oefenen, hoe meer komt er in mijn hoofd goed.
0: Ja, het is natuurlijk, dat vergeten wij, maar het is natuurlijk, Nederlands is niet jouw moedertaal.
2: Ja, precies.
0: Dus dat maakt het nog extra.
2: Ja, zeker. En ik vind het prima en heel gezellig. En het is een uitdaging voor mij elke keer. Ja.
0: Ja. Alle acteurs komen uit Laak, hè, Sigrid? Het is echt een wijkproject.
3: Ja, het allergrootste deel hebben in Laak gewoond of komen uit Laak. Ze momenteel nog uit Laak. Ja, zeker.
0: Ja, mag iedereen erbij? Of moeten ze wel echt een band hebben met de wijk?
3: Nee hoor, nee. Ja, in principe mag iedereen erbij. We zijn natuurlijk als Laaktheater wel er voor Laak.
0: Mm-hmm.
3: Dus het allerliefste hebben we alle mensen voor Laak. Maar eigenlijk houden we van iedereen.
1: Ja.
3: En als je maar een... Weet je kunt ook een band hebben met Laak. Weet je, er veel mensen kennen. Of je werkt er. Of je hebt er familie wonen. Allemaal prima. En als je het gezellig bij ons vindt. Ja.
0: Ja.
3: Nou, schuif lekker aan.
0: Als er luisteraars zijn, bijvoorbeeld in Laak, die dit horen en denken, god, dit lijkt me wel wat, hier wil ik ook bij.
3: Ja.
0: Kan dat nog?
3: Ja, dat kan zeker. Dit is al een groep die heel lang bestaat.
0: Mm-hmm.
3: Ik denk dat jullie zeker al 12 jaar bij elkaar zijn.
2: Ja.
3: Onder regie van Sylvia Bos.
0: Ja.
3: We hebben een tweede groep op de maandagmiddag. Jullie doen op de maandagochtend. We hebben op de maandagmiddag ook een groep. Die staat heel erg wagenwijd open voor nieuwe mensen. Dus als iemand zin heeft om van 1:30 tot zeg maar pak een beet 4 lekker aan de gang te gaan op de vloer in ons theater, dan kan dat. Bij jullie groep, ja, tuurlijk. Ja, als het klikt en het is leuk. En gewoon probeer het.
0: Ja.
3: Probeer gewoon eens mailen, bellen. We zijn overal te vinden op de website van Laaktheater. Er staan overal nummers. Dus probeer het gewoon lekker. Als je er zin in hebt, gewoon lekker proberen.
0: Juist. Ja. En deze voorstelling, we zijn er bijna. Die kunnen we morgenmiddag zien in het Laaktheater. En ook op 11 juni. Jullie spelen dus 2 keer.
3: Ja.
0: En daarna weer plannen maken voor een andere voorstelling?
3: Nou, ik denk dat wij nog wel eens gaan toeren. Volgens mij, dat doen we meestal. Mm-hmm. Meestal spelen we. En dan gaan we nog een rondje maken door Zoetermeer. Gaan we wel eens heen. We worden wel eens gevraagd in Delft. De Oudere Bond, dat zijn ook vaak meer dan 100 mensen die daar ergens in een zaal zitten. Die ons ook allemaal graag willen zien. Dus dat gaan we voorlopig nog even doen. En dan denk ik dat we in het nieuwe jaar gaan we inderdaad weer eens even brainstormen over nieuwe ideeën. Ja. En dan gaan we weer nieuw maken.
0: Ja.
3: Dus als mensen zin hebben, je stapt wel gelijk in een nieuwe voorstelling. Dat is ook leuk.
0: Ja, precies.
3: Dus je eigen verhaal kan je daar dan ook weer in kwijt.
0: Mooi. Ik wil jullie heel erg danken voor de komst en succeswensen. Toi wensen met de voorstelling morgen en op 11 juni. En zometeen dan is Jeroen Latijnhouwers hier. Want Sjaak Bral die is een middagje vrij of een dagje vrij. Die is er niet. Maar Jeroen zometeen met een nieuwe Moet je luisteren. En natuurlijk heel veel meer. En nu tot aan het nieuws. First Class Beats Baby. Ik ben er morgen weer trouwens. Vanaf een uur of 9. Tot dan.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
9: In Leiderdorp is het 14 graden, in Delfgauw 15. Vandaag bewolkt, eind van de dag, mogelijkerwijs wat regen.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben Paul van der Lucht met het belangrijkste regionieuws. De 4 mannen die bij de rellen op het Malieveld in Den Haag waren, zijn veroordeeld tot gevangenis en taakstraffen. Ook moeten er schadevergoedingen worden betaald, tot maximaal 13.000 euro. Een 26-jarige man uit Zwijndrecht kreeg de hoogste straf, 6 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij gooide met voorwerpen naar de politie en trapte een spiegel van een politiebus. Op 20 september werd een demonstratie tegen het asielbeleid een veldslag tussen de relschoppers en de mobiele eenheid. Er wordt steeds meer geklaagd over de vuilnisoverlast op de Haagse markt. Zowel marktkooplui als bezoekers vinden dat het met de rotzooi de spuigaten uitloopt. Eén grote pleuriszooi, merkt iemand op. De ondergrondse containers worden dagelijks geleegd als dat nodig is, zegt de gemeente, die verder spreekt van een hardnekkig probleem. Op een aantal plekken bij ons in de regio zijn vannacht auto's in brand gevlogen. Ook een scooter ging in vlammen op. De brandweer moest aan het werk in Voorburg, Zoetermeer, Voorschoten en Den Haag. De politie doet onderzoek. Tot zover de regio-hoofdpunten, dan nu het overige nieuws.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint

0: kind afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Na de reclame meer muziek bij Radio West. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
2: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
3: Van Uffelen. Das Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
7: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
9: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
8: Hoe dan?
9: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Tot 2 uur, broodje Bral.

mijn gevoel 100 jaar geleden gemaakt en ik leef nog steeds. Maar wat een leuke plaat van het Kleine Orkest. Ja, ja. Was ook zo'n band, hè, de jaren 80. Van, de Nederpophoos. Van een uurtje geleden draaiden we Toontje Lager. En de jaren 80 was dat ook een van de grote bands, zeg maar, van de Nederpophoos. Je had Doema, je had Frank Boeien, je had Toontje Lager. Maar je had ook het Klein Orkest. Hier natuurlijk uit onze buurt. En ik woonde toen nog in Brabant. Daar ben ik opgegroeid in het plaatsje Berkel-Enschot. Dat ligt bij Tilburg en iets verderop lag het plaatsje Oosterwijk. En daar kwam het Klein Orkest optreden. En dat was zo'n fantastisch optreden. Gewoon goede muziek, goed gespeeld en enorm gelachen met Harry Jekkers. Waarvan wij toen al zeiden, met zijn praatjes tussendoor, die man, die moet gewoon stand-up, of geen stand-up comedian, die moet als komiek, zeg maar, de theater gaan. Die moet zijn eigen programma maken. Dat heeft hij natuurlijk ook gedaan, Harry Jekkers. Wat was dat leuk, maar ook met zijn band destijds, het Klein Orkest. Goedemiddag allemaal, mocht je er net bij komen. Niet de stem van Sjaak. Sjaak is deze week vrij, vorige week vrij en volgende week ook nog even vrij. En daarna hoop ik dat hij weer terug is. Ik mag hem vandaag vervangen. Ik ben Jeroen Latijnhouwers. We hebben al een uurtje op zitten met het spelletje. Onder andere moet je luisteren. De stem is weer niet geraden, dus de prijzen stapelen zich op. Zo meteen na tweeën, dan gaan we nog een keer spelen. Dan met Pieter Thomas. Die gaat nog een keer proberen om zijn prijzen aan jou kwijt te raken. Moet je luisteren, ook straks na tweeën dus. Wat doen we tot die tijd? Nou, natuurlijk wel een beetje in de geest van Sjaak. De sfeer proberen vast te houden, die Sjaak als geen ander weet te creëren. Ik zal er niet aan kunnen tippen, maar ik doe mijn best. Dat doe ik onder andere natuurlijk met een paar vaste onderdelen van Sjaak. De Smart Lab, die komt langs. Misschien wel twee, misschien wel drie. En natuurlijk ook de bakplaat. Het komt allemaal langs. En ik wil met jou praten over de Schatkamer. Dat is het archief online. We kunnen allemaal gaan kijken naar programma's uit het verleden van de publieke omroep. Bereikbaar voor iedereen via deschatkamer.nl. Er staan zoveel programma's op. Het is vorige week online gegaan. Al meer dan 700.000 mensen hebben gezocht naar hun favoriete programma. Misschien jij ook wel. En ik wil zo graag weten wat jouw favoriete programma is en waarom. Nou, veel te druk. Want we moeten tussentijds ook nog muziek draaien. En dat doen we natuurlijk. Met onder andere de Beatles.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Wat een mooie, ruimzinnige plaat. Oh, hij is echt mooi. Leuk om weer te horen. Old City was dat, en Fireflies.

En daarvoor gaan we terug naar 1976. Ik heb het even opgezocht in de top 40. Stond hij als hoogste positie nummer 17. Het is een plaatje dat ik lang, lang geleden een keer toen ik stage liep. Ik woonde in Brabant en ik wilde toch een keer in Hilversum werken. Niet wetende dat het uiteindelijk ook definitief zou lukken. Dus ik had mijn stage aangevraagd bij een programma op Radio 5 destijds. In Hilversum moet ik zeggen. Bij Radio 5, programma Radio Uit was dat. Kunst- en cultuurprogramma. Heb ik 3 maanden stage gelopen en heb ik ontzettend veel geleerd. En ik heb ook daar gebruik gemaakt van de fonotheek. Die had je daar nog. Een echte fonotheek. Je kon er naartoe gaan. En ze hadden daar werkelijk voor mijn gevoel alle plaatjes. Dus alle plaatjes die ik thuis niet had, maar toch op een bandje wilde hebben, die heb ik daar geleend. Dat kon, hè, want ik liep daar stage in Hilversum. Ik kon lenen wat ik wilde. En tussen al die plaatjes die ik daar geleend heb en ook weer teruggebracht en ben wel stiekem opgenomen op cassettebandjes, zat een heuse smartlap. Het was een liedje van Kees en Marjan. En ik weet niet of je het nog herkent. Misschien wel herkennen, maar ik weet niet of je het ooit nog gedraaid hebt. Want wij hebben gezocht en gezocht en gezocht. Het is niet te vinden op Spotify, dat soort streamingdiensten. We zijn naar YouTube uitgeweken en daar was eigenlijk maar 1 versie te vinden. De geluidskwaliteit is daardoor niet reuze. Maar ik denk, als je het herkent, dan neem ik je terug, mee terug naar die tijd, naar 1976. Kees en Marjan, hoe lang zal het duren?

en de zweep was gebroken, dus moest het liedje wel ophouden. Davy D, Dozy, Becky, Mick en Titch, The Legend of Xanadu. 2:30 op deze zaterdagmiddag en nou ja, het is weinig zomers buiten. Ik kan me voorstellen dat je misschien meer met je hoofd al bij de zomervakantie zit. Als je dan tenminste op vakantie gaat, misschien heb je gewoon de tijd in jezelf en kun je op vakantie gaan wanneer je wil. Stel je voor dat je binnenkort of van de zomer naar Frankrijk gaat, of je kent mensen die die kant op gaan, dan was je een tijdje geleden gewaarschuwd. Want in Frankrijk zouden ze deze zomer gebruik gaan maken van een soort van superradar, een superflitser die met de behulp van kunstmatige intelligentie 4 overtredingen tegelijk kan registreren. Die nieuwe flitser zou niet alleen snelheidsovertredingen kunnen zien, maar ook automatisch boete kunnen uitdelen voor het niet dragen van een gordel, onvoldoende afstand houden en voor bellen achter het stuur. 4 dingen tegelijk zou en kan die Franse superradar voor elkaar krijgen. En daarbij, als je zeg maar die 4 overtredingen tegelijk zou maken, dan zou je dus in theorie in 1 keer flitsen een boete van €540 kunnen krijgen. Iedereen hield zijn hart vast, maar laat maar weer los. Je kunt gewoon op vakantie gaan. Te snel rijden zou ik nog steeds niet doen, maar al die andere overtredingen, die kan die en mag die superradar niet vaststellen. Want de Franse Verkeersveiligheidsautoriteit die heeft gezegd dat het allemaal nog niet zover is. Die nieuwe camera's die mogen simpelweg deze overtredingen nog niet automatisch vaststellen en beboeten. Dat moet eerst allemaal officieel worden goedgekeurd. Dat is een heel precies proces en het hele proces is niet eens in gang gezet. Betekent dat deze snelheidscamera's voorlopig blijven doen waarvoor ze nu zijn bedoeld. Dat is dus wel het controleren van je snelheid en het controleren van het negeren van rode verkeerslichten op, nou ja, gewoon op weg en natuurlijk ook op spoorwegovergangen. We kunnen weer opgelucht ademhalen. We kunnen weer naar Frankrijk. Niet 4 overtredingen in 1 keer, maar wel op je snelheid blijven letten. En wat past daar nou lekker erachter om toch een beetje in die Franse sfeer te komen dan deze plaats? Pour une vlucht van Michel Delpech.

Lekker om dit weer een keer te horen. London Beat, You Bring On The Sun. Ik kom zojuist een bericht tegen. Het is van de collega's bij Omroep Gelderland. En dit zal je maar gebeuren als je een fanatiek sporter bent. Het gaat over de sportvelden van op Sportpark SSR in Rijkerswoerd in Gelderland. Die sportvelden die worden echt geterroriseerd door ganzen. Zo'n 80 ganzen. Ja, die zijn all over daar op die sportvelden. En overal, ze zijn er echt altijd, zolang er geen mensen zijn. Dat is het grootste deel van de dag natuurlijk. Dan doen ze daar hun behoefte. Meerdere velden zitten echt onder de ganzenpoep. Dat is echt een heel groot probleem. En zo'n groot probleem dat sommige tegenstanders weigeren om daar te komen spelen. En daarmee heeft de club nu een soort laatste noodgreep ingezet. Ze willen ervoor zorgen dat die ganzen ophoepelen, een ander territorium, een ander gebied gaan zoeken waar ze kunnen leven en kunnen poepen. En daarom gaan ze een soort van laserstralen inzetten. Dat is, zeggen zij, diervriendelijk. Want er zitten ook jonge ganzen bij. Maar die beesten moeten wel weg. De gemeente heeft nog geen oplossing. De gemeente weet ook niet dat ze die laserstralen willen inzetten daar. Maar als ze het te weten komen en het mag, dan zou dat misschien een laatste redmiddel kunnen zijn. Want die beesten zijn hardnekkig. Echt 80 ganzen. Ze zorgen voor hun zootje en daar wil je als sporter echt geen

Ook deze man heeft een aantal ontzettend fijne platen gemaakt. Was groot in Nederland. Heeft een aantal goede hits gehad. Groot in Amerika. En is op een gegeven moment de muziek gaan combineren met een zakenleven eigenlijk. Hij is zakenman geworden. En af en toe treedt hij nog steeds op. Volgens mij, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Dat moet ik niet zeggen. Dat weet ik niet zeker. Maar wat hij hits heeft gehad, dat weet ik wel zeker. Dit was er een van Jet Airliner van de Steve Miller Band. Ik ga het gewoon doen.

Normaal gesproken is dat een van de pareltjes van dit programma als Sjaak er is. En die draait er maar eentje. Maar ik denk, als de kat van de honk is, dan dansen de muizen op tafel. Ik ga gewoon twee smartlappen draaien. Want er is zoveel een mooie smartlappen. Neem die ene plaat uit 1976. Dat was een vrij grote hit, een nummer 3 geworden, van Bob Bauber. Die naam ken je misschien wel, dat was een artiestennaam. Zijn echte naam was Boris Blom. Geboren in 1935, overleden in 2019. Bob Bauber, dat was zijn artiestennaam. Hij is een van de oprichters geweest van ZZ en de Maskers. Dat was eind 1962. Nou, die hebben meerdere hits gehad. Dracula onder andere. La Comparsa was ook zo'n hit. Ik heb genoeg voor jou. Ook zo'n hit. En in 1976 heeft hij een eigen plaatje gemaakt. Deze Bob Bauber. Mooi plaatje. Echt een smartlap. En er zit een zangeres op de achtergrond. Kan je vragen, weet je wie dat is? Dan ga je vooral daarna luisteren, moet je doen. Want ik vind zowel de stem van Bob Bauer heel mooi, maar die zangeres zo meteen op de achtergrond, die stem, die is ook mooi. Laat ik gelijk zeggen wie dit is. Dat is de stem van Patricia Paai. En dan mag jij kiezen naar wie het meest gaat luisteren, want soms gaan ze door elkaar. Bob Bauer en Patricia Paai met een fantastische smartlap. Voor niets.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de toer en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op een broertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport. 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt. 2 gulden. Totaal te goed. 14,75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om en ze schreef.

Je moeder doet alles gratis. Voor niets. Nou, toen hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt,

0: Ach, Pieter Tammers, wat een mooie liedjes dit, hè?
1: Het is geweldig, echt waar.
0: Ja, maar zong jij ook de guppy-versie mee?
1: Nee, als ik eerlijk ben, niet. Want wij hebben in het gezin een heel apart herinnering aan dit nummer. Omdat dit ook een heel klein beetje over mijn zus ging, zeg maar, voor het gemak.
0: Ja.
1: En mijn vader was helemaal gek van Smokey. We hadden een café vroeger thuis. Het werd altijd bij ons in de jukebox gedraaid. Dus ik moet eerlijk zeggen dat toen Guppy ineens met Who the Fuck Is Alice kwam...
0: Ja,
1: ja dat deed ons wat. Maar goed, ja. Aan de andere kant, dit is klein wereldleed, volgens mij.
0: Ja, nee, ik heb het zelf. Ik vind het zonde. Ik vind het zo'n mooi liedje. En ik wil niet dan inderdaad die andere platen tussendoor horen. Van Peter Koelewijn was dat trouwens. Zometeen, na twee. Pieter, ben jij er met een soort mix van alles? Hè? Sport, spelletje, moet je luisteren, ga je spelen?
1: Ja, zeker. Nee, het wordt een beetje een schizofreen programma. We hebben normaal gesproken natuurlijk altijd sport tussen 2 en 6. Nu wordt het programma zaterdagmiddag met Pieter Tammens tussen 2 en 5. Maar om af te kicken hebben we gewoon een voetbalwedstrijd. Want Rijnvogels gaat proberen om in die tweede divisie terecht te komen. Die spelen tegen Excelsior Maassluis vandaag. Daar hebben we flitsen van. En we bellen straks met Sam Stijn. Dat is ook heel erg leuk.
0: Waar ga je het over hebben?
1: Nou, Sam die is, en dat vind ik altijd heel erg mooi, dat betaald voetballers ervoor kiezen om ook contact met hun eerste club te houden. En daar is een jeugdtoernooi. En daar ga ik met Sam over praten.
0: En welke club is dat?
1: Dat is KMD, Klein maar Dapper. Prachtige afkorting in Wateringen. En daar is hij ooit zijn carrière begonnen als jong ventje.
0: Nou ja, dat is gelijk een herinnering aan mijn vader, zeg maar. Mijn vader is inmiddels 89. Die heeft in Brabant gewoond, in Best, vlak onder Eindhoven. En daar heeft hij gevoetbald in die jaren dat hij jong was. Dus dan hebben we het over, nou, ruim 80 jaar geleden, bij KMD.
1: Niet te geloven.
0: Dat was een lokaal clubje. Nou ja. Ik moet mijn vader even bellen zometeen dat ik toch even moet luisteren.
1: Niet van concurrentie.
0: Zometeen is allemaal na tweeën. Nou, rest mij nog één ding en dat is de bakplaat. Dat doet Sjaak ook iedere week.
2: De bakplaat.
0: Precies, de bakplaat. Wat is een plaat die mij echt heel wat zegt. Belangrijke plaat, de plaat om mee af te sluiten. Dat moet zo'n beetje de beste zijn voor de uitzending. Kan haast niet, want we hebben heel veel leuke platen gehad. Maar mijn bakplaat is een plaat uit... het is niet de originele versie. Die is van, dat ben ik even kwijt. Maar dit is een liedje van de Utrechtse band The Jets. Ze hebben een plaat gemaakt, The Piper, als ik het goed zeg. Ik weet nooit hoe ik het goed zeg. Ik luister gewoon naar het liedje en word er heel vrolijk van. Dat is mijn bakplaat, de laatste plaat van dit programma. Dank voor het luisteren. Blijf er al luisteren, want zometeen is het de beurt aan Pieter, die een fantastisch programma heeft. Van alles wat, onder andere dus ook, moet je luisteren. Veel prijzen daar te winnen. De Jets, mijn bakplaat van deze week.

0: is er iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met

0: krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Dijksman in Katwijk.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
3: Goedemiddag, het is 3:00. Ik ben Paul van der Lucht met het belangrijkste regionieuws. De onderhandelingen over een nieuw gemeentebestuur in Leidschendam-Voorburg zijn vastgelopen. VVD, D66 en gemeentebelangen komen niet tot overeenstemming. Struikelblok is Vlietland Noord. De plannen om een park te bouwen met ruim 200 vakantievilla's tussen de Vliet en de A4 bij Leidschendam. Op een aantal plekken bij ons in de regio zijn vannacht auto's in brand gevlogen. Ook een scooter ging in vlammen op. De brandweer moest aan het werk in Voorburg, Zoetermeer, Voorschoten en Den Haag. De politie doet onderzoek. De verse wethouder van verkeer Roeling van Midden-Delfland is onaangenaam verrast door het uitlopen van wegwerkzaamheden in Midden-Delfland. Het werk aan onder meer de Molenweg en Rijksstraatweg zou uiterlijk in 2028 klaar zijn, maar dat wordt 2029. Hij vindt het bovendien ergerniswekkend dat hij van het uitstel moest vernemen via de krant. Tot zover het regionieuws, nu tijd voor het overige nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Na de reclame meer muziek bij Radio West. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
5: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters.

0: voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
5: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met...

Robert Palmer met Every Kind of People. Veel muzikale helden zijn ons ontvallen en de ene die doet meer pijn dan de ander. Maar deze was toch echt wel een muzikale held.

0: Westsport, waar we langzaam maar zeker een beetje van aan het afwennen zijn. Hoewel, dat doen ze in ieder geval niet bij Rijnvogels. Want die kunnen eventueel de stap naar de tweede divisie maken. Maar er moet er wel wat gebeuren, toch, Herman Hanninga?
1: Er moet er zeker wat gebeuren, Pieter. FC Rijnvogels, de uitwedstrijd tegen Excelsior Maassluis. De voorsprong is er voor de ploeg uit Maassluis. Het staat 1-0, doelpunt gemaakt in de 18e minuut. Kevin Ringeling was de naam. En met deze stand staat het over twee wedstrijden gezien volledig gelijk. Want de eerste wedstrijd in Katwijk werd gewonnen door FC Rijnvogels met 2-1. En ik moet zeggen, Maassluis maakt wel een betere indruk, hoor, in deze wedstrijd dan FC Rijnvogels. Waar pijpje misschien een beetje leeg lijkt. Ik moet zeggen, Maassluis is in de duels feller. Spelen de bal ook zuiverder naar elkaar. En het is tekenend dat de keeper van Maassluis, Tobias van der Klei, eigenlijk nog helemaal niks te doen heeft gehad. Ook een paar minuten geleden, toen er eindelijk een veelbelovende aanval was van FC Rijnvogels over de rechterkant, werd er een schot gelost door Koppenol. Maar ook daar hoefde de keeper van Maassluis zich niet druk om te maken. Het schot werd gekraakt, zoals dat heet, door een van de verdedigers van Maassluis. En ging meters over de goal. En dus is de tussenstand gezien het veldspel eigenlijk wel terecht. En moet FC Rijnvogels vrezen dat het misschien wel eens afgelopen zou kunnen zijn hier vandaag. Bij die eerste goal trouwens werd er zeer matig verdedigd. Druk ik me zacht uit. Onder andere Assendel vergat eigenlijk met zijn tegenstander mee te springen, waardoor die goal viel. Nou, geen halve maatregelen bij trainer Danny IJzeren. Na 26 minuten werd Assendelft gewisseld. Koppenol is zijn vervanger. En dat betekent een wat tactische omzetting. Vijf verdedigers speelt FC Rijnvogels nu. Daar waar ze voor die tegentreffer met vier verdedigers speelden. Extra zekerheid inbouwen achterin. Want ja, met 1-0 heb je nog alle kans op een uiteindelijk... als je een gelijkspelletje maakt, dan ben je over twee wedstrijden gezien de winnaar. En ga je door naar die finale ronde. Zover is het allemaal nog niet. We zitten in minuut 38 van de eerste helft. De achterstand is er wel voor FC Rijnvogels, want Maassluis leidt met 1-0.
2: De tegenstander van één van deze twee ploegen volgende week zal zijn of IJsselmeervogels of ADO 20. De wedstrijd is momenteel bezig. 8 minuten onderweg richting de 9 minuten. Daar is nog niet gescoord, maar de beste papieren zijn voor IJsselmeervogels. Zij wisten de eerste wedstrijd met maar liefst 7-0 te winnen. Ja, dit is zaterdagmiddag met Pieter Tammens. Dat betekent dat wij niet alleen de sport gaan volgen, maar natuurlijk ook de nodige muziek hebben. En volgend uur dan spelen we ook weer het spelletje Moet je luisteren. En dan gaan we eens even kijken of jullie erachter kunnen komen wie de stem is van die bekende dame. Dat kan ik alvast verklappen. En meer ga ik lekker nog niet zeggen.
3: Zaterdagmiddag met Pieter Tammens.

0: morgen. Maggie Reilly en Mike Oldfield met Moonlight Shadow. En hoe mooi de muziek hier is. Ja, hoe slecht het nieuws is vanuit Maassluis, Herman. Want Excelsior Maassluis heeft gescoord, zie ik.
1: Ja, kort voor rust is het 2-0 geworden. Tavares maakt de goal. Het begint eigenlijk met een hele slechte inspeelpaas van een van de verdedigers van FC Rijnvogels. Daarmee krijgt Maassluis een kans op een uitbraak. Dan volgt er een overtreding en een vrije trap net buiten het 16 meter gebied. Madi staat achter de bal. De keeper van Rijnvogels, Van der Riet, die kan in eerste instantie nog redding brengen. Maar ja, hij kan niet meer doen dan die bal wegduwen. Precies voor de voeten van Tavares. En staat er 2-0 voor Excelsior Maassluis. En wordt het een lastig verhaal voor FC Rijnvogels. Want ik kijk naar de lichaamstaal van bijvoorbeeld Kevin Gomez Nieto. Toch een van de mannen die voorop gaat in de strijd, normaal gesproken. Hij zwaait regelmatig met zijn handen van onbegrip. Hij schudt met zijn hoofd van onbegrip. Hij kijkt naar de tribune. Zo van, jongens, snappen jullie hier nou wat van? Het is niet de middag tot nu toe van FC Rijnvogels. Het zou de mooie middag kunnen worden van Excelsior Maassluis. Zij leiden kort voor rust met 2-0.
2: Je luistert naar Zaterdagmiddag met Pieter Tammens.

Juan Luis Guerra met Barbujas d'Amor brengt ons naar 1 minuut voor... Nee, wat zeg ik? 9 minuten voor 3:30. En je luistert naar Zaterdagmiddag met... waar we ook een voorzichtige blik af en toe werpen bij Excelsior Maassluis tegen Rijnvogels. Daar heeft het rustsignaal ondertussen geklonken. Herman Anninga zit lekker aan de koffie. En het is wat minder lekker voor Rijnvogels, want die staan met 2-0 achter. De eerste treffer was van Ringeling in de 18e minuut en 3 minuten voor de officiële eindtijd van de eerste helft was het Tavares die voorlopig voor een 2-0 voorsprong heeft gezorgd. Dat betekent dat Excelsior Maassluis bij deze stand in ieder geval doorgaat. Genoeg voetbal, want zij hebben rust. Gaan wij ook rust maken. En dat betekent dat we hier bij zaterdagmiddag met tijd hebben voor een belanghebbende plaat. Zo kan je dat toch eigenlijk wel stellen. Marvin Gaye, topartiest. Het is echt een boek dat hij uitgerekend het leven heeft moeten laten dankzij zijn vader. Een ellende in de familiaire sfeer zorgde ervoor dat hij niet meer onder ons is. Sterker nog, hij werd doodgeschoten door zijn eigen vader. Daar gaat deze plaat niet over, maar... ook dit gaat over een behoorlijke plek in de Amerikaanse historie hier op Radio West. What's happening? Daar begint de plaat mee. Marvin Gaye bracht ons dit prachtige nummer, waarin hij zichzelf de vraag stelt: What's going on? Hier op Radio West.

luistert naar Zaterdagmiddag met Pieter Tammens.

enorm succesvolle concert hebben ze gegeven in het Gelredome. Suzanne en Freek. Niet alleen maar vanwege de situatie van Freek, waar ze natuurlijk behoorlijk de pers mee hebben gehaald. Hoeveel verdriet dat heeft voor dit jonge stel. Maar één ding vind ik zeer bewonderenswaardig. Zij hebben de keuze gemaakt om gewoon nog het volle uit het leven te halen. En dus niet alleen die hele grote concertreeksen te geven, maar vooral ook om heel erg veel te genieten. En zo is het 4:01 geworden. Luister je naar Zaterdagmiddag met. En dan wordt het tijd voor het volgende heerlijke nummer wat ik voor jullie heb klaarstaan. Die natuurlijk ook een muzikale held genoemd kan worden. De man die tovert met zijn stem. Ja, dan heb ik het natuurlijk over niemand minder dan Al Jarreau. Hier op Radio West gaat hij ons verpozen met het nummer Morning. Heel veel plezier. Ga er maar eens lekker voor zitten.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Zo is het 4:08 geworden. Luister je naar zaterdagmiddag met... Met een prachtige samenwerking tussen vader en zoon. Maar het nummer heette Father and Friend. Het is van Alain Clark. En ondertussen is de thee ook op in Maassluis. Waar Excelsior Maassluis tegen Rijnvogel speelt. Herman Nanninga, tweede helft ondertussen begonnen. En als Rijnvogels nog wat wil, dan moet het wel gaan gebeuren deze helft.
1: Nee, absoluut. En wat dat betreft, ze beginnen meteen furieus met een afstandsschot van Maxime van der Meer. Gaat weliswaar over, maar ja, in ieder geval weer een beetje druk op de tegenstander. Want ik moet zeggen, ik heb eigenlijk een stijve nek gekregen in de eerste helft van het naar links kijken. Want dat was de helft van FC Rijnvogels, waar Excelsior Maassluis de ene aanval na de andere aanval probeerde te plaatsen. En aan de rechterkant, ja, daar gebeurde eigenlijk helemaal niks. En die tussenstand van 2-0, ja, dan zakt de moedje als FC Rijnvogels fan eigenlijk bijna in de schoenen. Maar ze hebben natuurlijk wel wat om zich aan vast te houden. Want vorige week in de wedstrijd tegen DVS 33 keek FC Rijnvogels ook aan tegen een 2-0 achterstand. Ze trokken het recht tot 2-2 en dat betekende plaatsing voor de volgende ronde. Nou, als dat wonder zich hier kan herhalen, dus niet alleen het wonder van Ermelo, maar ook het wonder van Maassluis, dan zou dat een hele mooie afsluiting van deze middag zijn. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat het spel niet aanleiding geeft tot enige hoop in deze tweede helft. Dus wat dat betreft zal de boel moeten omgooien. Zal FC Rijnvogels meer energie erin moeten steken. Zullen ze wat zuiverder moeten zijn in de passing. En misschien is daar het moment over een minuutje of 10. Gewoon alles of niks, want wat heb je te verliezen? Met deze stand zijn ze uitgeschakeld. Of je nou met 2, 3-0, 4-0, 5-0 verliest. Dat maakt voor het resultaat uiteindelijk niks meer uit. Maar je moet wel het idee hebben. We hebben er met z'n allen alles aan gedaan om hier nog een resultaat uit de kast te trekken. Voorlopig staan ze er niet goed voor, de Rijnvogels. Ze staan achter met 2-0. En dat betekent uitschakeling.
0: En dat is alleen maar voor het plezier van onze collega Herman Nanninga, die niet van niets dan naar Maassluis is gereden. Je luistert naar Zaterdagmiddag met... En dat is het 4:10 geworden. We volgen het voetbal van Rijnvogels op bezoek bij Excelsior Maassluis op de voet. En we kijken met een schuin oog ook naar IJsselmeervogels tegen ADO 20. IJsselmeervogels won de eerste wedstrijd met 7-0. En op dit moment is het na 37 minuten spelen nog altijd 0-0 op de Westmaat in Bunschoten-Spakenburg. Dus kunnen wij terug naar de tijd dat de hippies het voor het zeggen hadden in Europa en in Amerika. En zeker in San Francisco.

0: van de hippies, zo mag je dat toch wel noemen. San Francisco in de jaren 60 kon je daar niet rondlopen als je geen bloemen in je haar had. Dan maakte Scott McKenzie ooit een nummer over. Ik ben weliswaar van 1969, maar mijn broer en mijn schoonzusje die zijn van 1949 en die hadden ook wat meer dan gemiddeld lang haar. Zeer tegen de zin in van mijn pa, maar ach, dat hoorde toch ook een heel klein beetje bij die tijd. Het is bijna kwart voor vier, luistert naar zaterdagmiddag met. En we zijn lekker bezig, niet alleen met het voetbal volgen, maar natuurlijk vooral met het luisteren naar onvervalste klassiekers uit de historie.
1: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met Pieter Tammens.

0: Lynyrd Skynyrd maakte een nummer om Neil Young op de hak te nemen. Die had blijkbaar iets geroepen over Alabama. Iets negatiefs vanzelfsprekend. Dat nummer van Neil Young over Alabama. Ik ken hem niet meer, maar één ding weet ik wel. Lynyrd Skynyrd is niet alleen heel erg beroemd, maar... Kid Rock heeft er uiteindelijk ook een keer een remake van gemaakt. Met All Summer Long. Maar dit is misschien wel de beroemdste van het stel. Lynyrd Skynyrd brengt ons naar 11 minuten voor 4. En bij Excelsior Maassluis tegen Rijnvogels is nog ruim een half uur te spelen. Dus het kan allemaal nog wel, Herman.
1: Het kan allemaal nog wel in theorie, maar als ik kijk naar het veldspel, het is toch te weinig wat Excelsior Maassluis wat FC Rijnvogels laat zien. Hoewel, nu zijn ze weg over de rechterkant. Zo, die voorzet van Kevin Comis-Nieto, die is slecht. Hij glijdt weg en hij pakt zijn haren beet in beide handen en wil ze er eigenlijk allemaal uittrekken. Want zo'n slechte voorzet geven, dat past zeker niet bij het niveau van Kevin Comis-Nieto. Het balbezit blijft trouwens wel half voor FC Rijnvogels, want Maassluis krijgt de bal uiteindelijk 16 meter gebied nauwelijks uit. Nu dan via een trap richting de zijlijn betekent een inworp voor FC Rijnvogels. Dat moet dan een verre worden, zo rond de penalty stip en dan maar hopen dat er iemand met lengte tegenaan kan lopen. Scholte laat het over aan de man met nummer 6 en dat is Jay Zandbergen. Zandbergen, je kent het ritueel wel, bal onder het shirt. Even lekker oppoetsen, zorgen dat die bal goed droog is, zodat hij hem alle vaart, snelheid en afstand mee kan geven. Hij komt ver, maar precies voor de voeten van een van de verdedigers van Maassluis. En dan moet FC Rijnvogels proberen die bal in bezit te houden, want er loert een hele snelle tegenstoot. Dit zou wel eens gevaarlijk kunnen worden. Tavares is weg. Goed ertussen. Want dit was echt een moment waarop je als verdediger er moet staan om die bal afhandig te maken bij de tegenstander. En Scholte doet dat in dit geval prima. Haalt de snelheid uit de aanval en voorkomt daarmee gevaarlijke momenten voor de eigen goal. Het staat nog altijd 2-0 voor Maassluis. En dan hoop je op aanvalsgolf na aanvalsgolf van FC Rijnvogels. Kans op kans voor Rijnvogels. Maar helaas, dat is niet wat er hier op het veld gebeurt. En wordt het een heel lastig verhaal voor FC Rijnvogels. Je zei terecht, ze hebben nog een half uur. Maar goed, de tijd begint wel te dringen.
0: Ja, non-verbaal geef je weinig hoop, moet ik eerlijk zeggen, Herman.
1: Verbaal ook.
0: Ik snap er alles van. Ik snap er alles van. Maar natuurlijk blijft de bal rond. Laat ik er maar eens een lekkere cliché tegenaan gooien. Feit is dat bij IJsselmeervogels tegen ADO 20... de ploeg uit Heemskerk ondertussen rust is. En daar is nog niet gescoord. Dus gaan wij een loflied brengen. Althans, dat doet André Hazes bij leven nog over zijn vrouw. Want ja, luisteraars, ze gelooft in hem. Ze lag te slapen.

Wat een liefde zo aan het eind van dit uur van zaterdagmiddag met niemand minder dan André Hazes met een van zijn absolute klassiekers. We hebben nog één plaat te gaan. En dan zijn we bij de klok van 4 uur met regionaal en landelijk nieuws. En dan gaan we ons opmaken voor het 3e uur alweer van zaterdagmiddag met.

0: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Al.

0: Dit is Radio West.
1: Goedemiddag, het is 4:00. Ik ben Paul van der Lucht met het belangrijkste regionieuws. De verse wethouder van verkeer Roeling van Midden-Delfland is onaangenaam verrast door het uitlopen van wegwerkzaamheden in Midden-Delfland. Het werk aan onder meer de Molenweg en de Rijksstraatweg zou uiterlijk in 2028 klaar zijn, maar dat wordt 2029. Hij vindt het bovendien ergerniswekkend dat hij van het uitstel moest vernemen via de krant. De trekschuit is terug, tenminste vandaag, op een oude vaarroute tussen Maassluis en Delft. De historische trekschuit De Gouden Leeuwin, een replica, trok veel belangstelling. Het was voor het eerst in 150 jaar dat weer een trekschuit te zien was op de 13 kilometer lange route. De onderhandelingen over een nieuw gemeentebestuur in Leidschendam-Voorburg zijn vastgelopen. VVD, D66 en gemeentebelangen komen niet tot overeenstemming. Struikelblok is Vlietland Noord. De plannen om een park te bouwen met ruim 200 vakantievilla's tussen de Vliet en de A4 bij Leidschendam. Tot zover de regiohoofdpunten. Dan nu het overige nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Dieder de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chastot. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Na de reclame meer muziek bij Radio West. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
3: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
4: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scoop, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien. De oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.

0: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
4: Een heel boek? En de kinderen dan?
3: Die zijn veel te druk met spelen.
4: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
3: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
4: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
3: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
4: Proost.
3: Op sunweb.nl.
5: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met...

0: Niet af te kondigen natuurlijk, hè, zo'n plaats. Oye mi canto was dit van de Miami Sound Machine. Of was het nou gewoon van Gloria Estefan? Dat weet ik eigenlijk nooit met haar. Wat ik wel weet is dat onze verslaggever die momenteel in Maassluis zit, onze eigen Herman Nanninga, is nog een goede 10 minuten te gaan daar, Herman. Ja, gaan die Rijnvogels. Ja. Ze hebben eigenlijk maar 1 doelpuntje nodig, toch?
1: Dat is het. Dat is het inderdaad precies wat je zegt, Pieter. 1 doelpuntje, want het staat toch altijd 2-0 in het voordeel van Excelsior Maassluis. Als het 2-1 wordt, dan hebben we precies dezelfde stand als afgelopen woensdag in Katwijk. En dan gaan we verlengen, mogelijk zelfs richting strafschoppen. Ik moet zeggen, bij FC Rijnvogels proberen ze wel wat te forceren. Sharai is erin gekomen, Mercera is erin gekomen. En dat is een bijzonder verhaal, lang geblesseerd geweest. Bij FC Rijnvogels met een kruisbandblessure. Ja, maakte nauwelijks minuten dit seizoen. En zou nu misschien met zijn bevliegingen wel de helpende hand kunnen bieden voor zijn ploeg. Die dat doelpuntje, dat ene doelpuntje inderdaad nodig heeft. Het is Rijnvogels in de aanval. Een beetje onzorgvuldig. Maar de tweede bal is er toch voor Haddadi. Die kan hem niet controleren. De bal blijft liggen in het 16 meter gebied. En nu is het puinruimen eigenlijk door Maassluis. De afgelopen 10 minuten eigenlijk niet veel meer heeft gedaan dan aanvallen tegenhouden van FC Rijnvogels. En gokken op een countertje. En dat countertje werd er dan tot nu toe vakkundig uitgehaald door de verdediging van FC Rijnvogels. Het is nu een omsingeling van FC Rijnvogels van de helft van Excelsior Maassluis. Gaan ze het gaatje vinden? Hebben ze de tijd? Het blijft spannend tot op het laatst. Want ja, 1 doelpuntje. Het is zo gemaakt, zou je zeggen.
0: Ja, je begint nu wel de lat hoog te leggen, hoor. Ik vind gewoon dat we dat doelpuntje moet er gewoon gaan komen.
1: Absoluut, daar ben ik helemaal met je eens.
0: Je luistert naar zaterdagmiddag met het laatste uur alweer van deze uitzending van zaterdagmiddag met. En dat heeft alles te maken met het feit dat we natuurlijk toch wel een beetje een slag om de arm houden of we zo meteen wel moet je luisteren gaan spelen. Want ja, gaan we ineens toch verlengen. Dan willen we toch zoveel mogelijk van deze wedstrijd meekrijgen. En we draaien natuurlijk over heerlijke muziek die hoort bij zaterdagmiddag met, ondanks het toch een beetje druilerige weer, voor zover ik aan de buitenkant kan zien van onze studio, dat we jullie ook weer optimaal willen laten genieten van overheerlijke muziek.
2: Je luistert naar Zaterdagmiddag met Pieter Tammens.

0: Fine, dit waren de Kings op Radio West. En het is bijna 17 minuten over 4. Eén doelpunt is er nog voldoende voor Rijnvogels om in ieder geval het feest een beetje te verlengen. Maar daar hebben ze nog maar heel weinig tijd voor, Herman.
1: 6 minuutjes, Pieter. En ja, ik moet zeggen, het wordt wat stiller op de tribune. De Excelsior Maasluis-fans, die houden toch een beetje het hart vast. Want het is Rijnvogels dat drukt en drukt. Ja, af en toe er ook fors in gaat. Maar ja, dat moet dan ook wel dood. Dit is ook wel een pittige overtreding. Maar dat zou wel een scheel kunnen worden voor Jesse Driebergen. Nou, scheidsrechter houdt die kaart in ieder geval op zak. Scheidsrechter Wim Bronswoord. Maar het was toch een vliegende tackle van achteren op Jeremy Udenhout. Met een mannelijk gesprek, bijna een vaderlijk gesprek, wordt dat allemaal opgelost. 2-0, 2-1 is verlengen. 2-1 geeft hoop. En 2-0 is uitschakeling voor FC Rijnvogels. Nu heeft Maasluis weer even wat lucht, want ze mogen een vrije trap gaan nemen. Dat doen ze op de eigen helft, hoog naar voren. Zoals eigenlijk ook FC Rijnvogels alles hoog het 16 meter gebied in probeert te pompen bij de tegenstander. Maar eerlijk gezegd hebben die ballen door de lucht niet heel veel zin. Nu weer een hoge bal. Die kan keurig worden teruggekopt op de eigen keeper door Kevin Ringeling. En dus is het Tobias van der Kleij, de doelman van Maasluis, die de volledige tijd pakt die hij mag pakken. En dan weer lang naar voren. Het spel, het lijkt wel een tenniswedstrijd. Van links naar rechts. Dat is een beetje het zicht hier van het spel. Want van opbouwen richting het middenveld, daar is eigenlijk nauwelijks sprake meer van. Het is strijden voor FC Rijnvogels. En overleven voor Excelsior Maasluis. Is de tijd lang genoeg? We hebben nog 3,5 minuut voor FC Rijnvogels. Kunnen ze er hier nog wat extra minuten uitslepen? Mercera trekt naar binnen, wil het 16 meter gebied ingaan. Nou, wordt dan toch even geduwd en krijgt dan de vrije trap. Zo'n 2 metertjes buiten het 16 meter gebied van Maasluis. En in de eerste helft hebben we ongeveer op dezelfde plek een vrije trap gezien van Maasluis. Die leidde tot een doelpunt. Nu is het FC Rijnvogels dat wellicht de mogelijkheid krijgt. Haddadi is de man achter de bal. 2 mannen in de muur van Maasluis. Keeper Tobias van der Kleij zet dat allemaal neer. Lengte heeft Rijnvogels niet heel erg veel. Dus ik ben benieuwd naar deze variant. Wordt toch gekozen. Hoog richting de tweede paal. Aangeraakt als laatste door een speler van FC Rijnvogels. Tot onbegrip van diezelfde spelers van FC Rijnvogels. Die er heilig van overtuigd zijn dat ze hier een corner verdiend zouden moeten hebben. Maar goed, de scheidsrechter beslist anders. 2-0, de tijd wordt korter en korter.
0: Als er één iemand een legendarisch nummer gemaakt heeft die gebruikt is door de mannen van de sport, dan is dat wel Dotan. Later werd hij om iets heel anders beroemd. Maar laten we het daar nou eens voor de verandering niet over hebben.

0: Nou, is hij er dan, Herman?
1: Ja, het is onvoorstelbaar wat er hier gebeurt. Ik kijk op mijn stopwatch. Die staat er op 43 minuten en 44 seconden. Hoe hij het doet, doet hij het. De naam, die kennen we zo langzaamaan. Maxime van der Meer. Wat een belangrijke goal is dit voor FC Rijnvogels. Op het scheiden van de markt, op het randje van uitschakeling, lijkt het erop dat Maxime van der Meer er voor FC Rijnvogels een verlenging uit gaat slepen. Want over twee wedstrijden gezien is de stand exact gelijk. En je voelde me al een beetje aankomen. Je voelde al, er is iets te halen. Het geloof komt weer een beetje terug bij FC Rijnvogels. En Maxime van der Meer, we hebben hem nauwelijks gezien deze wedstrijd. Maar dit is oh zo belangrijk. Het is 2-1. En ja, hoe lang hebben we nog? Ja, mijn klokje staat op 44 minuten. En we krijgen er straks 5 minuten extra tijd bij. Even op adem komen. En dan naar de absolute slotfase in deze wedstrijd. Rijnvogels weer helemaal terug. We gaan verlengen als het blijft zoals het nu blijft. Het staat 2-1.
0: Ja, en dan gaan we ons even rustig op voorbereiden op die slotfase. Want wat een hectiek is er te verwachten zometeen in Maassluis. Met nog 5 minuten extra te spelen. Gaat Excelsior Maassluis en Rijnvogels het afmaken binnen de komende minuten? Of gaan we verlengen?

0: man die altijd levert, heet bij dit station Herman Nanninga. We vroegen om spanning, nou, en dat heeft hij geleverd. Want bij deze stand gaan we verlengen, Herman. Of sluiten ze het helemaal af, die mannen van Rijnvogels?
1: Nou, daarvoor zal de tijd tekort zijn. Ik denk dat die mannen van Rijnvogels ook wel even de adem nodig hebben om bij te komen van hetgeen ze geleverd hebben in met name het tweede gedeelte van de tweede helft. Toen je merkte dat er weer wat hoop kwam bij Rijnvogels. Toen er weer wat verduzie kwam en waar de energie vandaan kwam. Ik heb geen idee, want het is natuurlijk een slopend seizoen geweest. Maar zo richting het einde van deze wedstrijd werd er nog even wat extra energie ingepompt. En dat resulteerde in de 2-1 van Maxime van der Meer. Die werd gevierd als de winnende. En zo voelt het ook. Want ja, uitschakeling of verlenging, dat is nogal een verschil. Rijnvogels op jacht naar meer. Deze voorzet gaat in ieder geval aan Van der Meer voorbij. Kijken op het klokje. We kregen 5 minuten extra tijd. We hebben er nog 2 over. Als er een kopduel is op het middenveld. Wordt gewonnen door Zeeman. Maar de bal kan niet binnengehouden worden. En dat betekent dat Maassluis misschien nog iets kan doen. In de absolute slotfase komt er nog een moment dat een van de keepers denkt. Weet je wat, laat ik eens mee naar voren gaan bij een bepaald dood spelmoment. Zover is het nog niet. Want bij een inworp halverwege de helft van de tegenstander hoef je als keeper niet mee op te stomen. Maassluis wacht lang met het nemen van die inworp. Die denken misschien ook, ja, even overleven. En wij krijgen nog wel wat kansjes. Is het even alle hens aan dek achterin bij Scholten, de verdediger van FC Rijnvogels. Die doet dat keurig, peert die bal naar voren, is daar de controle. En wordt Van der Meer weggestuurd, helemaal aan de zijkant. Dus niet op de plek waar hij kan scoren. Houdt wel het overzicht, maar bereikt Haddadi niet. Omdat daar een verdediger van Maassluis tussen zit. En die denkt, weet je wat, ik kies voor diepte en ik kies voor snelheid. Yannick Verbond aan de rechterkant heeft al een aantal passes losgelaten. En tot weinig succes heeft dat geleid. En ook deze paas is niet om over naar huis te schrijven. En dat is fijn voor FC Rijnvogels. Dat de bal weer opdrijft met Nieto. Schokt wat, slentert wat. Rost hem dan weer naar voren. Natuurlijk, Mercera heeft in de lucht niks te zoeken. Dat ziet hij zelf ook. En hoopt dan op de afvallende bal. Dat gebeurt niet. En het is echt hotseknots voetbal zonder enige lijn. Wel met een gedachte, namelijk... voor Maassluis die bal zo snel mogelijk wegroeien. En voor Rijnvogels die bal zo snel mogelijk het 16 meter gebied van de tegenstander in. De klok zegt 49 minuten en 45 seconden. Dat betekent dus dat dit mogelijk de laatste aanval is van de reguliere speeltijd. En dan gaan we ons opmaken voor 2 keer 15 minuten verlengen. En dan, dan zou eventueel, als je toch all the way gaat, de penalties er maar aan te pas moeten komen om hier in deze wedstrijd een beslissing te brengen. Nou, de officiële speeltijd zit erop. De extra speeltijd zit erop. De eindstand na 90 minuten voetbal plus nog wat extra is 2-1 hier in Maassluis. En dat leidt tot teleurgestelde gezichten bij Maassluis. En een toch lichte glimlach bij de trainer in ieder geval van FC Rijnvogels, Danny IJzelendoorn. Hij weet dat zijn ploeg ontsnapt. En ze nog een kans krijgen op die eventuele finale wedstrijd in deze promotiedegradatiesessie. 2-1, we gaan verlengen. 2 keer 15 minuten. Tot straks.
0: En natuurlijk gaan we dat meenemen hier in zaterdagmiddag met. En zo blijkt toch maar dat afwennen van sport voor mij toch ook een lastige zaak is. En Herman Hanninga helpt ons daar ook een heel klein beetje bij. Natuurlijk ook met Rijnvogels, die er toch nog een verlenging weten uit te slepen. IJsselmeervogels overigens na 68 minuten spelen staan op een 1-0 voorsprong. Die hadden al een 7-0 voordeel ten opzichte van ADO20. Dus dat is in ieder geval een gegarandeerde finalist. Ja, wij gaan gewoon lekker muziek draaien, want we zouden het haast vergeten. Maar dat hoort natuurlijk ook bij Zaterdagmiddag met. Waarbij wij ons gaan afvragen of we er nog een extra uurtje aan gaan vastbakken hier bij Radio West. Laten we eerst maar eens gaan luisteren naar George Benson.

0: Dus het 5:03 hier bij zaterdagmiddag met een behoorlijk Radio West sportsausje. En ik weet één ding zeker, Herman Anninga is net zo'n muziekliefhebber als ik. Kon jij ook een beetje stil blijven zitten bij Gimme the Night, Herman? Of ging je ook een beetje zachtjes meebewegen?
1: Ik was aan het meebewegen, maar dat had eigenlijk meer te maken met het feit dat er steeds mensen voor mijn neus heel hinderlijk staan. Maar ja, die zijn van de beveiliging, dus daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn.
0: Aardig tegen doen.
1: Ja, daar moet je heel aardig tegen doen. Maar ik zag door die bewegingen zag ik wel dat na 20 seconden er een enorme kans was voor verbond van Excelsior Maassluis. En dat deed hij na een minuutje nog eens over. En tot twee keer toe kwam hij niet tot scoren. Die verbond die heeft een aardige indruk op mij gemaakt in de tweede helft. Hij kwam als invaller. Heel veel snelheid, heel veel ruimte kon hij pakken aan de zijkant. Alleen zijn passes die kwamen allemaal niet aan. En gelukkig is die ook niet zo doeltreffend geweest tot nu toe. 2-1 de stand bij Excelsior Maassluis tegen FC Rijnvogels. Dat betekent verlengen. We zitten nu in de tweede minuut van de eerste verlenging. Ja, en dan ga je in die korte pauze ga je toch even nadenken. Ga je een beetje zitten filosoferen. Wie is er nou in het voordeel? Ja, ik denk, mentaal gezien althans, is FC Rijnvogels in het voordeel. Want ik zag de teleurstelling bij het affluiten na 90 minuten bij de spelers van Excelsior Maassluis. Die gaven een zekere plaatsing voor de finale. Gaven ze weg door toch net Maxime van der Meer iets te veel ruimte te geven. En dat doet pijn en dat zorgt voor frustratie, voor vervelende gevoelens. Terwijl FC Rijnvogels natuurlijk met een soort Hosanna-gevoel deze verlenging ingaat. 2 keer 15 minuten. Het gaat er nu ook om wie heeft de fitste ploeg. Wie heeft nog de meeste energie. En wie heeft misschien net even dat kleine beetje geluk. Wat je af en toe ook een beetje nodig hebt. Het zijn allemaal vragen waar we de komende 2 keer 15 minuten het antwoord op gaan vinden. En misschien komt dat geluk helemaal ter sprake als we richting strafschoppen gaan. Voorlopig is het hier nog altijd 2-1. En zitten we in de verlenging. De stand is helemaal gelijk.
2: Je luistert naar Zaterdagmiddag met Pieter Tammens.

0: Heel soms vind ik het jammer dat mijn vader deze radiocarrière van mij niet meer kan meemaken. Want die was gek van de Tumbleweeds met Somewhere Between. Bijna 9 minuten over 4:30 en de spanning stijgt ten top in de wedstrijd waar jij bij bent, Herman Nanninga. Want gaan ze het toch via een achterdeurtje redden, die mannen van Rijnvogels?
1: Ja, het zou te mooi zijn om erover na te denken. Maar goed, hopen mag altijd. En wonderen gebeuren ook in het voetbal. Maar wat je ook vaak ziet in een verlenging, zeker na zo'n slopend seizoen. Ja, dat zijn gevalletjes van kramp. Dat zijn blessures. En ja, eigenlijk ook weinig goed voetbal. Nu hebben we even een blessurebehandeling voor een van de spelers van de FC Rijnvogels. En het voetbal in de verlenging tot nu toe heeft nog niet veel opgeleverd. Meteen wel vanaf de aftrap 2 grote kansen voor Maassluis. En FC Rijnvogels hebben we eigenlijk nog niet gezien voor de goal van Tobias van der Klei. En zo'n blessurebehandeling is natuurlijk niet alleen heel erg prettig voor degene die op de grond ligt. Maar ook voor zijn medespelers die nu even naar de kant gaan om nog wat isotone dorslessers tot zich te nemen. En misschien nog wat gelletjes om energie over te houden of energie terug te krijgen. Want reken maar dat ze er goed doorheen zitten. Rijnvogels heeft in de tweede helft veel moeten geven om die 2-0 achterstand in ieder geval te verkleinen tot 2-1. Want dat wisten ze. Dat geeft toegang tot een verlenging. En zover hebben ze het in ieder geval gebracht. De ploeg van Danny IJsselendoorn. 2-1. Ja, dus wat dat betreft beginnen we eigenlijk over 2 wedstrijden weer helemaal opnieuw. Wie deze verlenging winnend afsluit, die plaatst zich voor de finale. Die finale die gaat, alhoewel het nog niet helemaal duidelijk is, maar dat gaat niet meer mis, tegen IJsselmeervogels plaatsvinden woensdag en zaterdag. De grote finale en de winnaar daarvan speelt volgend seizoen tweede divisie. En het zou toch mooi zijn voor FC Rijnvogels, waar ze eigenlijk het hele seizoen hebben geroepen. Ja, tweede divisie, we weten het niet, kampioenschap, we weten het niet. Ze hebben een aantal weken de ranglijst in die derde divisie bij aangevoerd. En ze hebben het gebracht tot de na-competitie waar ze nu in die halve finale spelen. En waar ze nog leven en waar er nog mogelijkheden zijn op een finale plaats. Ik kijk even op het klokje. 8 minuten zijn we bezig in de eerste verlenging, die dus 15 minuten duurt. In de verlenging is dus nog niet gescoord. Wat zullen we zeggen? De 2-1 eindstand als stand aanhouden of de 0-0 in de verlenging? Jij mag het zeggen, Pieter.
0: Ja, ik ben flexibel. Laten we er gewoon 2-1 van maken.
1: Doen we 2-1.
2: Je luistert naar Zaterdagmiddag met
3: Pieter Tammens.

0: Het land was vergeven van die stickers met iedereen doet het. En met al die hartjes en die doet het met die en die doet het met die. Kan me er nog wel iets bij voorstellen. Ik ben blij dat we tegenwoordig gewoon op zaterdagmiddag gewoon lekker over voetbal kunnen hebben. Waar het ook nog eens een keer spannend is, Herman.
1: Ja, absoluut. Ik zit me wel af te vragen. Dat blijft dan een beetje hangen bij mij. Met wie deed jij het dan?
0: Ja, standing up. Want ik was een windsurfer, dus ik deed standing up.
1: Ja, dat klopt, ja. Ik had hem ook. Ik had die sticker niet, hoor. Maar ik deed ook standing up. Voetbal. Laten we maar snel even van onderwerp gaan wisselen. 2 minuutjes nog in deze eerste verlenging. Waarin nog niet gescoord is. Waar Maassluis nu probeert aan te dringen. Misschien kort voor de rust. Ja, tussen die twee verlengingen heb je heel even rust. Kort voor de rust nog even een klappie toedienen aan de directe tegenstander. Maar dat lukt niet, want Van der Riet, de keeper van Rijnvogels, plukt die bal. En jasten meteen naar voren. Opbouwen gebeurt nauwelijks meer. Het zijn veel hoge ballen. Het zijn lange ballen. Veel voetbal zonder enig overleg. Veel gevalletjes van kramp. Zo zie ik Kelvin Turijn nu op de grond zitten. Een van de spelers van Excelsior Maassluis. Die volgend seizoen trouwens bij Rijnsburgse Boys gaat voetballen. Turijn, ja, hij zal behandeld moeten worden. Scheidsrechter loopt even naar hem toe. Scheidsrechter Wim Bronsvoort. Die laat de verzorging even binnenkomen. Ja, zo tikt de tijd wat langzamer weg dan we zouden willen. Want 2 keer 15 minuten is al lang genoeg voor iedereen hier. Met name voor de spelers. Blessurebehandeling voor Turijn. Spel ligt even stil. Nog een minuutje in die eerste verlenging. Scoren, dat is het devies voor FC Rijnvogels. Scoren en zorgen dat je geen kramp krijgt.
2: Zaterdagmiddag met Pieter Tammens.

0: Aan synthesizers geen gebrek. Hier bij zaterdagmiddag met Depeche Mode was dit. Met Enjoy the Silence. En stil is het momenteel ook even bij Excelsior Maassluis tegen Rijnvogels. Want het is even tijd voor een korte pauze. Want er is in de stand nog niks veranderd. Maar aan de spanning ook niet, denk ik, hè man?
1: Nee, ja, die spanning die blijft onverminderd inderdaad bij deze stand, bij deze verlenging. Die precies op de helft is nu. Niet gescoord, 2 grote kansen gehad, helemaal in het begin van die verlenging voor verbond van Excelsior Maassluis. En voor de rest, ja, het is afwachten hoe die spelers dit gaan doorstaan. Want ze vallen bij Bosjes, het ene krampgevalletje na het andere. En dat moet allemaal weer opgelapt worden. Dat moet allemaal weer vol met energie gepompt worden. Touray gaat naar de kant. Die kan bijna niet meer lopen van de kramp. En die gaat lekker een douche nemen. En aan de overkant zie ik ook de verzorger van FC Rijnvogels bezig met masserende bewegingen. Met de spuitbus, met verkoeling. Met alles wat je maar in je vermogen hebt om die spelers op te lappen. Voor die tweede verlenging. Die mogelijk beslissende verlenging. Want anders gaan we na 15 minuten voetballen in die extra verlenging. Richting de strafschoppen. En als je iets niet wil, alhoewel voor de spanning en voor het verhaal is het ook wel mooi natuurlijk. Maar ja, als je het in de speeltijd met voetballen kan beslissen, dan doe je dat maar al te graag. Want de penalty-serie, dat zeggen ze dan, blijft toch een beetje een loterij. Straks de tweede helft van de verlenging bij die stand van 2-1. Ja, die stond na 90 minuten op de klok. En dat betekent nog altijd ultiem gelijk.
0: 8:05 en iets zegt mij dat de kans vrij groot is dat wij toch iets langer doorgaan met zaterdagmiddag met. Maar goed, dat is Vincent en ons natuurlijk een enorm groot genoegen. En al is het alleen maar omdat we dan gewoon lekker muziek uit de jaren 70 kunnen draaien.

0: Rock the Boat brengt ons naar 5 minuten voor 5 hier. Ik wou zeggen bij Radio Westsport, maar dat is het helemaal niet. Het is ook wel een heel klein beetje een gekke dag. Maar het is vooral een gekke dag voor de mannen van Excelsior Maassluis en Rijnvogels. Want die zijn volop bezig met de laatste 15 minuten voor eventuele penalties. Herman Anninga.
1: Ja, en 2 minuten van die 15, van die laatste 15 zijn inmiddels verstreken. Uiteraard nog niet gescoord, want dan hadden jullie het wel gehoord. Maassluis mag een hoekschop gaan nemen. Doen ze vanaf de rechterkant. Ja, in die korte tussenpauze was het oplappen. En zorgen dat iedereen in ieder geval weer zijn ene been voor zijn andere kan zetten. En dan maar kijken hoe je die laatste 15 minuten door gaat komen. Hoekschop, daar wachten ze lang mee. Dat snap ik ook. Wordt dan ingebracht. En aardige kobbel. 2 metertjes over de goal van David van der Riet. Een gevaarlijke hoekschop voor Maassluis. Dit zijn de momenten waarop je eigenlijk moet toeslaan. Want voetballend, over echt voetbal met verzorgde lijnen, verzorgde pasing en een uitgekiende tactiek. Daar is geen sprake meer van. Het gaat om overleven, om iets proberen te forceren. En het liefst lange halen zo snel mogelijk thuis. Dat is het devies. Want ja, aan de andere kant, die spelers denken ook, als ik straks een penalty moet gaan nemen en het zuur zit tot onder mijn oksels. Niet alleen in mijn benen, maar zelfs door mijn hele lijf. Dan moet ik nog een aanloop nemen. En dan moet ik die bal nog over 11 meter richting de goal zien te plaatsen. En de vraag is, hoe zuiver kan je dat dan nog doen? Dus ja, het liefst in de laatste fase van die extra tijd de boel beslissen. Dat betekent dat FC Rijnvogels moet scoren. Maar dat betekent aan de andere kant natuurlijk voor Maassluis ook dat zij moeten scoren. Want mocht Maassluis hier verliezen, dan is degradatie een feit. En voor FC Rijnvogels valt er eigenlijk alleen maar iets te winnen en niets te verliezen. En misschien dat dat ook nog een rol speelt in de beleving van de rest van deze wedstrijd. Waar Maxime van der Meer nu alweer op de knieën zit. Die heeft ook weer last van een lichte blessure. Het zal ongetwijfeld ook te maken hebben met kramp. Een paar keer de benen strekken, 2 kniebuigingen en dan weer door. Als Rijnvogels een vrije trap mag gaan nemen. Net op de helft van Maassluis. Die bal die moet een metertje of 2-3 terug. Volgens scheidsrechter Bronsvoort. Nou, nu ligt hij 1 centimeter op de helft van Maassluis. En zal er ongetwijfeld weer gekozen worden voor lengte richting de goal van Tobias van der Klei. Die nauwelijks iets te doen gehad heeft deze wedstrijd. Maar wel 1 keer moest vissen. En wat was dat een belangrijk moment. Die goal van Maxime van der Meer. Vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd van die 90 minuten. Ja, bracht hij FC Rijnvogels weer helemaal terug. Sleepte hij eigenlijk eigenhandig de verlenging uit het vuur. En in die verlenging is het kijken wie daar de sterkste benen heeft, de meeste energie heeft, de meeste lucht heeft en misschien ook wel de meeste bravoure en wilskracht heeft om deze wedstrijd definitief naar zich toe te trekken. Het blijft spannend. Het blijft absoluut, ik wilde zeggen tenenkrommend spannend, maar dat is geen goede uitdrukking. Het blijft gewoon spannend. 5 minuten zijn we bezig in die tweede helft van de verlenging. De stand is nog altijd 2-1.
0: Ja, dan kunnen wij met zaterdagmiddag met natuurlijk niet achterblijven. Ook wij gaan verlengen.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu Gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot. Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je...

0: Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot. Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Oh, heerlijk hier, hè?
8: Ja, eindelijk even niks.
9: Het is echt nice.
10: Hola, le pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, twee bier.
9: Voor mij?
7: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
10: Por favor.
7: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: With the OG.
15: Met de commissaris van de Koning.
16: Dit is

0: Goedenavond. Het is weer zover. Elke eerste zaterdag van de maand is de commissaris van de Koning in Zuid-Holland te gast. Wouter Kolff, welkom.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, we gaan het over een aantal onderwerpen hebben. Te beginnen met de spreidingswet. Want dat is natuurlijk toch wel een onderwerp dat leeft in het hele land. Uiteraard ook bij ons in de provincie. Ja, sinds de verkiezingen komen steeds meer gemeenten met hun nieuwe coalitieakkoord. Dat zien we nu. Die zien we overal gevormd worden. Coalities. Wat opvalt is dat op meerdere plekken de asielopvang wordt afgeschaald. De spreidingswet is niet overal meer heilig. Wanneer grijpt de provincie in? Dat zijn allemaal vragen. Hoe moet het verder met de opvang in onze provincie? En wanneer gaat de provincie ingrijpen? En kunnen ze dat überhaupt? En dan hebben gemeenten natuurlijk ook nog te maken met een personeelstekort. Daar gaan we het straks nog over hebben. We gaan praten met Wouter Kolff dus, de commissaris van de Koning. Laten we eerst eens beginnen met een fragment als we het hebben over de problemen rond de spreidingswet. In Rijswijk en Wassenaar willen ze minder asielzoekers opvangen. Dat staat in de nieuwe coalitieakkoorden. Laten we even luisteren naar de nieuwe wethouder in Rijswijk.
2: We hebben hier 10 jaar lang een AZC gehad. En 10 jaar lang zijn we haantje de voorste geweest op heel Nederland. We zijn een voorloper. We hebben al onze hotels zitten en zaten vol. We hebben een flexwooncentrum. Zoals ik al zei, we hebben hier al jarenlang een AZC gehad. En wij vinden nu dat het de beurt van een andere gemeente is. Want van de 342 gemeentes in Nederland hebben er ruim 100 nog nooit wat gedaan. Dus we gaan die discussie echt wel aan met die minister, mocht hij bij ons aankloppen. En 19 mei 2027 loopt het contract af. En daarmee willen wij gewoon een einde maken aan de grote AZC-locatie op de Lange Kleiweg. Dat is echt onvermijdelijk is, als we echt, laten we zeggen, een soort aanwijzing gaan krijgen, dan pas gaan we de mogelijkheden bekijken, maar niet meer op de Lange Kleiweg. Dan kunnen we altijd bekijken of er wijken zijn in Rijswijk waar de meeste draagvlak is. Ja. Bijvoorbeeld een Leeuwendaal, een Kromvliet, een Pasgeld. Daar wonen de meeste mensen die hier misschien wat minder moeite mee hebben, of die hier anders over denken. Dan gaan we daar misschien de opties onderzoeken om daar dus een AZC neer te zetten.
0: Ja, de nieuwe wethouder in Rijswijk hoorden we. Hoe kijkt u naar deze besluiten?
1: Ja, dit zijn nog geen besluiten. Dit zijn coalitieakkoorden. Mm-hmm. En coalitieakkoorden bevatten in het algemeen voornemens van gemeenten. En dat is ook mooi, hè, dat de democratie, lokale democratie, heeft gesproken met de gemeenteraadsverkiezingen. En er worden nieuwe coalities gevormd, die hebben plannen. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat die plannen, en we leven nou eenmaal in een rechtsstaat, dat die plannen ook voldoen aan landelijke wetgeving. En die spreidingswet is er, en die geldt. En we hebben nu ook een minister, dat is wel eens anders geweest, die zegt, die spreidingswet blijft ook gelden, die ga ik ook uitvoeren. Kijk, ik heb heel veel waardering voor Rijswijk, omdat zij inderdaad de afgelopen jaren het nodig hebben gedaan. En tegelijkertijd zal dat in de toekomst ook nodig zijn. Het feit dat die spreidingswet er is, dat is niet zonder reden. Dat betekent dat, zoals de wethouder trouwens ook zelf aangeeft, dat iedere gemeente een steentje moet bijdragen. Ook de gemeenten die dat de afgelopen jaren nog niet hebben gedaan. Maar we kunnen het ons nu echt niet permitteren om locaties die er zijn te sluiten. En ik ben wel blij te horen van de wethouder dat als deze locatie na 10 jaar sluit, dat er wel wordt gekeken naar een andere locatie. Want uiteindelijk zou ook Rijswijk zich aan de wet moeten houden.
0: Ja, maar het druist wel in tegen wat er ook is gebeurd bij de verkiezingen, waar we zien dat het toch ook voornamelijk gestemd is op partijen die juist tegen opvang zijn. Die coalities vormen zich nu.
1: Ja, verschilt wel heel erg per gemeente, hoor. Ja. Want er zijn ook gemeenten die zeggen, natuurlijk voeren wij gewoon de landelijke wetgeving uit. En ik heb ook al eerder, ook in dit programma en ook bij andere media gezegd, van natuurlijk kun je lokaal van alles beloven, maar wat je belooft moet je ook waar kunnen maken. En je kunt als lokale overheid niet zomaar landelijke wetgeving overroelen.
0: Nee, maar het gaat ook om draagvlak. Dat is ook belangrijk. Ja. Wetten, zijn er, ja, wetten zijn er. Wetten moeten uitgevoerd worden, dat klopt. Maar we zien overal de protesten toenemen. Als mensen op een gegeven moment niet meer erachter staan, moet je dan ook niet meer eens een keer terug naar de tekentafel met die wetten?
1: Nou ja, kijk, ik denk dat die spreidingswet nu juist tot stand is gekomen omdat er de druk op gemeenten die al heel veel deden als te groot werden ervaren. En we juist iedereen nodig hebben. En een gemeentebestuur doet er verstandig aan om Juist dat draagvlak te creëren in alle rust. Zorgen dat het dossier niet onnodig groot wordt gemaakt. Met inwoners, direct omwonenden in gesprek gaan. Daar de tijd voor nemen. En dan kom je ook tot resultaat. Als je als gemeentebestuur de hak in het zand zet. Dan krijg je juist vaak dat als het vervolgens wel moet van de minister. Dat tot gedoe leidt. Hè. Dus het is mijn advies aan alle gemeenten is. Hou die regie nou in eigen hand. Neem de rust en de tijd om tot een goede locatie te komen. Bereid dat goed voor samen met de omwonenden. En dan kom je een heel eind.
0: Ja, maar goed, wat als gemeente, hè? Als Rijswijk, Wassenaar, Midden-Delfland, Maassluis trouwens net buiten onze regio nu ook, niet of in ieder geval minder willen gaan doen. Waar gaan die asielzoekers dan naartoe?
1: Nou ja, dat is dus precies wat we nu ook zien in Ter Apel. Hè. We hebben niet eens zo'n hele hoge instroom op dit moment. Ja, daar kun je van mening over verschillen. Maar in ieder geval, we hebben niet een hogere instroom dan normaal. Je ziet alleen dat de doorstroom in asielzoekerscentra dat stokt. En we kunnen natuurlijk niet alles in Ter Apel laten neerkomen. Dus daarom is die spreidingswet er ook gekomen. Om te zorgen dat we dat eerlijk over het land verdelen. En een ander aspect van dit verhaal is dat er in die asielzoekerscentra in Nederland die er al zijn, op dit moment ongeveer 19.000 statushouders zitten. Dus dat zijn mensen met een Nederlands paspoort. Die ook gewoon Nederlands inwoner zijn, maar die in een asielzoekerscentrum zitten. Ja, daar is die niet voor bedoeld. Als we die, even onerbiedig gezegd, prop eruit halen. Dan heb je ook helemaal geen opvangprobleem meer. Dus het is, en dat is overigens ook een taak van gemeenten. Om statushouders te huisvesten. Het is niet zo dat je als gemeente kan zeggen. Ik onttrek me even aan het geheel. Want de druk op andere gemeenten wordt dan juist groot. En dan krijg je in de toekomst weer situaties zoals we nu ook in Rijswijk zien. Dat ze zeggen, ja, we hebben genoeg gedaan, nu een ander.
0: Ja, maar gemeenten en ik denk ook de provincie. Die dat draagvlak ook belangrijk vinden. Hè? Want we kunnen wel zeggen van ja, natuurlijk, we moeten het doen. En ze moeten het uitvoeren. Die wet ligt er nu eenmaal, ja. Ondanks dat de burger het niet wil.
1: Even voor de helderheid. Ja. Het is niet zo dat de burger het niet wil. Dat gaat tekort door de bocht. Het is nog steeds zo dat bijna 70% van Nederland zegt, voor oorlogsvluchtelingen moeten we in ons land plek hebben en die moeten we kunnen opvangen. En mensen moeten ook een traject kunnen doorlopen om te beoordelen of ze mogen blijven.
0: Maar het gaat ook
1: niet.
0: Om beeldvorming. En vervolgens zien ze natuurlijk jonge mannen vooral met rolkoffers binnenkomen, telefoon aan de oren en niet inderdaad die oorlogsvluchtelingen. Ja. En daar gaat het om. Het gaat ook om beeldvorming natuurlijk.
1: Nou ja, maar zoals u het nu omschrijft, draagt ook niet bij aan die beeldvorming. Want dat is niet helemaal de realiteit. Als je kijkt naar wat er in Ter Apel nu gebeurt, daar zitten ook gewoon gezinnen tussen. En dan worden de kinderen over het algemeen wel binnen opgevangen. Maar dan moeten de mannen, die moeten buiten blijven en in het gras slapen. Dan krijg je natuurlijk wel een beetje een scheef beeld. Maar ik snap alle zorgen hieromtrent. Ik snap ook dat er inwoners zijn die zich die zeggen van ja, ik snap dat het moet, maar niet bij mij. Ja, ergens moeten we natuurlijk toch die opvangplekken creëren. En daar hebben we ook allemaal belang bij. Want we hebben ze liever in een goed georganiseerd AZC zitten tijdens de beoordeling of ze wel of niet mogen blijven, dan dat mensen op straat moeten slapen. Dat is ten eerste niet echt menselijk. En ten tweede zorgt dat ook alleen maar voor openbare orde en overlast in situaties.
0: Nu wordt er ook vaak gezegd we stoppen met die gemeente die we net noemen. En ik noem ook Maassluis, de wethouder zegt dat ook. Van ja, er is ons ook iets beloofd namelijk vanuit de landelijke overheid. Tuurlijk, wij willen helpen aan de opvang. Maar de instroom zou stoppen. Dat is beloofd bij de laatste verkiezingen. En dat is dus niet het geval. Er komen elke week nog 1000 mensen binnen hier in Nederland.
1: Ja. Nou, het is natuurlijk niet zo dat je met één druk op de knop die instroom kunt stoppen of kunt beperken. Maar u volgt denk ik ook de media. En de landelijke media, dan hoort u ook dat de minister die er nu zit er echt alles aan doet om die instroom te beperken. We gaan ook onderdeel uitmaken van het Europees Migratiepact, waarbij er veel meer aan de randen van Europa al wordt gecontroleerd of iemand wel of niet kans maakt om definitief zich in Europa te vestigen.
0: Heeft u daar vertrouwen in?
1: Nou, daar heb ik eigenlijk wel vertrouwen in. Want ik denk dat dat Europees Migratiepact echt wel effect gaat hebben op de instroom ook in Nederland.
0: En waarom denkt u dat?
1: Nou, omdat ik ben er echt stellig van overtuigd dat het asielvraagstuk is niet iets wat je als Nederland alleen kunt oplossen. Kijk, we kunnen wel heel makkelijk zeggen, we doen onze grenzen dicht. Maar dat gaat effecten hebben voor een klein land als Nederland dat sterk afhankelijk is van handel en reizen en van het buitenland. Die we echt niet kunnen overzien. En als je ze kunt overzien, dan gaat dat enorm veel betekenen voor de welvaart voor al onze inwoners. Dus die grenzen simpelweg dicht doen, dat is niet de oplossing. Dus je moet dat op Europees niveau aanpakken. En dat is wat er nu gebeurt. En daar heb ik echt serieus wel vertrouwen in.
0: Maar waar komt dat vertrouwen vandaan? Want het lukt tot nu toe ook nog niet om die grenzen dicht te houden. En er zijn heel veel mensen die doorreizen vanuit Griekenland, die daar al asiel hebben aangevraagd en die dan hier uiteindelijk terechtkomen. Ja. Waarom zou dat dan nu wel lukken met dat migratiepact?
1: Omdat dat migratiepact, en dat gaat nogmaals niet met één druk op de knop, maar dat gaat vanaf nu deze maand zo'n beetje in werking. Ik heb daar op de wat middellange en lange termijn echt goede hoop op.
0: En wat is de middellange of lange termijn? Dan praten we over weken, maanden. Nou ja, de mensen zitten. Kijk, het zit bij veel mensen tot hier. We zien het. We hebben er direct last van in de dorpen. Ja. Want bij de gemeente willen het niet meer opvangen. Dus op welke termijn kunnen we die effecten zien?
1: Ja, dat is een vraag die u denk ik eerder aan de minister zou moeten stellen.
0: Ja, maar u heeft er vertrouwen in, zegt u dus.
1: Ja, kijk, uiteindelijk ga ik als commissaris van de Koning over maar één ding op dit dossier. En dat is het ter hand nemen van de uitvoering van de spreidingswet. De instroom is echt een vraagstuk voor politiek Den Haag, voor de Tweede Kamer, voor de Eerste Kamer. Die hebben nu vrij breed ingestemd met dat Europees Migratiepact. Daar is dus ook veel draagvlak voor. En dat zal niet voor niks zijn. En wat ik daarvan zie, dat geeft mij goede hoop. Omdat ik denk, ja, we moeten dit toch op Europees niveau aanpakken. Daar hebben we buitengrenzen te bewaken met elkaar. Alle landen in Europa kampen met dit vraagstuk. En dit moet nou eens een keer goed worden opgelost. Maar er zullen altijd vluchtelingen komen. Er zullen ook altijd veel oorlogsvluchtelingen tussen zitten. Die moeten beoordeeld worden of ze mogen blijven of niet. En die moeten we gewoon ordentelijk opvangen. En het is echt zo dat elke gemeente daar een steentje moet bijdragen. En daar gaat de minister nu ook echt op toezien. Ja. In tegenstelling tot het afgelopen kabinet, waar natuurlijk bewindspersonen zaten die zeiden van ja, die spreidingswet die hebben we wel, maar daar willen we eigenlijk vanaf. Ja, dan snap ik ook wel dat gemeenten gaan zeggen, nou, dat wachten we dan eens even rustig af hoe dat gaat lopen. Ja, nu zit er een minister die zegt, we hebben een wet, die voeren we ook uit.
0: Ja, goed, u zegt van nou, het zal niet met één druk op de knop zijn. Maar goed, als we naar België kijken, daar hebben ze gewoon wel direct maatregelen kunnen nemen. Is het met 30% in de laatste weken omlaag gegaan, de instroom? Terwijl we in Nederland het met 40% omhoog ging. Hebben wij ook kunnen wij ook niet zo'n maatregel nemen?
1: Ik ga ervan uit dat de minister ook heel goed kijkt wat er in de landen om ons heen gebeurt. Maar nogmaals, dat is echt een vraag voor hem.
0: Ja, maar dan nog, kijk, u zit toch tussen de gemeente en de landelijke overheid in. Probeert natuurlijk aan beide kanten toch te bemiddelen. Oefent u ook druk dan uit aan de kant van de minister? Van joh, kijk eens naar België, want dat zou de gemeente ook helpen.
1: Nou, laat ik het zo zeggen, ik heb een aantal taken en daar ben ik heel erg druk mee. Ja. Die kost mij vaak zo'n beetje 12 tot 16 uur per dag. Mm-hmm. Dus ik wil me ook beperken tot de taken die ik heb. En de taken die ik heb, dat is onder andere ter hand nemen van de coördinatie van de spreidingswet.
0: Zeker.
1: Beperking van de invoer van de instroom, dat is ontzettend belangrijk, dat geloof ik. En daar is ook veel draagvlak voor in de politiek. Maar dat is echt een taak van de minister om dat ter hand te nemen.
0: Ja. Maar goed, het zou mooi zijn, hè? Voor de coalitie, voor de coalities die zeggen nu van, want die gebruiken het vaak als argument natuurlijk. Van ja, de instroom is er nog steeds. Daardoor gaan wij niet meedoen aan die spreidingswet. Dus ja.
1: Ja, maar je kunt niet als individuele gemeente zeggen, ik hou me pas aan de geldende wetgeving onder voorwaarden. Dat gaat niet. Dus je zult je aan de wet moeten houden. Dat is de taak van gemeente. Mijn taak is om daarop toe te zien. En uiteindelijk is het aan de landelijke politiek om zich aan die kant van de belofte te houden.
0: Ja. Gaat de provincie eigenlijk plek aanwijzen? Kunnen jullie dat doen?
1: Nee, dat kunnen wij niet doen. De provincie heeft sowieso een beperkte taak als het gaat om de asielopvang. Ik heb als commissaris van de Koning, heb ik een aantal rijkstaken. Mm-hmm. Dat heeft te maken met allerlei burgemeesterskwesties, burgemeestersbenoemingen. Maar dat heeft ook te maken met het uitvoeren van de spreidingswet. En ik heb een taak om samen met lokale bestuurders te kijken waar er goede plekken zijn voor asielopvang. Tijdelijk of langdurig. Dat is mijn taak om dat zo goed mogelijk te coördineren. Ja. Uiteindelijk als het erop aankomt en er moet een plek worden aangewezen, dan is dat aan de minister.
0: Ja. Hoe moeilijk is het om geschikte plekken te vinden in onze provincie?
1: Nou ja, kijk, we hebben als je gewoon naar buiten kijkt, hebben we ontzettend veel ruimte. En tegelijkertijd hebben we ook allerlei vraagstukken die we in die ruimte willen laten plaatsvinden. Mm-hmm. Er moeten nog 250.000 woningen in onze provincie worden gebouwd. Er moet nog alle infrastructuur komen. Er moet ruimte zijn voor mensen om te werken. Dus bedrijventerreinen, et cetera. We hebben ruimte nodig voor natuur. En we hebben dus ook ruimte nodig voor opvangplekken. Nou, ik denk dat wij ongeveer 19.000 opvangplekken in totaal in onze provincie. Dat is de opdracht die we hebben. We zitten nu een beetje rond 12.500, 6.500 plekken nog zo'n beetje erbij.
0: Maar het is snel gegroeid, hè, het aantal.
1: Ja, want wij komen 2-3 jaar geleden komen wij vanaf ongeveer vaste, als het gaat om vaste plekken, ongeveer 1.800 plekken. Ja. Ja, dus dat is inderdaad snel gegroeid. Dat heeft niet zoveel te maken met de instroom. Het heeft te maken met het feit dat het nu eerlijker over het land verspreid is. En je kunt natuurlijk nog wel de vraagteken stellen van wat is dan eerlijk? Want het is wel grotendeels gebaseerd op inwonersaantal. Mm-hmm. En wij hebben een provincie waar bijna een kwart van Nederland woont. Hè, dus 22%. En dan krijg je dus ook een vergelijkbaar aantal toebedeeld. Terwijl we al zoveel ruimte vraagstukken hebben. Dus en ook nog eens een keer sociaal-economische vraagstukken. Mm-hmm. Want die mensen, onze inwoners, die 3,9 miljoen inwoners, die wonen voor een heel groot deel in stedelijk gebied. Ja. Wat al heel druk is. Dus dat is best een opgave en een puzzel.
0: Maar gaat dat dan lukken, wel. Die 19.000? Gaan we daaraan komen?
1: Ik denk dat het met een beetje inspanning van iedereen en ook wat bestuurlijke moed soms zeker moet lukken om daar nog 6.500 plekken bij te creëren. Ja. Dat zal ook gewoon moeten, want anders liggen de mensen in Ter Apel. Dat kunnen we Ter Apel ook niet aan. Nee, we vangen al 2000 mensen op, hè?
0: Ja.
1: Ruim.
0: Ja, en er komen er elke keer weer bij. En dat is het probleem. Dus nou, het is toch
1: weer,
0: die kraan die je nog steeds open staat.
1: Land in. Hè? Ja. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn oude gemeente Dordrecht. Daar hebben we, toen ik daar nog net burgemeester was, een nieuw AZC gepland. Dat wordt nu geopend. Ja. En daar komen de eerste groepen naartoe. Dus er komen ook plekken bij waar mensen uit Ter Apel dan vervolgens weer naartoe kunnen. Om beoordeeld te worden. Mag men blijven of niet. Maar er zijn echt wel de afgelopen tijd stappen gezet. Zowel rondom dat Europees Migratiepact. Maar er is ook strengere regelgeving gekomen en procedures gekomen als mensen niet mogen blijven om ze vervolgens ook terug te geleiden naar het land van herkomst.
0: Ja.
1: En daar is het natuurlijk de afgelopen jaren ook wel aan geschort. Mensen die mochten niet blijven, maar konden vervolgens niet weg. Het zijn allemaal mensen die wel onderdak moeten hebben. En tegenwoordig, met de nieuwe wetgeving die er ligt, kan de minister ook makkelijker zeggen, u gaat gewoon terug, want u mag hier niet blijven.
0: Ja. Dan nog even de boetes voor de gemeentes. Vindt u dat, is dat nog een optie om als extra pressiemiddel? Wordt al ingezet natuurlijk her en der.
1: Maar... Nou, volgens mij zit er geen financiële component in die spreidingswet die een gemeente kan dwingen en dat men anders een boete krijgt. Het uiterste middel wat de minister heeft is om een zogeheten inpassingsplan te maken. En dan doet de minister eigenlijk op met een hele korte klap datgene wat een stadsbestuur of een gemeentebestuur met wat meer zorgvuldigheid en wat meer regie zelf had moeten doen.
0: Mm-hmm, ja. 19.000 opvanglocaties in...
1: Geen locaties.
0: Nee, opvangplekken. Nee,
1: ja, bedden.
0: Bedden, ja, bedoel ik, sorry. Bedden in Zuid. Ja, ondertussen, ja, snap je, het gaat ook veel om sentiment natuurlijk rond dit onderwerp.
1: Dat is het. En daar wil ik ook wel een klein beetje toch de nuance aanbrengen, hoor. Want de beeldvorming en het sentiment, we krijgen natuurlijk in het nieuws, als er ergens protesten zijn of soms zelfs rellen, dan krijgen we die te zien. Mm-hmm. Maar dat gaat ook op ontzettend veel plekken heel erg goed. En ik vind het ook belangrijk om dat toch mee te geven. Ik ben ook in het verder verleden burgemeester van Veenendaal geweest. Op de rand van Veenendaal kwam een AZC voor jongeren. Alleenstaande jongeren. Nou, het buurtschap waar dat plaatsvond, die vonden dat niet zo'n goed idee. Mm-hmm. Maar toen dat vervolgens 5 jaar later wegging, zei men, waarom moet het nou weg? Het gaat hartstikke goed en we zijn ook nog allemaal vrijwilliger en dan moeten die jongeren weg. Dus dat, het is ook maar net eventjes in welke fase een gemeente of een buurtschap zit.
0: Zeker, en die goede voorbeelden zijn er zeker en misschien ook wel in overtal.
1: Ja.
0: Maar goed, het gaat natuurlijk ook wel om de zaken die misgaan, waar mensen zich zorgen over maken. Herkent u die ook wel?
1: Ja, die herken ik ook
0: de
1: wel.
0: Dingen die misgaan?
1: Wat je natuurlijk ook wel ziet, is dat er vluchtelingen tussen zitten die zich niet goed gedragen. Nou, daar maken wij ons natuurlijk als commissarissen van de Koning en als burgemeesters en gemeentebesturen ook zorgen over. En ik vind het dan ook prettig om te horen dat de minister maatregelen heeft aangekondigd om juist die eruit te halen. Mm-hmm. Omdat die ook vaak het draagvlak verpesten voor een hele grote groep mensen die zich keurig gedragen.
0: Ja, is dat mogelijk om die er makkelijk uit te halen?
1: Nou, dat is natuurlijk complex, want ook die mensen kun je niet zomaar uit de procedure halen. Ja. Daar is gewoon Europese wet en regelgeving voor. Dus die moet je nog steeds blijven beoordelen. En als ze zich niet gedragen, dan worden ze beoordeeld volgens het strafrecht dat voor u en mij ook geldt. En als wij iets doen wat niet mag, dan worden we ook niet het land uitgezet. Dat is het, daar zit eigenlijk geen onderscheid tussen. Maar die mensen moet je dus wel ergens opvangen, maar wel met een scherpere beveiliging bijvoorbeeld, of met scherper toezicht.
0: Ja, om dit onderwerp af te ronden. Migratiepact, daar heeft u veel vertrouwen in. Wanneer dat precies zal zijn, de effecten daarvan te zien zullen zijn, dat is nog af te wachten. En ondertussen moeten gemeenten vooral, ondanks coalities die gevormd zijn, niet voor een AZC zijn, zich toch aan de wetgeving houden. Dat is eigenlijk uw boodschap.
1: Ja, en nog even afgezien van de inhoud waar we het over hebben, het asielvraagstuk. Het is natuurlijk sowieso wel de bedoeling dat die landelijke vastgestelde wetgeving, waar het ook over gaat, in al die gemeenten geldt. Wij kunnen, stel dat wij samen het gemeentebestuur van een gemeente X zijn, dan kunnen wij ook niet zeggen, nou, in onze gemeente houden we ons vandaag eens even niet aan die wet of aan die wet. Of we schaffen de BTW af voor de winkels. Dan krijgen we hier wel een beetje een gekke toestand. Die landelijke wetgeving is ook democratisch tot stand gekomen. En die partijen die daarvoor hebben gestemd, die zijn ook door inwoners gekozen.
0: Ja, wat zou u tot slot willen zeggen tegen die gemeenteraden en ook tegen burgers die zich zorgen maken of zelfs boos maken over de komst van een AZC?
1: Nou kijk, burgers die zich zorgen maken, zeker als ze dichtbij een AZC wonen, daar vind ik dat je moet je buitengewoon serieus mee omgaan. Moet je heel goed naar luisteren, met elkaar in gesprek gaan, kijken wat er nodig is om draagvlak te creëren. En om bij wijze van spreken die zorgen ook voor een deel weg te kunnen nemen. Je moet het gewoon goed organiseren. Dat kost tijd, dat kost aandacht. En tegen die gemeentebesturen zeg ik, ga dat wel aan. Want dat getuigt ten eerste van bestuurlijke moed. Maar het getuigt ook van goed bestuur. Als je wel aangeeft, ik ben een gemeentebestuur, ik ben onderdeel van Nederland en ik hou me dus ook aan de Nederlandse wetgeving. En het is gewoon verstandig voor de middellange en lange termijn om je inwoners daar goed bij te betrekken. En dat lijkt me veel verstandiger dan dat er uiteindelijk een minister moet komen die zegt, nou ja, het kan niet anders, maar hier komt ie.
0: Goed, we gaan het zo meteen over iets anders hebben nog. Over het personeelstekort bij de gemeente. Dat zo meteen.

0: We gaan verder met ons maandelijks gesprek met de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolff. Ja, meneer Kolff, zo'n 8 op de 10 gemeenten in Zuid-Holland heeft te kampen met een personeelstekort. Nou ja, dat levert de nodige problemen op. Het zorgt voor vertraging bij belangrijke taken die de gemeenten hebben. En daarbij moet je dan denken natuurlijk aan het verlenen van vergunningen voor woningbouw. Nou, dat is sowieso al een issue, woningbouw. En de energietransitie, ook daar komen we nog over te spreken. Bijvoorbeeld, maar ook handhaving door BOA's, wat ook hard nodig is in gemeenten. Hoe groot is dit probleem?
1: Nou, kijk, mijn beeld is dat in het algemeen bij alle 50 Zuid-Hollandse gemeenten voorop staat dat dienstverlening aan inwoners zo goed mogelijk moet worden verleend. Maar dit is wel natuurlijk een issue wat we overal zien. We zien bij de politie, op scholen, in de zorg, op allerlei plekken zien we dat er vacatures openstaan en dat er gebrek aan mensen is. Dus het is wel van groot belang dat we die mensen opleiden. En dat kan gelukkig ook in onze provincie, want we hebben prachtige kennisinstellingen en opleidingsinstituten op alle niveaus. Maar het is, je ontkomt er niet altijd aan als gemeente dat mensen er toch iets van merken. Dus dat is, het is een zorg, maar het is ook niet iets waar, het is ook weer iets wat je niet meteen druk op de knop kunt oplossen.
0: Nee, maar ik hoor je zeggen opleiden. Maar zijn de mensen er überhaupt?
1: Natuurlijk zijn er mensen, maar het is wel belangrijk dat we bijvoorbeeld ook jongeren toeleiden naar bepaalde opleidingen die ook echt opleiden voor banen van de toekomst. Dat geldt in de techniek bijvoorbeeld. Hè. We doen er alles aan als provincie om mensen richting mbo's te krijgen, want we hebben ook in de toekomst ontzettend veel technici, elektriciëns, loodgieters, noem het maar op, allemaal nodig. En dat geldt ook voor gemeenten. We hebben ook bij gemeenten goede mensen nodig. En je ziet wel dat de ene gemeente daar beter in slaagt dan de ander. Dus de cultuur die binnen zo'n gemeente geldt, ook politiek, bestuurlijk, maar ook in de ambtelijke top van gemeenten, ja, die is wel relevant ook voor potentiële werknemers om ergens wel of niet te solliciteren.
0: Ja, u noemt net een aantal beroepen. Het zijn nogal belangrijke beroepen. Hè? Politie, BOA's, mensen
1: in de zorg.
0: In de zorg. In hoeverre kan dat snel opgelost worden? En in hoeverre merken jullie dus al dat probleem er is?
1: Nou ja, maar dat denk ik dat iedereen dat merkt. Ik bedoel, daar waar je...
0: Maar levert het echt concreet grote problemen op momenteel?
1: Nou, nogmaals, als het gaat om vacatures in gemeenten, verschilt het enorm per gemeente. Mm-hmm. En ik heb hier een lijstje voor mijn neus liggen waarop staat hoe dat per gemeente gaat in ons gebied. En dan zie je dat er soms grote gemeenten zijn die maar een paar vacatures hebben openstaan. Ja, daar schrik ik niet van. Want dat hoort er gewoon bij. En wij hebben als provincie 2200 medewerkers ongeveer. Ja, daar hebben we ook altijd wel wat vacatures openstaan. Maar wij komen op zichzelf goed uit. En soms zijn er ook kleine gemeenten die juist heel veel vacatures hebben openstaan. Dus ik snap dat ook wel, dat die gemeenten onderling natuurlijk ook af en toe concurreren.
0: Ja, ja.
1: En dat is, iedereen wil goede mensen hebben.
0: Ja, ja, dat klopt. Het heeft ook met beschikbaarheid van woningen te maken. Hè? In
1: Zeker.
0: Veel beroepen, politie bijvoorbeeld, die zoeken huizen in een bepaalde prijsklasse.
1: Ja.
0: In steden is het vaak duur. We komen straks trouwens ook nog te spreken, hoor. We hebben wat uitgebreider over woningen. Maar dat is ook een probleem, toch?
1: Nou, woningbouw is, denk ik, misschien wel alles bij elkaar genomen de grootste opgave van onze provincie. Daar hangt heel veel mee samen. Het stroomnet zit vol. We hebben stikstofproblematiek, waardoor je niet mag bouwen omdat bepaalde vergunningen niet kunnen worden verleend. De woningen zijn duur omdat het schaars is.
0: Ja.
1: Dus in onze provincie moeten er zo'n beetje 250.000 woningen worden gebouwd. Waarvan 200.000 eigenlijk echt in het volle stedelijke gebied. Dat is een enorme opgave. En die bouwopgave ligt er niet voor niks.
0: Nee.
1: Die ligt er omdat er vraag naar is. En omdat mensen hier graag wonen. En als ze hier kunnen wonen, dan komen ze ook makkelijker in dienst bij werkgevers in dit gebied.
0: We komen straks nog op wonen, hoor. Naar aanleiding van een brief van de minister die is gestuurd aan de provincie. Maar toch nog even over dat arbeidstekort. Het tekort aan mensen bedoel ik. Geldt dat trouwens ook voor de provincie? Want we hebben het over gemeenten. Maar hebben jullie daar ook last van, tekort aan mensen?
1: Nou, dat valt mee. Ik bedoel, wat ik merk in ieder geval sinds ik hier nu commissaris ben, en ik zie alle nieuwe medewerkers voorbij komen. We hebben samen met de provinciesecretaris doe ik altijd, ik denk zo'n beetje 10 keer per jaar een nieuwe medewerkersbijeenkomst. En dan zie je dat daar zo'n beetje 30, 40 mensen elke keer zitten. Dus dat betekent dat wij zo'n 300-400 per jaar nieuwe medewerkers kunnen verwelkomen. En dan merk ik van waar ze vandaan komen. Sommigen hebben bij een gemeente gewerkt in het verleden, maar anderen komen uit het bedrijfsleven of bij kennisinstellingen vandaan. Dus dat vind ik erg mooi om te zien. Dat we al die verschillende type mensen met al die achtergronden wel aan ons kunnen binden.
0: Ja, hoe doen jullie dat, zullen ze zich afvragen in de gemeente?
1: Ik denk toch dat het een heel aantrekkelijke werkgever
0: is. Ja, en waarom?
1: Nee, omdat je ten eerste met hele interessante onderwerpen bezig bent. In een heel interessant gebied. En je moet natuurlijk ook kijken naar je arbeidsvoorwaarden.
0: Ja. Ja, en die zijn goed bij de provincie.
1: Die zijn niet verkeerd.
0: Nee, prima. Als dit zo blijft, hè, dat er een tekort aan mensen is, lopen er dan zaken vast binnen nu of op de wat langere termijn?
1: Nou ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld de cijfers over de zorg, dan zie je dat daar steeds minder mensen beschikbaar zijn om daadwerkelijk het werk aan het bed, handjes aan het bed te verrichten. Ja. Dus met minder mensen moet je hetzelfde werk doen, sterker nog, meer werk, omdat de vergrijzing toeneemt. Nou, ik vind dat we als gemeente en als overheden ook vergelijkbare vergezichten wel moeten blijven maken om te kijken hoe we daarop kunnen inspelen. Want als we 10 jaar vooruit kijken en het aantal vacatures wordt 2 keer zo groot, ja, dan ga je denk ik wel merken dat bepaalde dingen blijven liggen. En het is nu al ongelooflijk ingewikkeld. Hè? Als je kijkt naar de infrastructurele opgaven in onze provincie, allerlei bruggen en sluizen en wegen moeten worden vervangen, omdat die allemaal 60 jaar geleden tegelijk zijn aangelegd. Ja, ook in de bouw en in de werken, zeg maar, zien we gewoon dat er handjes tekort zijn.
0: Ja.
1: Ja, dus we hebben gewoon mensen nodig om de boel draaiende te houden. Dat is belangrijk voor onze economie en uiteindelijk ook voor de welvaart voor al onze inwoners.
0: Ja, mensen nodig. En dat geldt niet voor nu, maar ook voor over 10, 20, 30 jaar. En zeker, dat tegen het licht van dat we als Nederlanders steeds minder kinderen krijgen.
1: Ja.
0: Dat is dan ook zorgelijk.
1: Ik heb mijn portie bijgedragen, maar mijn vrouw en ik hebben 3 kinderen.
0: Oh, heel goed.
1: Die nog helemaal opgeleid en gekneed kunnen worden. Dus, maar dat klopt wel. We zien gezinsverdunning, we zien vergrijzing. En tegelijkertijd zijn we gewend aan een hoog welvaartsniveau.
0: Ja.
1: Maar er moeten natuurlijk wel handjes zijn die dat allemaal mogelijk maken.
0: Ja, maar hoe ziet u dat dan voor? Als dit zo blijft. Want ja, het perverse haast is dat het ook komt door het woningtekort juist weer. Hè? Dat er later gezinnen gesticht worden, waardoor er waarschijnlijk ook later kinderen of minder kinderen geboren worden.
1: Ja. En wat je dus ook ziet is dat arbeid heel duur wordt.
0: Ja.
1: Omdat het schaars is.
0: Ja.
1: Dus een werkman, zal ik maar zeggen, of een werkvrouw, die kan een hoog uurtarief vragen, omdat ze zeer gewild zijn. En daardoor wordt alles ook weer duurder. Dus dat heeft een zichzelf versterkend effect. Tegelijkertijd zie je dat de Nederlandse economie ten opzichte van heel veel andere landen en Europese landen ook er eigenlijk heel goed voor staat. En dat dus ook ons mogelijkheden geeft om daar wel op te anticiperen. Maar dat zijn hele complexe vraagstukken en alles hangt met alles samen.
0: Ja, maar even verder kijken, over 10, 20, 30 jaar en met de huidige bevolkingsgroei en misschien blijft het probleem zo of neemt het nog toe. Ja. Wordt er ook gekeken naar andere mogelijkheden? AI, technologie?
1: Precies, we moeten ook innoveren, dat is precies het punt. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat wij als provincie zulke mooie kennisclusters hebben die bijdragen aan de innovatie, dat bedrijven daar zelf ook over nadenken. Hoe kunnen we zorgen dat we efficiënt kunnen produceren of diensten kunnen verlenen zonder dat we daar allemaal medewerkers voor nodig hebben. En tegelijkertijd, bepaalde werkzaamheden die zullen toch door mensen moeten worden uitgevoerd.
0: Ja.
1: Dat blijft. Maar innovatie is van groot belang. En dat is dus ook precies waar we als provincie met allerlei programma's op economisch vlak en op onderwijsvlak aan proberen bij te dragen.
0: Ja, kunt u daar iets over vertellen? Hoe een kenniscluster, hoe dat dan concreet eruit ziet?
1: Bijvoorbeeld de TU in Delft. Die werkt samen met allerlei bedrijven en ontwikkelt innovatieve technologieën om bepaalde werkzaamheden wel te blijven verrichten. Ook in de zorg. Nou, dat is hartstikke goed. En dan kun je ook de zorg dat de opleidingen voor mensen die in de zorg werken gericht zijn op de taken die daadwerkelijk door mensen moeten worden uitgevoerd. Dus daar zie je echt wel mooie voorbeelden van. Je ziet in Noordwijk het kenniscluster rondom de ruimtevaart. Dat klinkt heel ver weg.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar worden wel toepassingen ontdekt en mogelijk gemaakt die we ook weer in de dagelijkse praktijk terugzien. In Leiden zien we natuurlijk een ongelooflijk mooi kenniscluster, bioscience. Dus je moet als provincie, denk ik, ook wel keuzes durven maken. Op waar zetten wij op in? En dat moet toch vooral gaan over de wat verdere toekomst. Omdat we als we die uit het oog verliezen, ja, dan gaan we dan vastlopen.
0: Goed. We gaan zo meteen praten over een brief die verscheen. Een brief van de minister. Een kritische brief. Zometeen praten we verder met Wouter Koolf.

0: We gaan verder met het maandelijkse gesprek met Wouter Kolff, de commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En ja, deze week hebben de Provinciale Staten na een lange vergadering de omgevingsvisie vastgesteld. En dan gaat het bijvoorbeeld om plekken voor windmolens, maar ook voor plekken voor woningen. Nou, in aanloop naar die vergadering verscheen er een kritische brief van de minister. De provincie Zuid-Holland moet het beleid aanpassen om het woningtekort in te lopen. Ja, er was kritiek op twee punten. Het aandeel sociale woningen zit de komst van nieuwe woningen in de weg. En er is te weinig ruimte voor het zogenaamde het straatje erbij. Begrijpt u de kritiek van de minister?
1: Deels begrijp ik die kritiek. En tegelijkertijd kwam die brief één dag binnen bij ons, voordat we daar in de Provinciale Staten een uitvoerig debat over hadden en ook de woonvisie en de verordening werden behandeld. Die brief hebben we gelezen en we hebben daar ook een reactie op gemaakt, ook richting Provinciale Staten. En de minister heeft eigenlijk wetgeving in voorbereiding, althans die ligt nu nog bij de Eerste Kamer, die moet nog worden goedgekeurd. Dus dat is nog niet geldende wetgeving. Waar ze eigenlijk wel van zei, daar moet de provincie Zuid-Holland zich aan houden. Mm-hmm. En de provincie Zuid-Holland heeft net wat andere regels als het gaat om sociale woningbouw, die nu nog gelden. En daar wilde de minister vooruitlopend op nieuwe wetgeving alvast een andere kijk op geven. Dus dat is eigenlijk de status.
0: Ik voel een beetje wrevel hierover, over hoe dit gegaan is.
1: Ja, dat heeft u wel goed. Want ik vind dat wij als overheden uiteindelijk één overheid moeten zijn. Ik hou me graag aan de wet, dat hebben we net ook al besproken. Zeker. Als het gaat om de spreidingswet. En ons provinciebestuur zegt ook, als die wet straks daadwerkelijk geldt, dan geldt die natuurlijk ook in Zuid-Holland. En dan overroelt hij alles wat wij willen. Maar er zijn ook politiek-bestuurlijke afspraken gemaakt in de provincie Zuid-Holland over de verdeling tussen sociale huurwoningen en middenwoningen en de wat duurdere woningen. En dat is niet voor niks. Dus zolang die wet niet geldt, vinden wij ook, dan geldt onze eigen wetgeving daarop. En dat is de provinciale wetgeving die zegt, nou, wij willen dat er een x-aantal woningen als er nieuwe woonwijken worden bijgebouwd, ook in die sociale sector vallen. Zodat mensen met een kleine portemonnee daar ook gewoon kunnen wonen.
0: Ja, maar legt u die brief van de minister eigenlijk naast u neer, zegt u dat nu? Of?
1: We hebben er kennis van genomen. En we hebben ook aangegeven tijdens de debatten, dat heeft de gedeputeerde Koning gedaan en de gedeputeerde Bond. Tijdens het debat hebben we ook aangegeven, ja, als die wetgeving straks geldt en we mogen iets minder sociale huurwoningen dan eigenlijk opleggen aan gemeenten, mm-hmm, dan houden we ons daar ook aan.
0: Ja,
1: en tot die tijd voor nieuwe plannen geldt wel dat een derde sociale huur moet zijn.
0: Ja. Maar goed, laten we toch even nog dieper erop ingaan, op die brief. Want zijn de richtlijnen voor sociale woningen te hoog, zoals het ministerie zegt? Of?
1: Nou ja, kijk, ik snap wel wat de minister bedoelt. Die zegt, sommige projecten die komen moeilijk tot stand. Ja. Als er een te groot percentage sociale huur in zit. Want sociale huur en sociale koopwoningen, ja, daar zit toch een vorm van subsidiëring, ja, in. En ontwikkelaars die willen natuurlijk graag wat middenwoningen en duurdere woningen kunnen, mm-hmm, bouwen, want daar zit een hogere marge op. Dus je wil dat die projecten wel tot stand komen. Uiteindelijk zeg ik ook tegen de ontwikkelaars van, ja, jullie krijgen best veel mogelijkheden in onze provincie. Er staan nog, zoals ik zei, 250.000 woningen in de planning. Dus zorg ook dat je binnen de kaders die de provincie stelt die plannen mogelijk maakt. En daar kun je echt een prima boterham aan verdienen. Dus dat is natuurlijk van tweeën één. Maar nogmaals, als het straks een wet is het een wet, houden we ons eraan. En dan is dat percentage ietsje lager.
0: Ja.
1: Nog steeds, het kabinet wil natuurlijk ook dat er voor de laagste inkomens ook gewoon woningen ter beschikking zijn.
0: Ja, even een zijsprongetje hierbij. Zojuist komt het bericht dat Nederland te veel woningen voor gezinnen bouwt. Daar waarschuwt het Economisch Bureau van ABN AMRO voor. 2/3 van alle woningen in Nederland is momenteel een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is.
1: Ja, je ziet natuurlijk en veel ouderen.
0: Ja.
1: Dus dat zijn of stellen of alleenstaande. En je ziet ook heel veel jongere stellen die geen kinderen hebben of alleenstaande. En daar moet natuurlijk wel op geanticipeerd worden als het gaat om de woningbouw. Je bouwt natuurlijk voor de toekomst. Dus je moet ook de demografie van de komende decennia alvast proberen zo goed mogelijk te voorspellen. Ja. En tegelijkertijd, als je dat nu voorspelt en je zet plannen in gang, dan weten we in Nederland, dan zijn we 5 of 10 jaar verder voordat die paal de grond in gaat. Hè. Dus de plannen die er nu liggen, Ja, die hebben een verleden, zeg maar. Ja. Terwijl ze eigenlijk voor de toekomst zijn. Dus dat is altijd lastig.
0: Maar hoe kun je dat omkeren? Want er staat hier ook in dat bericht dat nu dus binnenkomt. Tot 2050 worden er nog eens 900.000 gezinswoningen. Die komen vrij als de bewoners daarvan overlijden. Dus er komt een enorm overschot. En ABN AMRO pleit nu juist voor de bouw van vooral seniorenwoningen op dit moment. Zodat die doorstroming vanuit gezinswoningen bevorderd wordt.
1: Ik snap dat. En het is ook aan de politiek, hè, in de provincie, als het gaat om Zuid-Holland, om zich daarover te buigen, dit soort cijfers en kerngetallen mee te nemen in de afweging van wat bouwen we en voor wie en waar komt dat. Dus daar ben ik vooral voorzitter van, ja, met de goede banen te leiden en af en toe eens een spiegel voor te houden. Maar dit zijn natuurlijk signalen die wel in de politiek ook moeten worden meegenomen bij de afweging wat voor woningen gaan we bouwen en waar komen ze.
0: Maar ik hoor u ook zeggen, van, ja, het is gewoon heel moeilijk, hè, want je gaat pas over 5 tot 10 jaar bouwen. Dus je loopt er eigenlijk altijd achteraan achter die demografische cijfers.
1: Nederland is natuurlijk een land waar alles in goed overleg gaat, waar iedereen moet worden meegenomen en waar je ook behoorlijk lang bezwaar kunt maken als omgeving. En tegelijkertijd wil iedereen wel dat die woningen er komen. Hè? Dus dat is ook wel bijzonder. Ik was gisteren in de gemeente Nissewaard. Dat is dan net buiten het westengebied, maar toch Zuid-Holland. Daar staat een prachtige vrij nieuwe woonwijk. En daar wordt nu een prachtige vrij nieuwe woonwijk naast geprojecteerd. En de meeste bezwaarmakers komen uit de mensen die net in die andere nieuwe woonwijk zijn komen wonen. Dan denk ik, ja jongens, jullie wilden ook hier wonen.
0: Praatje bij te bouwen. Ja. Hey, kent u dat?
1: Nou, dat ziet vooral op de wat kleinere kernen. Hè, meer de platteland. Waar je ziet dat jongeren die uit die kern komen daar ook graag weer willen blijven wonen. Of terugkomen als ze bijvoorbeeld ergens hebben gestudeerd. En dat je dan ziet dat daar verstopt raakt. Dus mensen kunnen eigenlijk niet in het dorp waar ze zelf zijn opgegroeid wonen. En wat je dan ook ziet is dat die kernen, dat daar vaak voorzieningen verdwijnen. Scholen, winkels, et cetera. Dat willen we natuurlijk voorkomen. En daardoor kun je in onze provincie ook binnen bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen kun je wel in zo'n kern een straatje erbij krijgen. Maar er zitten wel beperkingen op. En dat heeft ook weer te maken met dat hele grote ruimtelijke vraagstuk. We hebben heel veel plekken waar je in onze provincie woningbouw kunt projecteren. Maar we hebben ook ruimte nodig voor natuur, voor bedrijventerreinen, et cetera. Dus die balans zoeken, dat is buitengewoon complex. En je kunt maar één keer zo'n kern uitbreiden. Want als er eenmaal een woning staat, ga je niet vervolgens weer transformeren naar natuur. Dat komt eigenlijk niet voor. En als je ook naar de kaart van Zuid-Holland kijkt, dan zie je dat het bebouwde deel de afgelopen decennia echt bijna is geëxplodeerd. Mm-hmm. En we willen ook ruimte houden voor landbouw en voor recreatie bijvoorbeeld.
0: Ja, maar zijn er nog echt aanwijzbare plekken waar straatjes bij kunnen komen? Of zelfs, we hebben het over het vijfde dorp gehad.
1: Natuurlijk zijn die plekken er. En wat mij belangrijk lijkt is dat wij als provincie ook nog wat meer leren om te kijken naar lokale situaties. Want we hebben soms nog een klein beetje de neiging om te zeggen wat wij

0: goed vinden voor... wat wij belangrijk vinden, dat leggen we op aan alle gemeenten in onze provincie. Mm-hmm. Terwijl, ik zeg maar even wat, Goeree-Overflakke of de Bollenstreek heeft een totaal andere behoefte dan Den Haag of Rotterdam. Ja. Dus we moeten ook wat meer nog kijken, gebiedsgericht. Wat kan er? Wat wil men? Wat willen gemeenten? En is dat inpasbaar? Ik denk dat dat een goede voornemen is voor de toekomst, zeg maar, als het gaat om ons beleid in de provincie.
1: Nou, ik heb een mooi voorbeeld. Ik woon zelf in Boskoop. En heb gewoond, mijn ouderlijk huis, bij een mooi stuk kwekersgebied. Dat zit in de kern van het dorp. Ja. En de gemeente wil daar heel graag bouwen. Maar een paar weken geleden werd bekend dat de provincie heeft gezegd van nee, dat gaan we niet doen. En dat gebeurt dan ook niet.
0: Nee, dat klopt. Als de provincie daar niet op meewerkt, dan gebeurt het ook niet. En daar moet de provincie dus ook goed bewust van zijn. Mm-hmm. En ook goed nadenken over waarom dan nee wordt gezegd. Ik weet even niet precies hoe deze bijzondere situatie zit. Maar waar het ook om gaat, hè, soms hebben we ergens bedrijfsterreinen. En als we die weghalen, dan zeggen we wel, dan moet elders gecompenseerd worden. Of het moet toch bedrijfsterrein blijven. Want we willen ook dat al die mensen die hier komen wonen in de Randstad, dat die ergens kunnen werken. Mm-hmm. En dat ze niet eindeloos hoeven te reizen. Want dan krijgen we weer veel meer drukte op de wegen en in het openbaar vervoer. Om bij hun werk te komen. Dus een goede balans tussen werkplekken, woonplekken, recreatieplekken, et cetera. Ja. Dat staat hier voorop. En de provincie is daar toch... Ja, de regisseur van.
1: Nou, dat wil ik net zeggen. Want het ging me meer, hoor, dat ik dit specifieke voorbeeld gaf over de rol van de provincie. Dat is ook wel eens mooi om uit te leggen aan de mensen. Die kijkt mee over de schouder van de gemeente. En de gemeente kan die wens hebben. Maar uiteindelijk hebben jullie dus ook zicht op dat soort zelfs kleine locaties binnen gemeenten.
0: Nee, zeker. Dus de provincie heeft... ik denk dat dat de hoofdtaak is van de provincie. Van elke provincie in het land. Maar in onze provincie is die opgave, denk ik, het meest complex. Door alle vraagstukken en alle drukte die er in onze provincie is. De provincie is echt de regisseur en de coördinator van de verdeling van schaarse ruimte. En als we alle wensen van onze provincie bij elkaar op zouden tellen, hebben we misschien wel twee keer de oppervlakte nodig. Die hebben we niet. Dus daar moeten we keuzes in maken.
1: Ja. Tot slot, het stroomnet. Ik bedoel, we hebben een probleem met huizen bouwen. Het overvolle stroomnet begint inmiddels ook aparte te spelen. We hebben onlangs in Utrecht gezien dat mensen niet meer aangesloten kunnen worden. Er zijn zelfs al maatregelen bekend die misschien wel ingepast gaan worden of toegepast gaan worden. Dat mensen toch op bepaalde momenten minder stroom moeten gaan gebruiken. Hoe zorgelijk is het ook voor onze provincie?
0: Zeer zorgelijk. Want we hebben, zoals ik al zei, een enorme bouwopgave. Al die woningen die hier geprojecteerd zijn, die moeten ook gewoon stroom uit het stopcontact komen. En dat moet wel beschikbaar zijn. En dat heeft te maken met het net, hè, dus de druk op het net, maar ook met het opwekken van energie. Dus dat is wel echt een vraagstuk waar onze gedeputeerden en onze mensen bij de provincie zich ook over buigen, samen met die gemeenten en met netbeheerders. Om dat toch zo snel mogelijk vlot te trekken, dan wel draaiende te houden.
1: Ja, maar hoe gaan we dat doen?
0: Nou, de provincie heeft daar in ieder geval een aantal maatregelen voor aangekondigd. Dus er zijn financiële impulsen, er zijn versnellingsprojecten. We hebben een zogeheten vliegende brigade ingesteld die netbeheerders helpt en procedures helpt versnellen om energieinfrastructuur op poten te zetten. Er zijn miljoenen ter beschikking gesteld voor bedrijven en maatschappelijke instellingen om hun stroomverbruik slim te sturen. En we steunen ook financieel lokale initiatieven en bedrijven en kleine woningbouwprojecten om bijvoorbeeld samen stroom op te wekken en te delen en te bufferen in van die kleine energiehubs. Dus dat zijn allemaal maatregelen die de provincie mede mogelijk maakt. Maar dit is ook iets wat bij anderen ligt. Hier moeten ook de energiebeheerders moeten hier fors aan de slag. Het Rijk moet hier fors aan de slag. En wij hebben we hebben net gehad over de rol die de provincie speelt in de verdeling van ruimte. Daar hebben we natuurlijk, als het gaat om de ruimtelijke regie en de planning en waar komen hoogspanningsstations, daar hebben wij ook een rol te vervullen als provincie.
1: Nou goed, dat zijn veel maatregelen die vanuit de provincie genomen kunnen worden. Ja. Maar toch dreigt dat gevaar wat we nu in Utrecht zien, dreigt dat hier ook op korte termijn, dat minder aansluitingen kunnen zijn?
0: Ik durf wel te stellen dat in sommige gemeenten, in ieder geval in onze provincie, het nu al erger is dan in Utrecht.
1: Zo.
0: Ja.
1: En wat ziet u daar?
0: Nou ja, ik was zoals ik zei gisteren in Nissewaard, Spijkenisse, in regio Rotterdam. Daar werd ook door de wethouder aan mij aangegeven dat zowel de hoogspanning als de middenspanning, dat eigenlijk al overbelast is. En dat je dat eigenlijk een complexer en ergere situatie is dan dat we in Utrecht aantreffen. Dus ook daar heeft men woningbouwplannen, ja, die voor een deel niet kunnen worden uitgevoerd. Alleen maar omdat er te veel druk is op het elektranet.
1: Ja, maar even om misschien toch ook de spanning bij de mensen weg te nemen die dit horen. Van ja, komt er straks nog wel stroom uit mijn stopcontact?
0: Nee, de mensen die nu stroom krijgen. Kijk, uiteindelijk zullen we daar. Als je een aansluiting hebt, heb je een aansluiting. Het gaat nu vooral om nieuwe aansluitingen, ja, die nodig zijn om ons te ontwikkelen. Dat geldt voor bedrijvigheid, waar mensen uiteindelijk komen te werken. Het geldt ook voor scholen. Waar mensen opgeleid worden. En het geldt ook voor de huizen waar mensen komen te wonen. Dus ja, wij moeten daar toch volle bak aan de slag om te zorgen dat alles wat wij willen, dat mogelijk blijft.
1: Ja, komen er of liggen er misschien al grote projecten stil te liggen door het gebrek aan stroom? Bouwprojecten?
0: Ja, daar is... Kijk, we hebben... Dat heeft te maken met planning. Hè? Dus als je om je heen kijkt, zie je nog steeds op heel veel plekken dat er gewoon gebouwd wordt. Maar dat zijn aansluitingen die dan nog net op tijd konden worden verleend. Maar dit is vooral een vraagstuk voor over een paar jaar. Dus we moeten nu, hè? Je kan dit verleden kan je niet terugdraaien. We moeten nu ingrijpen om mogelijk te maken dat we over een aantal jaar ook nog gewoon kunnen doorbouwen.
1: Ja, en dat moet gebundeld met de maatregelen die de provincie graag wil. Het Rijk, energieleveranciers,
0: beheerders.
1: Ja, maar gaat dat ook samen? Want ja, die hebben misschien ook weer allemaal andere belangen.
0: Nou, we kunnen die vraag stellen, maar het antwoord is het moet.
1: Ja. En dat is een duidelijke boodschap. En ja, die deelt iedereen ook, al die partijen die we net noemden.
0: Het zal moeten, want anders lopen we vast.
1: Goed zo. Het zit er alweer op, deze maandelijkse. Ja, ja. Ik vond het ook een prettig gesprek. Het WK voetbal komt er trouwens aan. Hè? Dat gaat deze week beginnen. Beetje vertrouwen in Oranje?
0: Ik sta natuurlijk pal achter Oranje. Ik heb er volle vertrouwen in. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er niet zoveel verstand van heb.
1: Maar dat hoeft ook niet.
0: Dat geldt denk ik voor de andere 17 miljoen bondscoaches ook. Hè?
1: Ja.
0: Maar ik ga natuurlijk wel kijken naar de wedstrijden van het Nederlands elftal. Ik hoop dat ze uiteindelijk ook half juli nog steeds in de race zitten als we richting de finale gaan.
1: Ja, wie weet spreken we elkaar over een maand. Dan zitten we kort voor de finale. Dus.
0: Hartstikke goed.
1: Goed, tot dan.
0: Bedankt.
1: Dank u wel.
2: Wat mij rust geeft... Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27... tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
8: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam.

0: lekker vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de vierde plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog één rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
5: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
6: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
7: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
8: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: En toen komt een hele bak zand voor de deur. En je weet niet of dan de stroming bijvoorbeeld heel erg verandert. Wat dat zou doen met strandgangers en met mensen die zwemmen in de zee.
1: De zandmotor voor de kust van Monster werd in 2011 aangelegd. Een innovatief project. De hele wereld keek mee en er waren voor- en tegenstanders.
2: Toen we het voor het eerst hoorden, dacht ik bij mij gedaan dat het veel zwemmers en baders het leven zou gaan kosten.
3: Als wij dingen kunnen doen waardoor de natuur er rijker van wordt, maar wij ook er rijker van worden, ja, dan is 1 en 1 2.
1: Je ziet het in de documentaire De Zandmotor. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
4: Alleen op TV West.

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Wist u dat Scootmobiel Polane ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper Ye daar vanavond geeft. Ye, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde Ye uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. Ye heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die Ye in de Gelredome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit en dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
10: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
11: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
12: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
13: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
14: Omroepwestadverteren.nl.
15: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: En bij ons in Boskoop is dat gewoon iets. De vrouw des huizes kookte. En het tegenwoordig is het allemaal in de modernere tijd is het allemaal anders. Moet je als man zijnde ook bij kunnen springen. En dat kan ik zeker weten.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Ik werd van volslagen onbekend ineens naar wereldberoemd in Nederland. Dat was toch echt een hele gekke gewaarwording.
3: Maar een aantal jaar geleden, dan hoorde je het geluid van Chuck Dealey. En Chuck Dealey was de straatmuzikant die hier altijd speelde.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips. Gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. Wel werden 2 mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome, en beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af en ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond en zijn pas was vergeten, mocht daardoor niet reizen. Rond 7 uur vanavond was de storing voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS worden gespeeld nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. De EuropaRun heeft dit jaar iets meer dan 5 miljoen euro opgeleverd voor mensen met kanker. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het slotfeest in Rotterdam. De organisatie had vooraf gemikt op een opbrengst van 5 miljoen euro. Aan het 3-daagse loop- en fietsevenement in het Pinksterweekend deden ruim 200 teams mee met in totaal zo'n 5000 deelnemers. Exemplaren van het Parool van vandaag worden op het internet voor grof geld aangeboden. En dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap, waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan 20 euro voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in de glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang. Mogelijk een netpython. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst nog wat buien, later zon. En het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
9: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom... stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op... om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam... en vraag de brochure aan.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

Het Haagse Beatfestival 2024. Het festival werd afgesloten door een gelegenheidsband met onder andere Cesar Zuiderwijk en Rinus Gerritsen, Ben Sanders en Emily Brown.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Het komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Nou, hij staat al iets van 12 jaar. En 12 jaar groet ik hem iedere keer als ik hier voorbij loop of met de auto voorbij rijd. Hij is mijn stukje Zuid-Afrika in Den Haag, zeg maar.
1: In Den Haag staan ruim 500 beelden in de openbare ruimte. Kunstwerken, gedenktekens en installaties die allemaal hun eigen verhaal hebben.
0: Hi Nelson, dat zeg ik dan. Je voelde de kracht van die man, de aura om hem heen.
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer vannacht, regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS.